0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft scoorde Mbappé alsnog, net als zijn ploeggenoot Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

0: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, dan kom je tussen knooppunt Markiezaat en Rilland een spookrijder tegen.
1: Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht D66-raadslid Joan Nunnally als wethouder gekozen. In plaats van de voorgedragen D66-kandidaat, een topambtenaar van Binnenlandse Zaken. Voor de stemming had Nunnally gezegd dat ze het voorgedragen nieuwe bestuur te wit vond. Daarop vulden de meeste raadsleden bij de geheime stemming haar naam in. Nunnally gaat nu bedenken of ze ook echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd omdat ze volgens justitie vorige maand een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al wapens, explosieven en drones hebben gekocht. De 8 zijn aangeklaagd voor onder meer samenzwering met een terroristisch oogmerk. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze, tot haar eigen verrassing, meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Nunnally gaat nu nadenken of ze echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. Het weer, in het noordoosten eerst nog wat lage bewolking. Verder wordt het een zonnige dag bij 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enigszins mee. En dat heeft ook te maken natuurlijk met het verlies van Marokko. Hoewel, ik kijk even naar jou, Sydney. Is er de boel weer kort en klein geslagen?
1: Nou, viel hartstikke mee, Bert.
0: Oké.
1: Het verliep gemoedelijk, soms ook zelfs een beetje feestelijk. Ik zag ook juichende mensen. Bijvoorbeeld in Leiden keken heel veel mensen naar de wedstrijd op straat. En toen op een gegeven moment had Frankrijk een penalty gemist.
0: Ja, tenminste,
1: Mbappé, ja, precies. Mbappé die nam een penalty en Marokko die hield hem tegen. Nou, toen ging het even helemaal uit zijn platen op straat in Leiden, zag ik onder andere. Ja, er werd wel wat vuurwerk afgestoken daarna. En mensen gingen wel alsnog de straat op, maar het bleef hartstikke rustig verder. Er zijn wel wat mensen opgepakt, maar hoeveel weten we niet. Dus,
0: goed, Marokko
1: viel allemaal mee.
0: Marokko uitgeschakeld, Frankrijk door. En daarop wacht straks Spanje of België. Dat gaan we vanavond natuurlijk zien. Ja, ja. Dennis... Jij hebt mij een klein beetje voor gek verklaard, maar ik ga het toch gewoon doen vanavond, hoor.
2: Ja, want jouw WK-vlammetje is weer een beetje aangewakkerd, hè, ja, Bert? Je bent natuurlijk weer bijgekomen van...
0: Ja, ik ben echt... Ik geloof mezelf bijna niet, maar doordat België toch dit hele WK een beetje heeft gered door de Verenigde Staten te verslaan, nou, die absurde actie natuurlijk van de Amerikaanse president Trump en de grote FIFA-baas Infantino, ben ik helemaal voor België.
1: Je zit helemaal in het kamp Rode Duivels.
0: Juist. Ik heb rode vlaggetjes in huis gehaald.
2: Heb je WK-kamerjas in een rood bad met rode verf gedoopt?
0: Nee, daar moet ik ook even iets over vertellen. Die was al onderweg naar Zolder, oranje WK-kamerjas. Maar morgenavond ga ik naar de laatste voorstelling van Soldaat van Oranje.
2: Ja.
0: En daar hoort een dresscode bij. En die luidt als volgt. Summer chic met oranje touch.
2: Kijk.
0: Summer chic met oranje touch. Zat ik te denken om die WK-kamerjas aan te doen, oranje, met op de achterkant summer feel. Dan is het een beetje summer chic met oranje touch.
1: Heb je alles een beetje te pakken.
0: Dan heb je alles. Ja. Dat is gewoon mooi. Dat maakt het mooier op. Goed, vandaag een bijzondere dag natuurlijk, want de hele dag hier op NPO Radio 5 gaat hij in première. Het nieuwe album van The Rolling Stones. En dat is een waanzinnig album, kan ik je melden. Verschillende tracks komen voorbij. We staan stil bij de dood van Herman Brood. Dit weekend 25 jaar geleden. En eerst maar eens kijken wat er verder in het nieuws is, Sydney.
1: Ja, opnieuw ook nog steeds heet in Zuid-Europa. En opnieuw daardoor ook grote bosbranden in Spanje onder andere. Wat de gevolgen daarvan zijn, dat ga ik zo even met jullie bespreken.
0: Oké, eerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen, Dennis?
2: Dat doen we met de W van Weekend.
0: Kijk, nou, geef maar door via de NPO Luister-app. Liedjes beginnend met de letter W. Weet je een leuke suggestie? Dan geef je die dus door.

0: Dag Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Als vanzelf verschijnt dan toch het laatste rondje van André Hazes in mijn hoofd als ik dit hoor. Dat zal bij jou niet anders zijn, denk ik. Maar dat laatste rondje laat nog wel even op zich wachten. En dan doel ik op een groot evenement waar jij al druk, waar jij al druk mee bezig bent. En dat is natuurlijk de Vierdaagse van Nijmegen.
1: Ja, die zit er bijna aan te komen.
0: Hoe staat het met de voorbereiding?
1: Ja, een beetje last van mijn knie, maar goed, even lopen en we zijn door de pijn weer heen. Maar de voorbereidingen zijn redelijk goed gegaan, dus laat hem maar komen, zou ik zeggen.
0: Ja, nu was die Vierdaagse gisteren natuurlijk in het nieuws, hè. Vanwege de klimaatverandering en de zinderende hitte waarmee we te maken hebben. Wordt soms gedacht om die Vierdaagse in een andere periode van het jaar te laten plaatsvinden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, een andere periode zal ook vast en zeker weer zijn nadelen hebben. Dus ik zou zeggen, laat het lekker zo. En een uurtje misschien vroeger starten is misschien een kleine oplossing. Maar ja, uiteindelijk rond de middag loop je dan toch in de brandende zon. Dus veel zal het allemaal niet helpen. Dus laat het lekker zo. En ja, het heeft ook zijn charme.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook zijn traditie en een bijzonder rijke geschiedenis. Het hoort zo bij de zomer en bij de juli maand natuurlijk. Ik bedoel, stel je voor dat je toch een andere maand zou moeten kiezen. Hè? Welke maand zou dat dan zijn?
1: Dan zou ik juni, dus een maand eerder, maar niet veel eerder en ook zeker niet veel later. Dus dan zou juni nog een geschikte maand kunnen zijn. Alleen, we zitten toch met de schoolvakanties. Ja. Dus mensen die op school zitten, kinderen die dan toch het plezier van wandelen willen hebben, die ontnemen je alweer die kans. Want die kunnen waarschijnlijk niet meedoen.
0: Nee, en het plezier bij de jongeren is groot. Hè? Want ik hoorde toch ook dat er veel aanwas is van jonge mensen die de Vierdaagse willen lopen.
1: Ja, nou ja, met de debutanten precies hetzelfde. Iedereen wil graag een kans maken om één keer te beginnen. En dit jaar waren er wel erg veel mensen die buiten de boot vielen. Dus
0: ja,
1: dat doe je toch nooit goed, denk ik. Hoe deed je het niet?
0: Nou, wij gaan de Vierdaagse natuurlijk zeker volgen. Je weet, dit jaar loop ik hem niet mee, maar we gaan jou zeker volgen, Alex. Dus dan hebben we daar nog wel contact over. Hè? Ga je een goed weekend tegemoet trouwens?
1: Ja, want het ziet eruit dat dit mijn laatste werkdag gaat worden. Oh. Volgende week, ik ga met vroeg pensioen volgende week woensdag. Dus misschien kan ik dan een keer uitslapen. Dus aan jullie de vraag om jullie programma misschien ook een uurtje langer te beginnen.
0: Dan kunnen we samen met de Vierdaagse de boel een beetje verplaatsen. Ja. Ja, wat, hoe oud ben je nu dan, Alex?
1: Ik ben 62. Dus ik word in september 63. Dus ik ga met vroeg pensioen.
0: Dat is chic geregeld. En wat voor werk doe je?
1: Ik ben planner van een servicedienst busjes van een woningcorporatie in Uden, Area.
0: En hoe kun jij zo op zo'n redelijk vroege leeftijd eruit gaan?
1: Ja, ik denk het financieel plannetje heel lang geleden goed in elkaar gezet. Dus
0: slim gedaan. Ja, nou hartstikke goed gedaan, man. Zeg, ga ervan genieten. We gaan even een liter bed halen.
2: Alfabet.
0: Misschien wel de allerlaatste keer, want jij kunt gewoon dus voortaan in bed blijven liggen, Alex. met de W van bijvoorbeeld Wij Doen Het Samen van Normaal. Die komt binnen via Martien, maar ook via Ronnie. Weet je wat we doen? Van Connie van der Bos, dankjewel. Wim Walravens. Hans kiest voor Why Do Fools Fall in Love van Diane Ross. Worn Down Piano van de Mark & Clark Band komt binnen via Hans. Wel trusten, meneer de president, Boudewijn de Groot. Rimmert, Willempie van André van Duin, John Diekema. Want het is zomer van André van Duin wordt er ook nog aan toegevoegd. White Rabbit van Jefferson Airplane, Miriam Clemens. Wishing and Hoping, Dusty Springfield, Harm Dallinga. What's a Woman van Vaya Condios, David De Who met Who Are You. Via Hank, Wonderful Beliefs, Doobie Brothers, Peter Schouwenaars. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Honey Kruijer, When My Guitar Gently Weeps van de Beatles. Komt binnen via Joke. Weekend, Earth and Fire. Tom, dankjewel. Where the Streets Have No Name van U2 via Anja Roeland. When You're in Love with a Beautiful Woman van Dr. Hook, Peter Verhaert. Walk Away René van The Four Tops, Anne Gien. Ik geef het woord nu aan jou, Alex.
1: Nou, ik heb gekozen voor het lied Woorden Zonder Woorden uit 1998 van De Kast.

0: waarmee ze het gemaakt hebben. Waanzinnig. Nou ja, in elk geval hier in de ochtendshow elke uur een track. En gisteravond gingen er ook platenwinkels al open laat in de avond. En hoe die sfeer was, hoorden we later vanochtend ook. Nu het nieuws van 6:30.
1: Goedemorgen Bert. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand daar. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte daar en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig met het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels ook hulp van het Spaanse leger. Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. Drie christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met speciaal LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
2: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. Nou, dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan. En dat is waar ik aan vasthoud.
1: Ja, ze hadden ook een hele band meegenomen, dus de nieuwe coalitie die houdt ondanks dat protest nog steeds wel vast aan het besluit.
0: Dus zo'n speciaal LHBTI-beleid, ja, ik raak altijd verstrikt in al die letters. Ja. Maar dat is toch een beetje terug in de middeleeuwen? Of,
1: Ja, het is eigenlijk gewoon inderdaad dingen om te promoten van, nou, je mag doen en laten en houden van wie je wil, inderdaad, ja. Dus onder andere inderdaad die vlag hijsen of een bankje neerzetten, dat soort dingen. Okay. Daar doen ze niet aan mee, zeggen ze, inderdaad, ja. En dus daar is dus veel protest op. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en toiletten. En daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisaties die pleiten voor vaccinaties. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan medische hulp en overvolle opvangcentra. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. En ja, het is Marokko op het WK niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk. De druk van de Fransen was gewoon te groot. Zeker in de tweede helft, toen de doelpunten vielen. Zoals deze. Het was Mbappé die de bal heel mooi in de verre hoek krulde.
3: Goal! Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in. In de verre hoek. Een penalty gemist. Net die kans hopeloos naast en over. Maar deze, een schitterend doelpunt op het uur, zet Frankrijk op 1-0.
1: Daarmee maakte Mbappé een eerder gemiste penalty goed. Kort daarna scoorde ook Dembélé. Daarmee kwam een einde aan de droom van Marokko. Maar na de wedstrijd gingen ze nog trots de straat op. Hier en daar kwam de politie eraan te pas. Maar over het algemeen bleef het feestelijk. Frankrijk moet in de halve finale nu tegen Spanje of tegen België.
0: Ja, en die landen spelen vanavond om 9:00 tegen elkaar op dat grote WK. Waar ben jij eigenlijk voor?
1: Ja, nou ja, nu wij eruit liggen, dan doe ik met je mee. Ik pak ook mijn Belgische vlag erbij.
0: Dacht ik. Nou, we gaan even een polletje doen, stel ik voor. Even een polletje. Ben je voor Spanje? Daar geef je even door via de

0: En daarvan dit Mr. Charm, wat een duidelijke sneer is naar Elon Musk. Fan van de Stones, Sydney, of niet?
1: Ja, dit album, het spat, je hoort het al, het spat energie, hè?
0: Ja, klopt. De ja. Wall.

0: Avicii natuurlijk. Hè? Dan gaan we even die twee platen zo meteen helemaal draaien. Dan ben ik benieuwd waar onze luisteraars voor kiezen. Spanje of België, geef even door via de luisterapp. Nu het weer voor vandaag.
1: Ik hoop dat er geen tranen vallen vanavond in ieder geval voor België. Het weer in het noorden nog grijs, maar die wolken die lossen al snel op. Het wordt dan een dag met overal volop zon. 23 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden.

0: Dag Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Dat zijn toch heerlijke plaatjes, hè? Om te horen zo in de vroege ochtend. Zo'n Summer Breeze van de Isley Brothers.
1: Ja, echt wel. Ja. Lekker vrolijk.
0: Zeg, ga je een goed weekend tegemoet?
1: Ja, lekker rustig.
0: Kijk eens aan, lekker rustig. Ik vind het goed, rustig aan, maar ik zeg er ook altijd bij, dan ook radio aan. Hè?
1: Radio staat hier altijd aan.
0: Oh, nou, dat is dan mooi. En alle tijd natuurlijk als je rustig aan doet om die voetbalwedstrijd vanavond te zien tussen Spanje en België.
1: Zeker weet.
0: En ik heb er net een polletje uitgeschreven. Wordt het Julio Iglesias? Moet het Julio Iglesias zijn die vanavond wint? Of zijn het toch de mannen van Clouseau? Nou, Dennis, jij hebt de stand keurig bijgehouden.
2: Ja, en,
0: ik ben heel benieuwd. Waar ben jij eigenlijk voor, Esther?
1: België.
0: Voor België? En waarom?
1: Ja, zeker. Zijn onze buren, hè. Dus wij staan er niet. Dus dan gaan we juichen voor de buren.
0: Nou, dat vind ik een hele goede instelling. Beter een goede buur dan een...
1: slechte buur. Of slechte vriend.
0: Verre vriend. Goed, hier komt dan de uitslag. Heel spannend.
2: De uitslag. De pauken. Ja, daar zijn ze. Met 76% van de stemmen. Dik gewonnen dus. België.
1: Yay. Nou,
2: is dat de voorbodis voor vanavond?
0: Nou, dat is een mooie voorbodis. Ik denk het wel. Hè? De Belgische vlag gaat hier hoog in top. Esther, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Vrolijke Vriend in de morgen.
1: Het is 9 minuten voor 7.
0: Goedendag, Hendrikman.
1: Vandaag gaat het nieuwe album van de Rolling Stones hier in première op NPO Radio 5. Zometeen contact met een platenzaak die gisteravond laat al open ging. Was dat niet iets voor jou, Dennis, om daarvoor in de rij te liggen?
2: Ja, dat lijkt me nog wel een keer leuk om bij zoiets aanwezig te zijn. Maar ja, tegenwoordig heb je natuurlijk wel gewoon de luxe dat je, als een plaat uitkomt, dat je op een knopje drukt en dat dat dan begint te spelen op je telefoon.
1: Ja, maar dat gaat natuurlijk om het fysieke exemplaar. Ja. Er gaat niets boven een

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 7 uur, het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemorgen.
21: Goedemorgen Bert. Het nachtleven is minder levendig geworden. De zalen en clubs zijn steeds minder goed gevuld. Het aantal bezoekers nam in 1 jaar af met 14%. En dat komt deels door corona, denkt deze programmeur.
11: dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden, met misschien minder tijd hebben en keuzes maken. Omdat er veel aanbod is, maar weinig. Er zitten maar 24 uur in je dag. En je hebt ook maar zoveel geld te besteden.
21: Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de poppodia afgelopen jaar in het rood. In 2025 was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dit nog 1 op de 4. In Amerika zijn 8 mannen aangeklaagd omdat ze volgens justitie vorige maand een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis. Die was ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. En daarmee zouden ze Trump, vicepresident Vance en Elon Musk hebben willen doden. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd. En de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele bekijkt wat ze nu gaat doen. En een bijzondere gebeurtenis op Bospop in Limburg gisteravond. Daar werd in een grote tent met 6000 bezoekers samen al naar het nieuwe album van de Rolling Stones geluisterd. Geïllustreerd met mooie beelden. En de organisatie had ook nog een verrassing.
16: Dan krijgen we nog een speciale boodschap voor de mensen hier op Bospop. Van een van de bandleden.
17: Mick, kom er maar in.
22: Hi everyone, this is Mick Jagger. Hello Bospop, hope you like the album. See you soon, tot ziens.
23: Als Stones-fan ben je nooit ontevreden natuurlijk.
24: Oh, dat kan gewoon niet.
23: Nee, onmogelijk.
21: Ja, een speciale boodschap dus van Mick Jagger door hemzelf ingesproken. Ook op andere plekken waren kleinschaligere luistersessies zoals in platenzaken.
25: Ja, wat grappig dat Mick dat dan speciaal heeft gedaan voor Bospop. Hè? Hij spreekt vaker Nederlands. Hè? Ja. Herinner je dit nog?
26: Heb je even voor mij? Ja. Heb je even voor mij? Dank je, Arnhem.
21: Geweldig, ja. Heb je even voor mij? Het weer. Nou ja, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon overgoten. Het wordt dan 24 tot lokaal 30 graden.
27: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

door de afsluiting van de A27 wordt het vanmiddag zeer waarschijnlijk aanschuiven op de A2, de A16 en de A50. En ook een goed weekend voor alle sportliefhebbers. Veel sport op het programma op het heilige gras van Wimbledon.

0: voetbal tussen Spanje en België. En kijk, wie hier is binnengekomen. Eline de Ruin. Goedemorgen, Eline.
1: Goedemorgen. Uurtje vroeger.
0: Ja, jij hebt natuurlijk de hele nacht naar het nieuwe album van de Rolling Stones geluisterd.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ik heb de hele nacht wel plafonddienst gehad. Maar ik had eigenlijk beter inderdaad het album van de Rolling Stones kunnen luisteren, als ik het nu zo zeg.
0: Geen oog dicht gedaan.
1: Geen oog dicht gedaan. Ja, dat is dan toch, dan weet ik dat ik een uurtje hier eerder vroeger ben. En dan denk ik, ja, ik moet die wekker niet missen. Het zal me toch niet gebeuren. Ja, stom is dat, hè?
0: Oké, nou, we slepen hier er doorheen.
1: Alleen maar leuk, hoor. Ik krijg er alleen maar energie van om hier te zijn.
0: En zometeen gaan we het trouwens hebben over dat nieuwe album van de Stones, dat de hele dag hier in première gaat op NPO Radio 5. De eerste fans die lagen gisteren al voor de deur van hun platenzaak. Maar hoe groot was de belangstelling daar eigenlijk? Horen we zometeen, nu!

0: Goud van Oud noemen we dit altijd, hè? Andrew Gold, How Can This Be Love? Om 7:15 op deze vrijdagochtend. Een mooie vrijdag. Want de hele dag gaat het nieuwe album van de Rolling Stones hier in première op NPO Radio 5. Maar de echte fans die zaten gisteravond al voor hun favoriete platenzaak. Want om 10:00 gisteravond ging door het hele land de verkoop van start van het nieuwe album. En dat gebeurde ook bij Sounds Venlo. Jasper Verbruggen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe was de belangstelling gisteravond bij jullie in de platenzaak?
1: Ja, gigantisch weer. Ja, gewoon de trouwe Stones fan, die komt wel.
0: En hoeveel mensen waren dat ongeveer?
1: Ja, ik denk dat er gisteren een man of 150 geweest zijn.
0: En hoe zag die bijeenkomst eruit? Werd het album afgespeeld? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, heel simpel. Om 9:30 hebben we de deur geopend. En hebben het album snoeihard aangezet. En stond een mannetje of 80 denk ik al voor de deur. De rest stond in de kroeg naast ons te wachten tot we open gingen. Ja, dus ik denk 9:30 hadden we gewoon een goed gevulde winkel. En met trouwe Stones fans.
0: Ja, want die Stones fans, hè, hoe zou je ze willen omschrijven?
1: Trouw, loyaal, knettergek.
0: wat maakt ze knettergek?
1: Fanatiek. het is wel zo, weet je. De Stones fans, dat zijn echt allemaal gewoon toffe muziekliefhebbers. En die zijn gewoon trots op de Stones. Die zijn gewoon blij als er weer een nieuwe plaat komt. Als er iets gebeurt. Ja, weet je, dat is fantastisch om te zien.
0: En die plaat is ook fantastisch, hè? Zullen we hem even doorspitten? Dit staat er onder meer op, Mr. Charm.

0: je het hoort, Jasper, het is toch ongelooflijk, deze man op zo'n hoge leeftijd. Onvermoeibaar en zo goed.
1: Nee, maar dat was het ook, weet je. Ze laten ook eventjes gewoon de muziekwereld zien hoe je gewoon een gek album moet maken en hoe je gewoon toffe songs schrijft.
2: Ja.
1: Het is ook weer gewoon even muziekles. En als je dan als de Rolling Stones al 380 jaar bestaat en gewoon na al die jaren, na al die tijd, gewoon nog steeds gewoon zo'n vet album kan maken. Ja, dat is toch fantastisch.
0: Ja, ja, ben ik helemaal met je eens. Hoeveel van die platen heb jij nou ingekocht als platenboer?
1: Poeh. Veel. Echt veel. Exacte cijfers weet ik zo even niet, maar dat gaat om honderden.
0: Ja, en dat moet ook wel, want laten we eerlijk zijn, de mannen houden ook wel van marketing. Dat hebben ze goed begrepen. Het album verschijnt in alle kleuren van de regenboog, op roze vinyl, baby blue vinyl, pink vinyl, elke kleur die je maar kunt voorstellen. Heb je dan al die kleuren ook in huis gehaald?
1: Ja, die hebben we allemaal besteld.
3: Nou Bert, sla je slag.
2: ik hoorde dat je 61 dozen binnen hebt gekregen, Jasper.
1: Ja, we hadden 61 dozen binnen gekregen. Ja, dus dat waren geen kleine dozen.
0: Nee. Er zijn er dan ook fans inderdaad die zo gek zijn dat ze al die uitgaven kopen? Want het gaat niet alleen om vinyl, maar dan heb je ook nog verschillende uitgaven op cd. Dan heb je het cassettebandje, dan heb je de singles op gekleurd vinyl, op 7-inch single, op 10-inch single. Er is een hele kledinglijn die gepaard gaat met deze release. Vind je het af en toe? Ja, ik vind het af en toe een beetje overdreven, geef ik eerlijk toe.
1: Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Zoals ik straks al zei, de Rolling Stones fan is een trouw persoon. Dus je hebt inderdaad mensen ertussen zitten die gewoon alles kopen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat...
1: Het zijn verzamelaars ook, hè. En die vinden het gewoon tof om te hebben. En als er dan een of ander raar kleurtje is, dan kopen ze dat.
0: Ja.
1: Ja.
3: Nou, komen niet alle kleuren bij jou in het museum, Bert?
1: Ik heb mensen die hebben gekke hobby's.
0: Ja, klopt, ja. Dat is ook zo. Goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Wat is jouw favoriete track van het album, Jasper?
1: Ja, ik moet er zelf even doorheen spitten. Maar waar ik er wel helemaal te gek van is, die cover van Amy Winehouse. Gewoon erg goed gedaan.
0: You know I'm no good.
1: Ja.
0: Jasper Verbrugge van Sounds Venlo, dankjewel. En succes vandaag, hè, want er zal vandaag ook een run zijn op het album.
1: Dan gaan we gewoon door.
0: Hoi.
1: Oké, hoi.

Als je dit dan hoort, dan ga je toch denken van... wat zou Amy Winehouse ongelooflijk trots zijn geweest... dat de Rolling Stones een nummer van haar onder handen nemen. Dit is geweldig van Foreign Towns. You know I'm no good.

History Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

0: hebben zich weer laten zien. Het werd 2-0 voor Frankrijk na een toch wat moeizame eerste helft, waarin Mbappé zelfs een penalty miste. De Fransen gaan dus door naar de halve finale. Correspondent Samira Shadir peilde de reacties in Marokko.
1: De meeste mensen vonden het natuurlijk heel erg jammer, maar ze hadden het wel een beetje verwacht. Er zal de komende dagen waarschijnlijk nog wel veel kritiek komen op het spel. Maar in ieder geval, keeper Yassine Bounou is hier wel de held van de wedstrijd. Hij heeft veel kunnen tegenhouden. Er werd hier ook grappend gezegd van: Frankrijk speelt eigenlijk tegen de Marokkaanse keeper Bounou.
0: Ja, want het ging ook eventjes ook flink los inderdaad toen hij ook een penalty tegenhield tegen Frankrijk. Ja,
2: heb jij al enig zicht op de finale? Wat gaat dat worden, denk je?
0: Laten we gewoon België hopen.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat hoop ik ook natuurlijk.
0: We gaan gewoon vanavond gewoon goed kijken en juichen. En dan,
2: maar gisteravond was het natuurlijk ook weer gezeik over de arbitrage. Want dat waren allemaal Argentijnen. En Argentinië lijkt rechtstreeks op weg naar de finale.
0: Ja, dat is veel om te doen. Ja.
2: Heb je die beelden ook gezien van FIFA? Dat ook een beetje viraal nu gaat.
0: Oh, die heb ik niet gezien.
2: Oh,
0: nee.
2: FIFA, dat staat voor Fix It for Argentina.
0: Ja. Nou ja, precies. Ja, die moeten ook nog in actie komen. Ben benieuwd. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productie verkleinen. Dat moet de kosten omlaag brengen. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten de komende jaren inkrimpen. De Noorse wielrenner Train heeft de Tour de France verlaten na zijn val gisteren. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. Tijdens de afdaling maakte hij een stuurfout, waardoor hij ook uitgleed. Train reed die etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. En is het avontuur voor hem dus voorbij.
2: Ja, het werd vanzelf een traan, inderdaad.
0: Ja, echt hè. En vandaag wordt het weer warm en een frisse duik is voor velen natuurlijk heerlijk, maar dat loopt soms niet goed af. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in open water. Het gebeurde ook in de rivier de Waal, waar een sterke stroming is. En daarom komt de gemeente Nijmegen met waarschuwingen.
3: Als iemand bijvoorbeeld van de brug springt, dat mag gewoon niet.
4: Ik ben er vroeger ook, echt, tenminste ik, met vriendinnen ook heel vaak op geweest en er afgesprongen. En ja, ook de verhalen die je hebt gehoord. Dat is bij mij tenminste ook wel een reden dat ik denk, nou, ik ga daar niet op klimmen.
5: Maar we gaan altijd gewoon in het water totdat we nog wel kunnen staan, sowieso.
6: We gaan niet gewoon te diep en niet echt zwemmen.
7: Ik hoop alleen niet dat ze het hele strand dichtgooien, want dat is wel echt een heel lekker plekje.
0: Ja, wie toch van een brug of brugpijler springt, riskeert een boete van €170.
2: Vandaag opnieuw warm, hè?
0: Ja, in het noorden nog grijs, maar die lost wel snel op. Ja, het wordt echt een dag met volop zon en dus ook wat warmer dan gisteren alweer. 23 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden.

0: en een van zijn grote evergreens, dit bloed, zweet en tranen.
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Jarig vandaag is Melanie Koster, ze wordt 72. Daleen Warmer uit Lelystad, 66. Gerda Hoogeland uit Heemskerk, 76. Anneke Heijinga uit Steenwijk, 32. Ans Minor Slinger uit Laagkeppel, 78. Jeanne Donkers uit Alphen aan de Rijn, 73. En Nop uit Tilburg, 61. We gaan naar Alsmeer, naar Edwin Heinrich. Hij wordt 63.
2: Met Edwin, goedemorgen.
0: Goedemorgen Edwin, welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. We bellen je natuurlijk.
2: Goedemorgen.
0: Ja,
2: wat leuk.
0: Ja, ik dacht ik ga jou even bellen, want ik had gisteren last van mijn oor. Een oor was verstopt. Dat gaat trouwens inmiddels een stuk beter. Maar ik dacht, als het zo blijft, dan bel ik in elk geval Edwin. Want jij zit in de wereld van alarmen voor doven en slechthorenden.
2: Ja, klopt Bert. Het is helemaal juist wat je zegt. Ons bedrijf Belman die zorgt voor wek- en waarschuwingssystemen voor doven en slechthorenden. En dat is een hele wonderlijke wereld.
0: Hoezo?
2: Nou, als ik je vertel dat ongeveer 10% van onze Nederlandse bevolking slechthorend of doof is, is dat een hele hoop.
0: Wat zei je?
2: Ik heb je heel goed gehoord, Bert.
0: Ja, heel goed gehoord.
3: Kijk, hij trapt er niet in. Heel goed.
0: Maar wat voor alarmsysteem is dat dan? Is dat dan een alarmsysteem dat juist heel extra hard klinkt, waardoor zelfs de meest stokdoof het alarm nog binnenkrijgt, of iets heel anders?
2: Nee Bert, het is een systeem, wij werken niet met geluid. Wij zorgen dat mensen die slechthorend of doof zijn, bijvoorbeeld een flitslamp in huis krijgen. Die reageert op de bel of op brandalarmen. En als men in bed ligt en de gehoorapparaten uit heeft, dan kunnen we daar een wekker plaatsen met een trilschijf onder het kussen. Waardoor mensen gewaarschuwd worden als de bel gaat of als er brand uitbreekt.
0: Zeer ingenieus. En als je dan bij die mensen thuis komt, hoe leg je dan uit wat je aan het doen bent? Doe je dat met gebarentaal?
2: Ja, wij kunnen gebarentaal. Mensen kunnen lip lezen. En we hebben ook een speciale app waardoor het gesproken woord vertaald wordt in tekst.
0: Aha, oké. Okay. Wat voor alarmsysteem heb je zelf thuis?
2: Ik heb geen alarmsysteem op dit moment thuis, Bert.
3: Nou, gelukkig maar dat je het nog niet nodig hebt dan, toch?
2: Nee, ik ben 30 jaar hobby-dj geweest, dus mijn gehoor is niet het allerbeste. Nee. Maar ik kan nog goed meekomen.
0: Ja, maar zo'n brandalarmsysteem is toch wel handig om in huis te hebben? Is dat niet verplicht tegenwoordig?
2: Ja, sinds het nieuwe bouwbesluit van 1 juli 2 jaar geleden is het verplicht dat Nederlanders een brandmelder in huis hebben. En maar wij weten dat heel veel mensen die slechthorend zijn de brandmelder gewoon niet horen. En ja, dat is toch een heel groot probleem.
0: Ja, maar jij hebt zelf ook geen zo'n alarm in huis, begrijp ik. Dat vind ik dan toch.
2: Nou ja, ik heb wel de gebruikelijke brandmelders, dat noemen we akoestische brandmelders, die gewoon geluid geven. En die zijn voor mij voorlopig nog voldoende.
0: Oké. Hey, en hoe ga je verjaardag vieren vandaag?
2: Nou, ik ga mijn verjaardag vanavond in de tuin vieren met vrienden en familie. En het lijkt me een heel leuk plan.
0: Ja, en lekker weer erbij natuurlijk. Barbecue aan, denk ik.
2: Nee, we doen het vanaf een uur of 8, want ik moet nog werken. Ik ben op weg naar Den Bosch en ik moet ook weer terug naar Aalsmeer vanmiddag. Dus.
0: Oké. Zeg, wij gaan een slinger geven naar het Evergreen Top 1000 Rad. Vandaag in handen van Dennis. Vertel, welk nummer komt daar uit naar voren?
4: Ja, goedemorgen Edwin en gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel Dennis.
4: Het rad is gestopt en is uitgekomen op nummer 193.
0: Op zich natuurlijk wel een lekker zomers plaatje, maar ik wil maar niet.
2: We gaan ervoor.
0: Ja, oké, dan krijg je die van ons cadeau. Edwin Heinrich, ik wens je een mooie verjaardag. Maak er een mooi feestje van. En er komt nog een kaart naar je toe natuurlijk. Hè.
2: Nou, hartstikke goed Bert. Dankjewel voor je belletje en een fijne uitzending.

0: van.
1: Ja, dat is ook zo. Abba, altijd fijn. Mamma mia. Even kijken. Het is...
2: Nee, vrolijke vriend. In de morgen.
1: Het is nu 8:09.
2: Goeiedag, Hendrik Man.
1: Op vrijdagochtend. En dat betekent natuurlijk dat Eline hier van de partij is. Hoe is het met je trouwens?
0: Ja, goed. Helemaal energiek, vrolijk in de ochtend. Maar dat komt gewoon door jullie. Het is zo gezellig om met jullie zo een beetje wakker te mogen worden.
1: In showbizland, gisteren natuurlijk verdrietig nieuws. Naar aanleiding van het overlijden van Bonnie Tyler. Ja. Zo jong ook nog, hè? 75.
0: Veel te jong. En toch ook wel onverwacht, als ik mag geloven wat de familie heeft verteld. Dus ongelooflijk verdrietig.
1: Ja, ik zag gisteren nog Rod Stewart voorbij komen, die ergens een optreden gaf. Rod Stewart, die door Peter Koelewijn, dat vond ik wel mooi. Peter Koelewijn noemde Bonnie Tyler de vrouwelijke Rod Stewart. En diezelfde Rod Stewart, die bracht gisteren tijdens een optreden van hem een kleine ode aan Dusty Springfield. Vond ik wel ontroerend om te zien. Luister even mee.
3: Get your hands to the moon.

0: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen Sydney.
6: Goedemorgen Bert. Door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in de regio Andalusië. Het vuur zou snel zijn ontstaan door een losgeraakte stroomkabel. Meerdere slachtoffers zijn in hun auto gevonden. De brandweer wordt op meerdere plekken geholpen daar door het leger. Marokkaanse fans zijn teleurgesteld, maar trots na de verloren WK-wedstrijd tegen Frankrijk. Het werd 2-0 voor de sterke Fransen, die in de tweede helft wisten te scoren via Mbappé en Dembélé. Na afloop gingen de fans van Marokko de straat op om hun team te eren, onder meer in Den Haag.
7: Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
8: Het is jammer. We zijn ver gekomen, het is alleen balen. Dan heb je daar natuurlijk die superspits van Real Madrid. Echt jammer, man.
9: En nu? Nu gaan we redden. Nee, joh.
8: Echt?
9: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
6: Hier en daar was het wel wat onrustig, maar over het algemeen bleef het allemaal feestelijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en de coronatoegangsbewijzen. En Rotterdam maakt zich op voor het North Sea Jazz Festival. Het wordt alweer de 50ste editie en daarom komt koningin Maxima vandaag ook langs. De eerste festivalgangers zijn al in de stad. Ze overnachten op de stadscamping Rotterdam en kwamen gisteren al aan om een plekje te bemachtigen daar.
10: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, daar leven we naartoe.
11: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
12: Yes. Ja.
13: Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Hele mooie camping.
10: Ik ben gisteren al gekomen om voor een goede plek met stroom. Ja, dat is voor de koelkast, hè. De biertje moet koud.
14: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
6: En zo is de stadscamping helemaal in jazzsferen. Maar er overnachten niet alleen mensen voor het festival. Er staan ook gewoon vakantiegangers en toeristen. Dus het is voor de camping-eigenaar een gezellig druk weekend daar. Het weer, ja, ze krijgen er een zonovergrote dag bij. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Ook de komende dagen verlopen zonnig. En de temperatuur loopt geleidelijk wat op.
4: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: bent zo'n bluff. Want de Zeeuwse mannen gaan weer op pad met hun vreemde wegentour. Trekken ze binnenkort het ganse land door langs unieke historische plekken. En de kaartverkoop voor die tour begint vanochtend om 10 uur via de website van Bluff. En in meerdere opzichten een muzikaal weekend, want in Ahoy Rotterdam barst vandaag de 50ste editie van het North Sea Jazz Festival los. Sydney had het er al over. Koningin Maxima opent de boel vanmiddag. Wij hebben natuurlijk onze eigen koningin van de entertainmentwereld. Haar naam is Eline de Ruig. Is dat iets voor jou om naartoe te gaan, naar North Sea Jazz?
1: Ik wil er nog steeds een keertje naartoe. En vooral gewoon omdat het natuurlijk zo'n begrip is. Het bestaat al 50 jaar. En wist je dat je ooit omgerekend voor 8 euro daar naartoe kon? 8 euro. En weet je wat het nu kost? 390 euro om naar 3 dagen naartoe te gaan.
0: Ja, cool, maar ja.
1: Nee, maar dan krijg je natuurlijk ook wat. En je kan ook, het festival staat naast de muziek natuurlijk ook heel erg bekend om zijn culinaire tentjes die ze daar hebben. Je kan daar oesters eten, champagne drinken, kaviaar.
0: Het is een totaalpakket eigenlijk.
1: Precies,
0: ja. En waar ga jij het zo meteen over hebben trouwens, Eline?
1: Nou, er komt een musical aan en dat is wel heel erg opvallend, want daar spelen acteurs in die nog nooit in een musical hebben gestaan. Sterker nog, er zitten acteurs in die nog nooit hebben gezongen en ook niet echt kunnen zingen.
0: Oh, dat was een soort klucht in 3 bedrijven.
1: Ja, precies. Ja.
0: Okay. Verder staan we later de duur ook nog stil bij de 25e sterfdag van Herman Brood.

0: De vrouw met vele cliffhangers. Je had het zojuist, Elina, al over een nieuw musical met hoofdrolspelers die eigenlijk niks kunnen.
1: Dat heb ik niet gezegd.
0: Nou, het maakt me wel nieuwsgierig.
1: Dat zijn nou weer jouw woorden, potverdikkie. Nee, ja, de musical The Bodyguard, die komt weer terug. Musical natuurlijk over de liedjes van Whitney Houston. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso al een feest om naar te luisteren. En er gaan hele goede acteurs in spelen. Onder andere Gaia Eichmann gaat erin meespelen, maar ook Numidia. En die kunnen natuurlijk echt wel een lekker moppie zingen. Ik verheug me nu al op Run To You. Als zij die samen gaan zingen, gaat dat echt fantastisch klinken. Dat weet ik zeker. Maar voor Numidia natuurlijk echt haar musical debuut. Die heeft nog nooit in een musical gestaan. Die heeft Stars on Stage gewonnen. En mag dus nu in deze productie staan. Maar er speelt dus ook gewoon een man in. Juvat Westendorp. Die heeft nog nooit in een musical gestaan. Maar die kan ook helemaal niet zingen. Maar gelukkig hoeft dat niet voor zijn rol.
0: Nee, maar hoe komt er zo'n man dan op zo'n podium terecht? Ik bedoel, dat zou ik ook wel willen.
1: Nou, hij is een acteur. En hij ziet er goed uit. En voor de bodyguard moet je natuurlijk ook een beetje leuk uitzien. En hij hoeft gelukkig niet te zingen. Nou, misschien een heel klein stukje, maar dat verklap ik nog niet. Dat moet je zelf maar in het theater gaan zien.
0: Dank u wel dan voor deze omschrijving. Maar die Bodyguard is inderdaad een reizende voorstelling, hè?
1: Ja, dus dat is het leuke. Het komt echt naar je toe vanaf maart 2027 in heel Nederland te zien dus.
0: Ja, dan gaan we het even hebben over fans van BNB Vol Liefde. Die kunnen natuurlijk niet wachten op een nieuw seizoen. Maar komende week, donderdag, dan kunnen ze al genieten van BNB Vol Liefde. Hoe is het nu met?
1: Het is eigenlijk echt perfect voor jou, want jij hebt volgens mij nog nooit een week B&B voor Liefde gezien.
0: Ik kan het niet volhouden. Ik zie het soms met een schuine oog. Als Karin druk bezig is met strijkgoed opvouwen, weet ik veel wat. En dan kijkt ze naar dat programma en dan denk ik, nou, het zal wel.
1: Nou, dan krijg je gewoon aankomende donderdag een soort van samenvatting. Want dan gaan ze dus inderdaad terugblikken op al die seizoenen B&B voor Liefde. Ja, jou zegt deze namen dan niks. Maar bijvoorbeeld Daniel en Danique, die zijn nog steeds samen. Maar ook, hoe is het nou met Jean-Paul in Spanje? Ilja en Silvia, die werden vorig jaar helemaal verliefd op elkaar. Hoe gaat het daarmee? En Albert en Joyce, die zijn getrouwd. En als het goed is, gaan ze daar ook een stukje van uitzenden. Dus voor B&B Vol Liefde fans is het wel heel erg leuk.
0: Oké, en komt er dan dus ook nog een heel nieuwe serie?
1: Er komt gewoon weer een heel nieuw seizoen een week later. Dus je kan gewoon instappen, Bert.
0: Ja.
1: Het schijnt een goed seizoen te worden.
0: Oké, nou.
1: Ik hoor het al, jij gaat niet kijken.
0: Jawel, ik leg het strijkgoed gewoon neer in de mand en dan komt het wel goed. Toch meer om naar uit te kijken, Gooise Vrouwen.
1: Ja, kijk je dat? Kijk je dat ook niet?
0: Nee, dat
1: is... Oh, waar kijk jij dan naar?
0: Ja, ik kijk naar hoe heet dat? Zo'n programma waar vliegtuigen neerstorten bijvoorbeeld.
1: Jeetje, wat deprimerend.
2: Ja, nou, Discovery, wat is dat? Van die
1: meer een beetje docu zou je.
0: Ja, docu's.
1: Oké, ga ik volgende week een docu voor jou meenemen, ja, die tip. Maar dan nu nog even Gooise Vrouwen. Duurt nog eventjes najaar 2026 te zien. Maar voor de fans die weten dat afgelopen seizoen best wel met een cliffhanger afliep. Want Martin Morero en Cheryl die werden opgepakt door de politie, belanden in de gevangenis. En de grote vraag is natuurlijk, komen ze daaruit? Nou, spoiler alert, jawel, ze komen eruit. Want de eerste beelden die zijn getoond. En dan zie je dat ze lekker weer aan het barbecuen zijn in de tuin. En lekker door het gooi aan het flaneren zijn. En het leuke is, die opnames zijn nu nog. Hè. Wij zitten hier in Hilversum. Afgelopen week liep ik zo lekker door Lagen. Zag ik ze gewoon daar alles leuk opnemen. Vind ik toch leuk, omdat dat eventjes zo te zien.
0: Eigenlijk zou je daar moeten wonen, hè? Lekker in het gooi, toch?
1: Ja, nou ja, Hilversum is ook een beetje het gooi, toch?
0: Ja, dat is waar.
1: Of speel ik dan vals?
0: Nee, zeker het gooi, hè? Zeker het gooi. Zeg, we hebben nog meer op de plank liggen, namelijk brood. Dit weekend, 25 jaar geleden, dat hij zelfmoord pleegde. Ja. Herinner je daar nog iets van, Dennis?
2: Nou, toevallig wel, want ik was toen 7. Dus vaak herinner je dan niet zoveel van. Maar ik weet nog dat wij op vakantie waren in Drenthe. En wij zaten in de auto en toen was het het nieuws. En toen zeiden ze, Herman Brood is dood. En ik weet dat mijn ouders waren helemaal geschokt. En dat heeft best wel als kind... Ik kan het me nog helemaal voor me zien. Ook dat we in die auto zaten, dat het gebeurde. Mijn moeder was helemaal van slag. En mijn vader ook. En dat toen best wel een ding was. Maar ik wist helemaal niet wie die man was. Pas veel later ontdek je natuurlijk wie Herman Brood was. En wat voor legacy die man achtergelaten heeft natuurlijk. Dus daar gaan we het denk ik over hebben.
0: Ja, morgen namelijk een bijzondere herdenking. Ja. Rond zijn 25e sterfdag. En dat gaan we doen met zijn oud-manager Koos van Dijk. Robbie Williams nu.

dat aanstaande is. Deze van Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. Hele dag hier op NPO Radio 5 gaat hij in première. Het nieuwe album van The Rolling Stones, Foreign Tongues, zo heet het. Hier vanochtend draaide ik al Mr. Charm en de cover van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Maar een van de allerbeste liedjes is toch dit, vind ik, Covered in You met op bas Paul McCartney. Voor het eerst hier op NPO Radio 5, de nieuwe Stones.

0: Ja, fijne track, hè, dit.
1: Ja, op het, vlak op het einde van het album, volgens mij, heb mijn hoofd gezegd. Ja. Leeft, ja, ook die mondharmonica erin. Ja. Verraste me een beetje.
0: Fantastisch. Carver in You van Foreign Tongues, het nieuwe album van de Stones. Het nieuws nu van 8:30. Opnieuw goedemorgen, Sydney.
1: Ja, goedemorgen, Bert. Met regenboogvlaggen, trommels en toespraken wilden honderden demonstranten gisteravond duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het nieuwe gemeentebestuur. Dat was in Oldebroek, inderdaad, wilde ik zeggen. Dat miste eventjes. In Oldebroek was dat. Drie christelijke partijen willen daar namelijk de regenboogvlag niet langer hijsen. Inwoners voelen zich niet gesteund door de gemeente.
2: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
3: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
1: En ook boze

0: Boeren trokken naar het gemeentehuis van Oldebroek. Zij voerden op hetzelfde moment actie tegen de wolf dan weer.
1: Lekker sfeertje daar in Oldebroek.
0: Kan van alles samen.
1: Maar wat is hun bezwaar dan tegen het hijsen van die regenboogvlag?
0: Weet ik niet precies meer. Maar het heeft wel met het geloof te maken.
1: Ja. Nou, sterkte daar allemaal. Ja. Verder maar.
0: Ruim 2 weken na de zware aardbeving in Venezuela staat de volksgezondheid zwaar onder druk. Er is een groot tekort aan drinkwater daar en toiletten. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan medische hulp en overvolle opvangcentra. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Het valt mee met de blessure van Kylian Mbappé. Hij kreeg gisteren bij de gewonnen WK-wedstrijd tegen Marokko een tik tegen zijn enkel en verliet het veld vervolgens, maar vrij snel daarna liet hij al weten dat het goed met hem gaat. Hij speelt dus waarschijnlijk de halve finale tegen of Spanje of België, dat weten we vanavond. En in Almelo hadden voetballers van een zorginstelling de dag van hun leven. De bewoners met een lichamelijke of een verstandelijke beperking mochten voetballen met en tegen de profs van Heracles. Ze werden elk potje in een team gekoppeld aan 2 of 3 voetballers van Heracles en daardoor was iedereen de winnaar.
2: Euforisch gevoel, denk ik, hè?
3: Ja, dus makkie, of niet, Emil? Makkie, toch?
4: Makkie, hè, zeker?
3: Ja, vind ik ook. Terecht gewonnen. Ja. Hey, Adnan was onze superspits. Of niet, kom. Of niet, jij was onze superspits, toch?
5: Ja, dat ga ik hebben!
3: Wat is dat? Hoppakee.
6: Ja, mooi om dit te doen, toch?
3: Nee, natuurlijk, hartstikke mooi, man. Het is een mooie dag. En daar kijken ze enorm lang naar uit, weet je. Dat is gewoon prachtig.
0: Ja, iedereen was enthousiast. Er waren ook hapjes en drankjes. En er was een zanger geregeld om de sfeer nog extra vrolijk te maken.
1: Het weer dan voor vandaag.
0: Ja, in het noordoosten eerst nog bewolkt. Later, net als de rest van het land, zonnig en warm. Het wordt vandaag 23 tot 30 graden.

0: Gino Vanelli, People Gotta Move, om 10 minuten na 8:30. Ik neem je even mee terug, 25 jaar in de tijd.
1: En hij is toe.
2: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Want zijn leven als muzikant, schilder, dichter en vader heeft de donkere kant van Brood nooit kunnen verdringen. Brood was groot gebruiker van drank en drugs en hij leefde bijna zijn hele leven op de rand. Een slopend bestaan waar de beroemdste rock'n'roll junkie van Nederland op deze woensdag 11 juli zelf een eind aan heeft gemaakt.
0: Morgen is dat dus een kwart eeuw geleden. En dat wordt op een bijzondere manier herdacht. Dat weet ook de oud-manager en de allerbeste vriend van Herman, Koos van Dijk. Koos, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou zeg, indrukwekkend stukje wat je laat horen van het nieuws.
0: Wat herinner jij je nog van die dag, Koos?
3: Ja. Ja, kijk, elke seconde natuurlijk. En ik denk elke dag in Herman, ik mis hem natuurlijk heel erg. Want wij hadden die wild romance. Maar die dag, ja, ik had een afspraak met hem om te schilderen. En hij zou geld krijgen en daar is hij altijd op tijd. Maar hij was er niet. Ik denk, nou ja, oké, dat komt goed. En opeens werd ik gebeld door iemand van de Telegraaf. En die zei van, Koos, heb je het al gehoord? Dat Herman is van het Hilton gesprongen. Nou ja, ik geloofde dat natuurlijk niet. Want daar had Herman heel vaak grapjes over gemaakt. Om naar Jules deelde onder het motto van, hey Jules, als ik ooit ga springen. En welk hotel adviseer je mij? Okura, Hilton, Américain. En zei Jules altijd, nou, ik zou toch maar Hilton nemen. Omdat John en Joko daar ook waren. En dat je vlakbij je huis. En er werd er natuurlijk enorm gelachen. Maar ik denk dat hij zijn eigen leven gaan leiden. En ik geloofde het niet. Dus ik heb weer opgelegd. Ik heb de Hilton wel gebeld. En dan zeiden ze, nee, niets aan de hand. Maar dat mocht niet van de baas.
2: Oh ja.
3: Ze mochten geen reuring maken. En ja, en opeens kwamen heel veel journalisten voor de deur en tv-ploegen. Ja, toen moest ik helaas. Toen was iedereen kapot natuurlijk. En vooral ik ook.
0: Ja, want hoe was jullie band?
3: Nou ja, innig. Kijk, wij hadden. Samen zijn we de Wilder Mans begonnen. En het was ook letterlijk en figuurlijk een Wilder Mans. Hij, de kunstenaar, en hij mocht kind blijven. En ik heb met een stoffelijk en veger achteraan rennen. Maar wij waren eigenlijk wel yin-yang eigenlijk. Hij was mijn wederhelft, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, alweer 25 jaar ons ontvallen. Ik heb het idee dat hij nooit echt is weg geweest. Brood blijft een soort tijdloos figuur, hè?
3: Absoluut. Kijk, hij vroeg me. Kijk, Herman was soms sentimenteel. En dan zei hij wel eens, als we in de auto terugreden. Hij zei, hey ouwe. Ik zei, ja, wat is er, joh? En hij zegt, jou, maar laten we toch wel een beetje aan de praat, hè? En die emotie, en dat is ook mijn opdracht. Kijk, wat ik al zei, morgen gaan we om 1:00 bij het Hilton Hotel samenkomen. En niet alleen wij, maar ik bedoel Gus, de drummer van Herman Brood, die is zanger. En David Hollesteller, die 20 jaar met Herman heeft gespeeld. Nou, die hebben nu een bandje ter ere van Herman. Die heet The Real Wild Boys. Maar die komen daar morgen twee liedjes zingen. En niet alleen voor Herman, maar ook voor Danny Laudermacher, die alweer een jaar geleden gestorven is.
0: Ja.
3: En Rudy Engelbert, bassist, en G. Carlsberg. Ze ontvallen ons als blaadjes in de herfst van de bomen.
0: Ja.
3: En, maar toch houden we de jongens in leven. En vooral met Herman, morgen om 1:00 bij het Hilton Hotel.
0: Ja. En daar kan iedereen bij aanwezig zijn, Koos?
3: Iedereen, ja. Want iedereen is. Het is openbaar. Het is gewoon een. Kijk, om 1:30, 1:01 is die gesprongen. En dan houden we een minuutje stilte. En daarna gaan we applaudisseren, Herman. Ja, dat is echt een brok in de keel. Want hij is dan heel dichtbij. Ik voel Herman sowieso altijd heel dichtbij, hoor. Maar iedereen is welkom.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat Herman was ook een. Ja, wat was jouw leven? En als dat dan wegvalt, letterlijk en figuurlijk. Hoe ziet jouw leven er daarna dan uit? Want dat moet ook.
3: Ja, Ja, natuurlijk, ik snap jou. Maar ik ben dagelijks met Herman bezig. En wat ik net zei, The Real Wild Boys, er is een band die Herman zijn muziek eert. En eigenlijk is dat, zijn dat de jongens die nu nog leven, die in de Wilder Mens hebben gespeeld. En met Herman, wat ik al zei, David Hollesteller, 20 jaar. Gus Gensher, 10 jaar drummer en een begenadigd zanger. En ja, daar zijn we mee bezig om Herman maar in leven te houden. En over hem praten en op Facebook. En ja, hij rekent op ons dat hij doorleeft.
0: Ja.
3: En daar doe jij nu ook aan mee.
0: Ja.
3: En Herman is trots nu ook op ons, op jou, op iedereen.
0: Wat is je allermooiste, meest dierbare herinnering aan Herman, tot slot?
3: De eerste keer natuurlijk dat ik hem tegenkwam en dat hij mij aankeek en zegt: Koos, wil je mijn manager worden? Brok in de keel, ik denk, oh. En ja, deed ik. En we waren zo 30 jaar verder.
0: Ja. Natuurlijk ga ik een plaat draaien van Herman Brood. Welke moet dat zijn, Koos?
3: Ja, kijk, Herman zou kiezen Never Be Clever.
0: Maar ik vraag het aan jou.
3: Ja, ik zeg Never Be Clever.
0: Dan zijn we het daarover eens, hè?
3: Ja.
0: Morgen dus, herdenking bij het Hilton vanaf 1 uur. Iedereen is welkom. 25 jaar na de dood van Herman Brood. Koos van Dijk.

0: Dit is de zender met de beste Evergreens, NPO Radio 5. En daar hoort deze natuurlijk bij van John Denver. Onsterfelijk in Any Song. Het is 8 minuten voor 9. Wilde weekendplannen, Dennis?
1: Ja, niet heel erg. We gaan lekker uitrusten. En waarschijnlijk even heerlijk een bootje varen met vrienden morgen.
0: Oké. Nou, zelf ga ik dit weekend naar, en dat vind ik echt een voorrecht om daarbij te mogen zijn, naar de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje. Maar je weet nooit wat er daarna komt, hè?
2: Nou, hij stopt voorlopig wel even, ja? Hoor. Ja, okay. Wel iconisch dat je erbij kan zijn.
0: Ja, ja. Nou, daar verheug ik me op. Ik ga vanavond lekker kijken naar Spanje-België samen met mijn goede vriend, ja, Jurgen. Het huis wordt ingericht met rode vlaggetjes.
1: Heb je nog hapjes?
0: Ik ben als een blad aan de boom omgedraaid omdat België het WK heeft gered.
1: Ja, met Vlaamse friet.
0: Met Vlaamse vriend. Ja. Ja, ja. En jij dan, Eline, tot slot?
2: Nou, vanavond heb ik gewoon weer shownieuws. Maar morgen ga ik overdag barbecuen. Ik vraag me wel af of ik, of ik dat overleef. Want het wordt super warm. Dus ik denk dat ik zelf een beetje gebarbecued word. Maar we gaan het zien.
0: Toch weer een B&B, hè? En is dat dan een B&B vol liefde, vol hamburgers of vol gedroogd zeewier?
2: Ik denk zeewier, want ik ben toch vegetariër.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, gezellig daar, zeg.
2: Nou.
0: Veel plezier met Corné en de arbeidsvitamine. We zijn er maandag weer. Voor nu,
2: een goed weekend.

0: Dame Max. Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
11: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. Het is precies 9:00. Dit is het Radio 5 NOS-journaal met Sydney. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, Corné. Zeker 11 mensen zijn om het leven gekomen door bosbranden in het zuidoosten van Spanje. Volgens correspondent Miral de Bruyne vielen alle dodelijke slachtoffers in het kleine plaatsje Bedar in de buurt van Almería.
18: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen. En de mensen in de omgeving die zijn geëvacueerd, die kunnen dan ook nog niet terug naar hun huis. En mensen weten dus ook niet of hun huizen bijvoorbeeld getroffen zijn.
17: Het vuur ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte. De droge grond vloog daardoor direct in brand. Vanaf dit weekend wordt de post niet meer standaard binnen één dag bezorgd, maar binnen 2 dagen. PostNL kondigde de stap eerder al aan, omdat er steeds minder brieven en kaarten verstuurd worden en de bezorging daarom te duur wordt. Vroeger kreeg iedereen gemiddeld 3 stukken post per dag, nu is dat 3 per week. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De kinderopvang in België gaat in gesprek met het personeel over hoe de verwisseling kon gebeuren. De stijgende temperaturen van de komende dagen zorgt ook voor extra overlast voor bewoners van een wijk in Alphen aan den Rijn. Niet alleen wordt het warmer in huis, maar ze hebben ook last van een vliegenplaag. Hoe warmer het wordt, hoe meer er in huis zijn. Deze bewoner moet daardoor continu in de weer met een vliegenmepper.
19: En dat zijn er niet 10, maar het zijn er wel 100. Ja, weet je, ze vinden hun weg wel. Ze komen echt overal, in de tuin, in de schuur. Weet je, het is ook best wel intensief. Ja, en dat doet wat met je. Dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt. En waar vliegt die dikke nou in?
20: Hebben?
19: Ja.
17: Bewoners wijzen geregeld naar de bedrijven die afval verwerken aan de andere kant van de weg. Maar het is niet duidelijk of zij ook de oorzaak zijn. Het weer in het noordoosten eerst nog bewolkt. Later, net als de rest van het land, zonnig en warm dus. Het wordt 23 tot 30 graden.
21: Arbeidsvitaminen.

0: zeg heerlijk, ik zeg lekker. De arbeidsvitamine beginnen met een beetje disco. Earth, Wind and Fire en September.
1: Radio 5, arbeidsvitamine, Corné Klein.
0: 6 minuten over 9, vrijdagochtend. Dat wil zeggen, laatste 3 uurtjes arbeidsvitamine van deze week. En de liedjes vandaag aangevraagd door Jos Olthof, Memory Vrijheidsmuseum Nijverdal. En een mailtje gekregen met 20 liedjes van Miranda de Vries uit Monster. We gaan er.

0: gesproken, of zeg eigenlijk maar onlogisch. De mussen vallen van het dak, het is 30 graden vandaag. En de volgende man, in dit geval Boudewijn de Groot, zingt dit.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen.

Good old Stevie, Stevie Wonder. En een van zijn allergrootste hits, I Just Called to Say I Love You. De liedje is vandaag aangevraagd door Memory Vrijheidsmuseum via Jos Ofhof. Dat is een mail vanuit Nijverdal. Als een van de ongeveer 90 vrijwilligers wil ik een diepe buiging maken voor de manier waarop onze mensen bovengenoemd prachtige museum runnen. Al vanaf 2010 geven wij invulling aan het fenomeen vrijheid met hoofdletters. De geschiedenis, educatie en debat onder andere via diorama's, tekstborden en audiovisuele media onder. Steunt. De financiering wordt voor dit instituut grotendeels gedaan door onszelf. Het wordt door onszelf gerealiseerd. Juist door bovenstaand verhaal is het bewonderenswaardig dat we dit met elkaar steeds weten te redden. Chapeau voor alle vrijwilligers namens Jos Othof. En dan nog een mail van Miranda de Vries uit Monster. Als vaste luisteraar van dit prachtige programma wil ik graag met mijn lijstje een muzikale bijdrage leveren. Buiten radio luisteren en meedoen met het spelletjes op de radio zijn mijn hobby's wandelen, fietsen en haken. Zo ben ik op dit moment bezig met een kroonluchter. Succes daarbij!

0: And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
3: De Arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12.

Geallieerd met elkaar, komt nooit meer goed tussen Daryl Hall en John Oates. Gaat natuurlijk weer over geld. Daryl Hall, een tijdje ziek geweest, maar heeft laatst gepost dat hij weer gaat beginnen met zijn online serie Daryl's House. En die is hartstikke gaaf om te zien. Heel veel goede muzikanten op bezoek.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop, gewoon om de hoek.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
8: Aan tafel.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers aan tafel!
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
19: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: Zometeen muziek van Herman's Hermits. No Milk Today komt eraan, maar nu het nieuws met Sydney. Goedemorgen.
23: Goedemorgen Corné. Vanaf mei volgend jaar heb je een vignet nodig om over de snelweg en N-wegen in België te rijden, schrijven Belgische kranten. De regering wilde het vignet eigenlijk alleen voor buitenlandse automobilisten invoeren, zodat zij meebetalen aan het onderhoud van die wegen. Maar dat mocht niet van de EU. Dus ook Belgen moeten er eentje aanschaffen. De kosten zijn afhankelijk van hoe schoon je auto is, zegt deze verslaggever van de VRT.
0: Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100 en elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen. En dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting, die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven.
23: Zo wil de Belgische regering er dus voor zorgen dat Belgen door het vignet niet al te veel meer gaan betalen. Het plan is nog niet definitief, de regering moet het nog bespreken in de ministerraad. Hoewel Marokko de WK-wedstrijd tegen Frankrijk heeft verloren, zijn de fans vooral trots op hun team. Gisteravond gingen ze daarom toch feestend de straat op.
1: Ja, we zijn best wel ver gekomen, dus over 4 jaar misschien.
2: Ja, ik had het wel anders verwacht, maar ik ben alsnog erg trots op ons Marokkanen.
23: Oekraïne zegt gisteren nog 12 Russische tankers te hebben geraakt in de buurt van de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. En op Bosbop in Limburg hebben 6000 mensen gisteren samen al naar het nieuwe album van de Rolling Stones geluisterd. En die muziek spreekt ook een jongere generatie aan.
3: Dat is denk ik de vrijheid. Dat hele seks, drugs, rock en roll, dat is... Ja, je ziet, als je Doof Jaggers ziet, dan is het allemaal een zombie. Maar het is wel ultieme vrijheid. Ja. Gewoon leven zoals je wilt leven. Zonder restricties, doe wat je wilt. Dat is de Stones. Maar laten we hopen dat het nog eventjes doorgaat, dat we ze allemaal nog een keer kunnen zien, lui.
23: Mick Jagger had voor Bospop ook nog een persoonlijke boodschap ingesproken. Hij wenste iedereen veel plezier met het nieuwe album en sloot weer af met een woordje Nederlands.
24: Tot ziens.
23: Het weer, veel zon en 24 tot lokaal 30 graden. Ook de komende dagen zonnig en de temperatuur loopt geleidelijk op.
21: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

En No Milk Today van Herman's Hermits. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wil je zelf liedjes aanvragen voor de arbeidsvitamine? Lijstjes met 20 liedjes zijn van harte welkom. En dat kan via arbeidsvitamine.nl. Je mag het met de hele straat doen, met de hele familie. Maakt niet uit, in je uppie, met je werk. Lijstjes dus met 20 favoriete liedjes van harte welkom via arbeidsvitamine.nl. En op een van die lijstjes...

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Geen dag zonder de Bee Gees, Massachusetts op NPO Radio 5. En het prachtige Voor haar van Frans Halsema.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Vandaag gaan we puzzelen met Joe Cocker en Jennifer Warnes en het liedje Up Where We Belong. Nou, je kent het ondertussen, het fragment is helemaal door elkaar geknipt, gehusseld. En de vraag is, wat is de juiste volgorde van dit fragment? Luister goed.
2: 1.
3: But we climb the stair every day.
2: 2.
3: There are mountains in our way.
2: 3.
3: Where the eagles cry on a mountain high.
2: 4.
3: The lift is up where we belong.
0: Okidoki, wat is de goede volgorde? Laat het weten via NPO Luister. En het is jouw kans op het boekje, het arbeidsvitamine puzzelboekje. Via NPO Luister dus de goede volgorde. Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: Willem. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Coné.
0: Hallo dan, Willem van Beek uit Ridderkerk. Jij bent groot fan van Joe Cocker.
1: Ja, ik heb hem de laatste keer gezien in de Heineken Musical Hall toen nog.
0: Ja, en was het nog goed toen?
1: Ja, geweldig, ja. Ja, die man die zien met zoveel passie, dat is gewoon, ja, dat kan je niet slecht vinden.
0: Nee, zeker niet. Geweldige liedjes gemaakt, geweldige artiest ook. Maar wat maakt Joe Cocker zo speciaal voor jou?
1: Hij covert natuurlijk heel veel. Ja. En dan geeft hij zo'n tintje aan dat daar niemand aan kan tippen.
0: Ja, soms dan denk je bij Joe Cocker van de cover van Joe Cocker is beter dan het origineel. Dat bedoel je toch?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, zoiets. Ja. Oké, Willem, dit was een makkie voor je dan, denk ik. Wat is de goede volgorde?
1: 2-1-4-3.
0: We gaan even samen luisteren.
2: 2. The mountains in our way. 1. But we climb a stair every day. 4. The lift is up where we belong. 3. Where the eagles cry
0: on a mountain high. Willem, gefeliciteerd. Het was een makkie voor je.
1: Ja, zeker, ja.
0: Je krijgt ons boekje zo snel mogelijk thuis gestuurd. Heb je nog plannen voor het weekend?
1: Ja, morgen lekker vissen. Vanavond uit eten, want mijn vrouw is jarig.
0: Dus ook gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat ga je eten?
1: Ik ga naar Oud-Beijerland en het restaurant Het Spui. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar bij
0: van
1: deze
0: mij wel.
1: Wel.
0: Je hebt het gedaan dus. Het vissen, zijn er nog, ik had het er van de week over in de arbeidsvitamine. Mijn vader ging vroeger elke dag vissen en kwam dan met emmers vol met vorentjes terug. Zijn die er nog?
1: Ja, die zijn er nog, maar echt, ik gooi ze altijd netjes terug.
0: Ja, oké, jij bent beter opgevoed, hoor ik al. Wij hebben ze allemaal opgegeten, maar dat was een andere tijd, hè, Willem?
1: Ja, zeker. Ik haal ze uit Vriesvak.
0: Ja, heel goed. Nou, een heel fijn weekend en geniet van de verjaardag van je vrouw vandaag.
1: Zal het lukken.
0: Dankjewel, dag.
1: Dankjewel, hè. Dag.
0: Hoi.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.
7: Busted flat in Baton Rouge.

Het is hartstikke leuk om zo af en toe als discjockey je plaat aan te kondigen. Lekker het intro meepakken. Heerlijk op het ritme is fijn. Maar deze heeft een prachtige intro. Ik ga er niet doorheen. Hij is volop aan het spelen. En gaat dat zo'n beetje het hele jaar doordoen. Ik heb het over Danny Vera.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Vers aan tafel, vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers
15: aan tafel.
16: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
15: aan tafel.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. 5 NOS Journaal met Sydney. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, Corné. De prijzen aan de pomp zijn vandaag opnieuw verder opgelopen door de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine ligt de adviesprijs nu op €2,54 en dat is bijna een cent meer dan gisteren. Buitenlandminister Berendsen hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om een einde te maken aan die aanvallen.
1: Onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
23: Een paar weken geleden sloten de VS en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. Maar president Trump zei deze week weer dat die wapenstilstand voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran. Vanaf morgen wordt het Nationaal Hitteplan weer uit de kast gehaald. Het is een signaal waarmee het RIVM aangeeft dat kwetsbare mensen extra in de gaten gehouden moeten worden. De temperatuur loopt weer op richting maxima van 30 graden. En vooral voor mensen die ouder zijn dan 75 is dat gevaarlijk, omdat hun lichaam de temperatuur slechter onder controle kan houden. Een geheim transport vannacht tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Er werd een historisch tapijt vervoerd, het tapijt van Bayeux. Is normaal te zien in een Frans museum, maar is nu uitgeleend aan Londen. Vannacht werd het in het geheim vervoerd. Het 70 meter lange wandtapijt werd daarvoor opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. De oudste astronaut ter wereld is overleden. De Amerikaanse Wally Funk ging op 82-jarige leeftijd voor het eerst de ruimte in. Ze was al opgeleid door NASA, maar mocht niet de ruimte in omdat ze een vrouw was. Tech-miljardair Jeff Bezos nam er uiteindelijk toch mee de ruimte in.
2: We're going to fly you up into space on the very first flight.
3: I can't tell people that are watching how fabulous I feel to have been picked by Blue Origin to go on this trip.
20: You're going to be an astronaut.
3: Oh, finally!
23: Wally Funk werd 87 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden. In het zuiden kan het lokaal 30 graden worden. En dit weekend is dat dus ook het geval.
0: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Sweetest Feeling uit 1968. Goedemorgen. Het laatste uurtje van de arbeidsvitamine. Liedjes aangevraagd door Jos Olthof. Memory, Vrijheidsmuseum, Nijverdal. En een mailtje met 20 liedjes aangevraagd door Miranda de Vries vanuit Monster.

zit een beetje in de weer-app te kijken, maar voorlopig geen regen. Volgende week vrijdag pas. 27 vandaag, dan 28, 28, 29. Het gaat maar door met alleen maar zonnige dagen. Je moet ervan houden.

Antonacci in de arbeidsvitamine en de hele dag op Radio 5. Heel veel muziek van het nieuwe album van de Rolling Stones. Dat is net uit en heet Foreign Tongues. Dus ik dacht, ik ga de andere kant op.

0: pot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

De Tony Spencer Band en Cathy's Clown, een favoriet van Marco, heeft een appje gestuurd. Geweldig, eindelijk weer eens op Radio 5, de Tony Spencer Band. Guus Meeuwis die gaat flink wat spelen. Hij staat onder andere in de AFAS, ook in Martini Plaza en volgend jaar. Al 4 keer geboekt in Ahoy Rotterdam 1, 2, 3 en 4 april.

Nancy Sinatra and These Boots Are Made For Walking op NPO Radio 5. Zo'n beetje het einde van deze arbeidsvitamine. Ik heb nog een hele mooie ballad voor je. Echt een prachtige plaat van living legend Elton John. Geniet nu op 5 van Your Song.

Verder arbeidsvitamine, we gaan zo meteen lekker lunchen. Ik zie de bitterballen al voorbij vliegen en de kroketten, heerlijk. Lunch lekker komt eraan met Daniel Dekker. En ik spreek je vanmiddag om 4 uur in de weekendborrel met Janneman, Jan Paparazzi. En onze gast vandaag is Frans Duits.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden... ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Het is 12 uur het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag Sydney.
21: Goedemiddag Daniel. Vanaf dit weekend mag PostNL er 2 dagen over doen om brievenbuspost te bezorgen. Volgens bedrijven is het bezorgen van deze post al jaren niet rendabel en daarom willen ze meer tijd, In de toekomst gaat de post nog minder vaak op de deurmat vallen, zegt economieredacteur Ruben Eg.
0: Ja, en dat betekent dus in de praktijk dat 3 keer per week de postbode nog langskomt, maximaal. En over een jaar mag PostNL er zelfs 3 dagen over doen. Dus dat betekent nog maar 2 keer in de week dat de postbode langskomt. Dan zou hij dus meer post bij zich moeten hebben. Ja, misschien zou je dan denken, dan wordt het wel rendabel. Maar ja, 2 keer in de week komt dan inderdaad de post nog maar langs.
21: Rouwpost en medische post worden in de regel nog wel de volgende dag bezorgd. In IJsselstein mogen sommige mensen niet meer in de buurt komen van de noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft ze een gebiedsverbod opgelegd omdat ze zich eerder hadden misdragen. Het ging om vernielingen, brand en intimidatie van asielzoekers, omwonenden en de politie. Het westen van Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zeer hoge temperaturen. In 24 Franse departementen geldt daarom morgen code rood. In Nederland wordt het ook warm dit weekend, daarom geldt hier vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. Het noodweer van 3 weken geleden hier, met hagel en harde wind, mag dan alweer ver weg voelen, zeker met die hitte. Sommige bedrijven en organisaties zijn er nog steeds druk mee. Zo hebben veel bomen schade. In Drenthe zit de bomenwacht bijvoorbeeld nog met veel werk.
2: Dat heeft te maken met dat we nog een hoop bomen moeten controleren. Daar zijn we nog weken, maanden zijn we daarmee bezig. En we hebben een hoop extra afstemming met uitvoerende aannemers over stormschade die overal nog hangt, die weggewerkt moet worden. En nog steeds particulieren die ook bellen dat er losse takken in bomen hangen die ze bij ons komen melden.
21: En niet alleen natuurbeheerders, ook autoschadeherstelbedrijven hebben het nog steeds druk door het noodweer. Er zijn veel mensen met schade aan hun dak door hagel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. En lokaal kan het maximaal 30 graden worden. Morgen ook veel zon en dan maximaal 31 graden.
20: Dankjewel.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Kopa. Goedemiddag. Ze zijn bijna net zo warm als het weer. Eet smakelijk over thuis en van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel hier op NPO Radio 5 inderdaad met de allerbeste evergreens. Straks Vigo Waas aan de telefoon. Een aantal jaar geleden, dat weet je misschien nog wel, werd hij getroffen door een herseninfarct. Samen met de Hersenstichting en zijn allerbeste vriend Peter Heerschop maakte hij een documentaire die komende zondag op de televisie is. En lunchgast van vandaag is Emma Heesters. Haar nieuwe single is vandaag officieel uitgekomen. Dat is weer een heel goed liedje geworden. Het is vrijdag 10 juli. Dit is Lunch Lekker.

0: echt een mooi liedje van Alphaville. Dat was Forever Young. En dat hoorden we heel veel op de radio in 1984. Want toen was het een hele grote hit. Daarvoor hadden we nog Billy Joe Royale. En Hush uit 1967. De Evergreens hoor je hier op NPO Radio 5. Leuk dat je weer bij bent vandaag. De vrijdag editie van Lunch Lekker. We zijn iedere dag tussen 12 en 2. Ik wens je ook meteen een heel smakelijk eten. Aanstaande zondag om 9:15 bij Omroep Max op NPO 1, de documentaire Infarct. Een indringend portret van herstel en vriendschap na een herseninfarct. En Viggo Waas maakte deze documentaire samen met zijn goede vriend Peter Heerschop. En ook in samenwerking met de Hersenstichting. Ik kan me nog goed herinneren dat ze hier met z'n twee, even kijken, ja, twee jaartje of 2,5 geleden waren ze hier in de studio om erover te vertellen. En ik heb Viggo nu aan de telefoon. Viggo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Hey.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb vanmorgen 2,5 uur gewandeld door de bergen, dus het gaat weer helemaal goed met mij.
0: Wat fijn. En welke bergen, waar liggen de bergen?
1: In de buurt van Malaga.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja.
0: Dus je bent een beetje vakantie aan het vieren ook?
1: Ja, het is een beetje warm hier.
0: Ja.
1: Ik sta buiten het huis te bellen, het is ongeveer 40 graden, maar we houden vol.
0: Ja. Nou, ik vraag het ook eventjes, want er zit er altijd zo'n nasleep aan. Ik weet nog dat je hier was samen met Peter.
1: Ja.
0: En dat je daar heel eerlijk en open over vertelde hoe het met je ging en hoe je je voelde. Mm-hmm. En ik denk, nu is het weer een tijdje geleden natuurlijk. En wij denken dan allemaal, nou, dat zal... Viggo is er nog, dat gaat hartstikke goed met hem.
1: Ja.
0: Maar hoe is het echt met je?
1: Ja, het gaat heel goed met mij. Kijk, de meeste mensen denken vaak van... heb ik gemerkt, als je een infarct hebt gehad, van ja, oké, dat is over... Je zit ergens weg te kwijnen in een rolstoel of zo. Maar ik heb gewoon geluk gehad, meer dan andere mensen, dat het bij mij helemaal goed gekomen is. Dus die documentaire is ook een tijdsbeeld van het begin en het herstel van 2 jaar daarna. En het gaat nu weer elke maand, elke 2 maanden, dat gaat steeds beter met mij. Dus ja, ik mag van geluk spreken.
0: Ja, en je bent eigenlijk zo goed als de oude.
1: Ja. Ik treed weer op en ik bel weer met de radio. Het gaat heel goed.
0: Je hebt hier 2 uur gelopen.
1: Ja.
0: Nee, inderdaad, je treedt weer op. Want je bent net klaar met je laatste theatertour, de opvolger.
1: Ja.
0: En er komt in 2027 volgens mij ook weer iets nieuws aan.
1: Ja, ik ga het programma eigenlijk spelen met dat zelfgeschreven nog. Dus de komende maanden. Dus ik heb er enorm veel zin in. Als je zo'n infarct krijgt in het begin, denk je dat jij de wereld ineens wordt. Je kan niks meer. Je kan niet lopen, je kan niet praten. Maar langzaamaan, als je geluk hebt en doortrekkingsvermogen en veerkracht, dan kan het zijn dat het lukt dat je weer de oude wordt.
0: Ja.
1: Het kan ook niet zijn, hè? Je kan ook geen geluk hebben.
0: Nee, wat dat betreft is je lichaam natuurlijk onvoorspelbaar. Daar weet jij inmiddels alles van ook.
1: Ja, zeker je brein. Als dat geraakt wordt, als daar een schade aan zit, dan weet je niet wat die schade gaat doen.
0: Ja.
1: Dus dat is moeilijk.
0: Vorig jaar was de première. Toen was de documentaire Infarct in de bioscopen te zien. En deel van de opbrengst ging trouwens ook naar de Hersenstichting. Want je hebt het ook samen met de Hersenstichting gemaakt, hè?
1: Ja.
0: En nu komt hij... Wat wil je zeggen, sorry?
1: Ja, maar feitelijk ging die hele opbrengst naar de Hersenstichting. Dus de rest naar de Max. Dus de regisseur.
0: Snap je.
1: Dus dat is goed.
0: Ja, tuurlijk. En komende zondag komt hij dan op de televisie. En dan wordt het misschien nog wel ietsje intiemer. Want nu gaat echt iedereen die docu zien.
1: Ja. Maar ik vind het wel goed dat mensen in ieder geval doorkrijgen wat het is als je zo'n infarct krijgt. Wat je moet doen en wat je angsten zijn. Wat je moet doen om terug te komen. En wat vriendschap, wat mensen om je heen voor betekenis hebben in zo'n proces. En dat zie je goed in die documentaire, denk ik.
0: Ja, want je hebt hem samengemaakt met Peter Heerschop, jouw goede vriend.
1: Ja.
0: Wat wilde je eigenlijk vooral zelf met deze docu vertellen, ook over Peter? Wat vond jij heel belangrijk om erin te hebben?
1: Nou, wat belangrijk is dat je een infarct krijg je niet alleen. Dus je krijgt niet een infarct, ook je omgeving krijgt een infarct. Dus je beste vriend, je vriendin, je kinderen. Dus dat wilde ik daarmee laten zien. En niet zozeer van, moet je mij eens kijken, maar meer zoiets van, een infarct krijg je niet alleen.
0: Nou, ik ga je in ieder geval een hele mooie zomer wensen. Ga je nog iets leuks doen vandaag, behalve dat je 2 uur hebt gewandeld?
1: Nou, ik denk dat ik een siesta ga nemen.
0: Dat vind ik altijd zo goed aan jou. Jij pas je altijd aan de cultuur en het land waar je bent.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga een beetje het nieuws over Ajax lezen, denk ik.
0: Ja, wat denk je daarvan trouwens? Want
1: Maar ja, ik hou mijn hart vast. Maar ja, misschien. We hebben altijd hoop. We hebben altijd hoop voor een nieuw seizoen.
0: Ja, en wij zeggen dat ook altijd tegen elkaar als Ajax-zieden. Het komt altijd goed met Ajax. Alleen weten we nu
1: komt
0: niet...
1: Het komt altijd goed, ja. Het kan even duren.
0: Dat is het alleen, ja. Nou, ja. Gelukkig genieten, Figo. Ik ga met zeer grote belangstelling je documentaire nog een keertje bekijken. Ik ben heel erg benieuwd wat de mensen ervan vinden.
1: Ik ook.
0: Mooie dag, hè?
1: Mooie dag, ja. Mooie
0: dag. Figo Waas, documentaire in Vart, is te zien bij Omroep Max. Zondag 12 juli, aanstaande zondag dus om 9:15 op de televisie op NPO 1.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met gewoon
4: goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, maar daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij

Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band. En dit was de Electric Light Orchestra. En Rock'n'Roll is King. Over een maand dan is het zover. Dan viert Jan Smit zijn 30-jarig artiestenjubileum. En dat doet hij met 3 concerten in het Marina Park in Volendam. Op 7, 8 en 9 augustus. En misschien wel leuk, Omroep Max organiseert samen met Jan op zondagmiddag 9 augustus een speciaal concert. En deze hele maand maak je kans op de laatste kaarten voor dat optreden op zondagmiddag 9 augustus. En die kaarten die kun je best wel makkelijk winnen. Want wanneer je Jan Smit op de radio voorbij hoort komen, dan stuur je een berichtje hier naar de studio. Ik heb ons scherm hier rechts van mij en dan zie ik jullie.

0: Beach Boys en Surfing USA. En de voordenieuwe van Lois Lane, die vieren jubileum. 40 jaar zijn ze al bezig met z'n tweeën. De twee zussen Monique en Suzanne. Takes a Million heette dat. Het is net 12:30 geweest en hier is Sydney met het laatste nieuws opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er ook 12 doden en 8 gewonden gemeld. En 4 van die gewonden zijn er slecht aan toe. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig doorgescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in die app te houden. Bij werkzaamheden in Keulen is vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Als hij wordt weggehaald, worden zo'n 4000 mensen geëvacueerd, ook de patiënten van een kinderziekenhuis.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Het is goed nieuws voor alle dieren die van droogte houden in Burgers Zoo in Arnhem. Want die dierentuin die heeft een nieuwe woestijnhal geopend. En het is ook gelijk de grootste ter wereld.
3: Leuk om te zien. Ja, leuk om te zien dat er weer iets nieuws is. Ja, ja, en voor de kinderen ook.
4: Ja, heel mooi geworden. De sfeer is heel sterk natuurlijk. En de kleuren weer heerlijk.
5: Het bijzondere aan de desert is wel dat het grootste woestijnhal ter wereld is. Maar wat we zagen door de jaren heen is dat de bezoekers de desert eigenlijk niet wisten te vinden.
3: Dan liep je er toevallig een beetje tegenaan, maar het is niet dat het heel opvallend was.
1: Ja, en daardoor was het dus een van de rustige hoekjes van de dierentuin in Arnhem. Ze konden die woestijn allemaal niet vinden. Nou, nu hopen ze dus dat verleden tijd is. Het heeft een duidelijke ingang. Je kan het echt niet missen. Het zijn bruine woestijnrotsen die je daar ziet. Je kan er ook nieuwe dieren zien. Ze hebben nieuwe ratelslangen, korsthagedissen, inderdaad, chuckwallas, cactusmuizen en coloradopadden.
0: Wat zijn chuckwallas eigenlijk?
1: Ja, ik vroeg me eigenlijk af of jij dat wist inderdaad.
0: Nee.
1: Ik vind jou wel een fan voor chuckwallas.
0: Dat vind jij, weet helemaal niet wat het is.
1: Ja, het zijn iets kleinere hagedissen zijn het, met ook een korter staartje. Dus stomp staartje, het zijn wel schattige beestjes.
0: Komen allemaal voor in de woestijn.
1: Ja, kan je allemaal zien daar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden. In het zuiden kan het lokaal zelfs 30 graden worden. En dit weekend is dat dus ook het geval.
0: Dankjewel Sydney en een heel fijn weekend alvast.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat was Sydney met het allerlaatste nieuws hier in Lunch Lekker. Eet smakelijk en ach, wat leuk dat je er weer bij bent vandaag.
6: Begin van je middag, de lunch is begonnen. Omroep Max van de partij. Ja.

0: Don McLean en American Pie. En daarvoor Jan Smit. En dat betekent dat we twee kaarten hebben weggegeven voor het speciale concert op 9 augustus. Zondag 9 augustus op het Marinapark in Volendam. We geven de hele maand kaarten weg als je Jan Smit op de radio hoort. En deze keer zijn ze gewonnen door Ans Smeenk uit Twello. Nou Ans, ik ben benieuwd wie je meeneemt en ik wens je een hele leuke dag daar. Gaan we ook weer spelen met een heel beroemd liedje, You've Got a Friend. We willen graag van je weten, wie was er het eerst mee?
1: 1.
0: Je hoort de stemmen van René Vroger, Marco Borsato en Rutje Kot.
1: 2.
2: And I'll be there. You've got a friend.
0: Dat was Carole King. Dubbeldekker 1, Marco Borsato, René Vroger en Rutje Kot. Of dubbeldekker 2, Carole King. Je kunt de studio even appen en misschien doe je dan wel mee met de dubbeldekker quiz. Je krijgt 3 vragen en heb je ze alle 3 goed. Dan ben je in hem. De lunch lekker kaasgaaf. Dus dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Makkelijker kan ik het echt niet maken.

0: zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het dodental van de bosbrand in Zuidoost-Spanje is naar beneden bijgesteld. Van 12 naar 11. Er worden nog 23 mensen vermist. Het gaat om een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Volgens de Spaanse krant El País zijn de slachtoffers vermoedelijk overvallen door het vuur dat zich extreem snel verspreidde. Waarschijnlijk gaat het om Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen. De horeca heeft de rekening van de coronacrisis betaald. Dat zei Robert Willemsen voor de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Willemsen was tijdens de pandemie de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Hij vindt dat de horeca in vergelijking met andere sectoren toen te streng werd aangepakt.
12: Naïef, hè, dat je denkt als je tegen mensen zegt die mag maar met z'n tweeën thuis zijn of met z'n tweeën iets doen. Dat mensen dat ook doen. En dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een touareg met ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren te houden.
11: Ja, later vandaag wordt ook oud-zorgminister Hugo de Jonge nog gehoord. En daarna zit de parlementaire enquête over corona erop. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt is vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De Amerikaanse bom van 500 kilo wordt op een later moment dan onschadelijk gemaakt. En het is waarschijnlijk een flinke tegenvaller voor Nederlanders die veel in België op de weg zitten. Want vanaf volgend jaar moet je daar gaan betalen. België komt met een verplichte tolvignet. Voor een oudere auto gaat dat zo'n 11 euro per dag kosten. Voor een elektrische auto 8 euro. De bedoeling is dat het geld gebruikt wordt om de slechte Belgische wegen aan te pakken, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
13: Zo redeneren ze dan hier. Het zijn heel veel mensen uit andere landen dan België die die wegen gebruiken. En die moeten dan ook maar eerlijk gaan meebetalen aan het onderhoud ervan. En dat lijkt dus ook de reden te zijn dat wegenvignet er nu echt gaat komen.
11: Ja, minister Kanneman zegt dat hij nog geprobeerd heeft om het idee bij zijn Belgische collega's uit het hoofd te praten, maar dat wat niet is gelukt. Het weer dan zonnig. Van noord naar zuid wordt het 25 tot 30 graden. Ook morgen volop zon, nog wat warmer. In het zuiden misschien wel 32 graden.
14: Lunch lekker met Daniel Dekker.

De Hollies en dat uit de jaren 70 en de Baby. De lunchtafel hier bij Omroep Max op NPO Radio 5. Het beste van het beste als het om de Evergreen staat. Maar Heesters eet ook gezellig mee vandaag. Haar nieuwe single Hart te breken.

namelijk tussen 1 en 2 hier bij NPO Radio 5. We geven een onderwerpje. En dan moeten jullie eigenlijk zorgen voor de dressing op de salade of het extra beleg op het broodje. Het moet deze keer iets te maken hebben met de laatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje. Het is nu echt beloofd. Na ruim 15 jaar gaan ze ermee stoppen. Ja, iedere keer stopten ze ermee en dan gingen ze weer door, toch? Maar nu is het dus echt definitief. Komende zondag is dan de allerlaatste voorstelling. We zoeken daar een liedje bij, een nummer dat daar iets mee te maken heeft. Dus aftellen, de final countdown van Europe komt meteen bij mij op natuurlijk. De laatste of het einde. Alles wat daar een beetje mee te maken heeft, mag je verzinnen. Dus misschien heb je er wel een heel goed liedje voor in je hoofd. Zou ik het leuk vinden als je mee even doorgeeft via de NPO Luisterapp.

0: Ja, ik ken deze natuurlijk ook als van Niemand laat zijn eigen kind alleen. Van Willy en Willeke Alberti. Maar dit waren René en Renato uit 1982. En daarvoor nog Chubby Checker. Je had ook in de jaren 60 al allerlei dansjes bij. Ik kwam natuurlijk later met de Macarena aanzetten. Maar toen had je nog de Twist met Chubby Checker. En Hank Ballard en de Midnight Riders, die waren eigenlijk de eerste met dat liedje. En Chubby Checker scoorde de nummer 1 hit mee in Amerika. Zo, nou, dan zijn we weer bij de lunch en ik had het beloofd. En ze is er ook. Emma Heesters!
1: Hallo allemaal!
0: Nou, wat gezellig dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Met je nieuwe single.
1: Ja, thanks.
0: En ja, want het was vannacht om 12 uur, toch? Is het dan officieel of zo?
1: Ja, voelt altijd een beetje als een verjaardag. Ja. Maar nee, ik lag wel lekker in mijn bed, want ik moest natuurlijk heel vroeg op voor de ochtendshows en zo. Een drukke dag vandaag. Ja. Maar vanochtend toen ik wakker werd, was natuurlijk het eerste wat ik deed, was lekker op Spotify dat nummer eindelijk aanklikken. Ja, want dat
0: nu,
1: kan dan.
0: Nu is hij er, hè?
1: Ja, nu is hij er.
0: Want daarvoor had je wel wat kleine snippets had je losgelaten.
1: Ja.
0: Om mensen een beetje nieuwsgierig te maken.
1: Ja, en een dansje.
0: Ja, dat zag ik, ja. Ja, het zit ook een hele mooie clip bij, joh.
1: Thanks.
0: Of niet?
1: Ik ben er heel erg blij mee. Ja, zo fijn als dan iets wordt wat je, hoe je het ook een beetje had gewild. Dus ja, echt super blij mee. Ik dans er ook heel veel in. En mijn danspartner is Niels van den Heuvel. En die danst nu met Ricky Martin bijvoorbeeld. Is
0: oh, ja?
1: Een tour. Ja, hij heeft met Lana Del Rey gedanst. Echt enorm, enorm talentvol. En het was echt ontzettend leuk om op te nemen.
0: En dat geeft jou dan ook weer energie natuurlijk. Als je met zo'n iemand danst, hè?
1: Ja, ja, dan echt. Als je dan klaar bent aan het einde van de dag. Dan ga je zo voldaan ook weer naar huis. Ook al ben je dan super moe. Want zo'n clipdag vind ik altijd wel vrij heftig.
0: Ja, dat duurt lang ook natuurlijk.
1: Ja, duurt lang. En dan heb je uiteindelijk... Heb je maar 3 minuten beeld?
0: Ja.
1: Dat vind ik altijd zoveel werk voor 3 minuten. Maar,
0: ja, maar Emma, nou ja, het resultaat mag er zijn.
1: Moet misschien maar geen actrice worden.
0: Wilde je dat?
1: Nou, ik heb er wel een keer over nagedacht. Van, zal ik misschien een keer in een film gaan spelen? Nou, zeg nooit nooit. Misschien dat ooit nog komt, maar...
0: Wat zou je willen spelen dan in een film? Een of andere bitch of zo. Of iemand...
1: Dat zou ook cool zijn. Zo'n ja, maffia-bazin of zo.
0: Ja, omdat je altijd... Je bent een heel opgewekt en optimistisch mens.
1: Ja, dan is het juist leuk om even helemaal wat anders te doen.
0: Ja, dat ze denken... Ja, hey, wat is die opeens eng geworden, die Heesters? Nou ja, gefeliciteerd. We gaan het natuurlijk over hebben, over je single. En we gaan het zo meteen ook draaien.
1: Heel leuk.
0: De laatste keer dat je was, had je net je boek uit, weet ik nog.
1: Ja, oké. Okay, dat was dan mid-november of zo. Vorig jaar.
0: Dacht ik, ja. Of heb ik je daar nou over gebeld?
1: Kan
0: ja, de auto heb ik je gebeld over dat boek. Ja. Maar je was met Levenslang was je toen hier.
1: Oh ja, dus dat was vorige zomer. Een jaar geleden, denk ik.
0: Ja. En nou, je straalt weer al helemaal als vanouds. Je bent weer helemaal terug.
1: Ja, ja zeker. Zo voelt het ook. Ik zit ook echt heel lekker in mijn vel.
0: Goed zo. Nou, dat vind ik fijn. Je bent wel, je relatie is gestopt.
1: Ja, die is inmiddels voorbij, ja. Althans, sinds de laatste keer dat ik je dan sprak. Maar klopt. Maar die tijd gaat ook snel. Want dat is ook alweer, dat was eind vorig jaar. We zitten nu ook alweer in juli.
0: Ja. Maar hartebreker, nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik breng dat dan samen, toch? Dat
1: is iets
0: ja, dat heeft er toch wel iets mee te maken, denk ik altijd. Maar je hebt in ieder geval ook je tour afgemaakt, want je was in de theaters bezig. En dat heb je toen even af moeten breken. Maar nu is het eindelijk, dat moet ook goed voelen. Dat je alles weer gewoon gedaan hebt wat je wilde doen.
1: Ik heb hem af kunnen maken. Ja, dat voelde echt heel goed. Ik vond het wel moeilijk om hem weer op te starten. De eerste datum was toch dat ik dacht, oeh. Ja, vorige keer vond ik het... er gebeurde natuurlijk van alles op die eerste dag van mijn eerste tour. En met een soort van reprise heb ik het af kunnen maken. Wel natuurlijk met een paar punten die nieuw waren in het verhaal wat ik dan deed. Want ik had ook wel echt over mijn ziekteproces veel in de tour zitten.
0: Ja, want je zit in het theater, dan moet je natuurlijk dingen vertellen.
1: Dan moet je wel, ja, en dat vond ik ook belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, ik ga niet heel mijn leven theatershows doen, denk ik. Dus ik wou het gewoon... voor eens en voor altijd dit verhaal vertellen. En dat is nu ook weer voorbij. En ik merk wel dat ik het dan fijn vind dat ik het ook niet meer elke week het erover heb. Want nu vergeet ik soms een beetje dat ik ziek ben geweest. En dat is denk ik een heel goed teken. Dat je dus gewoon je leven weer hebt opgepakt. En lekker verder gaat. En ik ben lekker aan het genieten van alles. En...
0: Ja, wij houden het nu ook over op.
1: Ja.
0: Het is klaar. Je hebt het mooi afgesloten. Je hebt het, zoals je bent, allemaal heel perfectionistisch gedaan. Je hebt alles afgevinkt, toch?
1: Ja, want jij wil dat dan, wel.
0: Je wil het toch afmaken. Ja, er zijn misschien ook andere artiesten zeggen van... Nou ja, dat heb ik gewoon niet gedaan. En dan ga ik nu weer verder. Dat maakt niet af.
1: Ik wou het heel graag afmaken. Voor mezelf, maar ook voor de fans...
0: Ja.
1: Dus,
0: en je had nog een gouden ticket award zelfs, klopt
1: het? Ja, dat heb je goed gezien.
0: Ja,
1: ja, ik heb die toen in de Week van de Toppers gekregen. We waren natuurlijk druk aan het repeteren in de arena. En toen kwam een lieve manager met een hele mooie plaat. Met zo'n gouden ticket award. 20.000 tickets verkocht.
0: Zo.
1: Ja, dat vergeet je dan soms dat je toch zoveel tickets hebt verkocht bij zo'n tour.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: en zit er wel weer nieuwe theatertour in je kop, of nog niet?
1: Nee, theatertour niet. Ik wil eigenlijk heel graag naar een grote eigen show werken. in een concertzaal, zeg maar. Een Ziggo Dome of een Ahoy. Dat is wel echt een grote droom. Of Olympisch Stadion, Arena. Dat zijn echt de grote dromen.
0: Je hebt wel natuurlijk in de Johan Cruijff Arena gestaan, maar natuurlijk ja, nooit echt solo.
1: Nooit solo, ja. Dan moet je natuurlijk wel heel veel tickets kunnen verkopen.
0: Ja, maar Ziggo Dome zie ik je nog wel een keer doen, hoor.
1: Ja. Nou ja, wie weet. En misschien Arena wel ooit.
0: Ik denk dat
1: je moet gewoon groots durven dromen.
0: Ja, maar dat weet ik ook wel van je. Maar volgens mij, ja, jij zegt dat nooit zomaar. Dan denk ik, je bent er al lang mee bezig ook.
1: Nee, het zit wel in mijn hoofd. Voor mijn gevoel heb ik die show al 3 keer geschreven. Zeg maar. Ja, omdat het natuurlijk een droom is. Dus dan ga je heel vaak denken van, oh, zou ik dat dan zelf doen als je daar dan bent? En ja, kijk, hoe groter de show, hoe meer je ook kan doen. En ik hou natuurlijk echt van de glitter en de glamour en alle dansers op het podium. Kunnen niet genoeg dansers op het podium staan bij mij. Mm-hmm. Dus ik heb er wel echt heel veel zin in om dat te gaan beginnen.
0: Ga je wel eens kijken naar collega-artiesten uit het buitenland bijvoorbeeld, om wel de inspiratie op te doen? Want ik was van de week even bij Bruno Mars.
1: Daar was ik ook. Ja, ik ben er ook geweest.
0: Wat vond je?
1: Ik vond het echt heel goed. Ja, ik heb staan dansen, ik heb staan janken.
0: Oh ja?
1: Ja, ik vond het heel leuk dat hij met nieuwe nummers begon van zijn nieuwe album. Want die vind ik heel leuk. En ja, deze man heeft zoveel hits. Dan vind ik zo'n show altijd al heel goed worden. Dat je denkt, oh ja, deze bestond ook nog.
0: Ja, ik had dat ook tijdens de show. Dat ik dacht, jeetje, wat heeft hij eigenlijk.
1: Ja, en dan die pasjes vond ik allemaal heel leuk. Ja. Ik was wel heel, hoe zeg je dat? Ik vond het jammer dat ik het voorprogramma had gemist. Want ik ben best wel fan van Victoria Monet.
0: Daar heb ik ook nog een stuk van gezien.
1: Ja, wat vond je daarvan?
0: Ja, vond ik heel goed, maar dat was wel heel Amerikaans.
1: Ja, ik hou daar wel echt
0: van. Ja, dat snap ik. Ja, maar dat komt op het Nederlands publiek toch altijd een beetje anders over of
1: dat
0: zo?
1: Dat snap ik wel. Oh ja.
0: Maar ze was wel heel goed ook.
1: Ja, want zij danst ook heel goed.
0: Ja.
1: Zij heeft dus heel veel hits van Ariana Grande meegeschreven.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou, ik vraag dat omdat ik dan denk, ja, dat is van zo'n groot hoog niveau ook.
1: Ja.
0: Wat zo'n Bruno Mars daar neerzet. En die opbouw van die show vond ik dan ook heel...
1: Vond ik ook goed. En ik vond dat hij zijn nummers leuk inleidde.
0: Ja.
1: Niet te veel gelul.
0: Nee, dat klopt, ja. Ja, ja.
1: Ja, en ik ben vorig jaar ook naar J.Lo geweest in Italië. Dus ik vind het af en toe wel leuk om naar shows te gaan. Maar ja, ze staan natuurlijk ook heel vaak op avonden dat ik zelf op de planken sta. Dus het kan ook heel vaak niet.
0: Nee, maar dit soort grote internationale artiesten, daar kun je altijd inspiratie uithalen.
1: Zeker weten, ja.
0: Zijn wel voorbeelden van hoe het echt moet ook, denk ik dan.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk wel ander soort budgetten waar je in Nederland mee werkt.
0: Ja, dat maar. Ja, dat is zo weer.
1: Dus ja soms moet je wel even wat anders.
0: Dan moet de helft er alweer af. Ja. Nou, leuk dat je er bent, Emma.
1: Ja, vind ik
0: gezellig dat je even mee kon doen. We gaan levenslang nog een keer draaien. Allee.

0: Village People, onlangs overleden, maar de liedjes die hebben we natuurlijk nog. En dit is hun allergrootste hit, dat was YMCA.
1: De beleggingstips.
0: Daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Na bijna 16 jaar en 29 verschillende casts gaat de musical Soldaat van Oranje stoppen. Komende zondag de laatste voorstelling in Theater Hangar in Katwijk bij Scheveningen. Emma, ben jij bij de Soldaat van Oranje geweest uit de musical?
2: Ja, ja, uiteindelijk wel. Ik heb natuurlijk die Stars on Stage special gedaan met ze.
0: Ja.
2: En toen was ik nog nooit geweest. Terwijl ik natuurlijk echt al jaren bezig was. En toen dacht ik, ja, nu moet ik echt wel gaan. Dus toen ben ik Joep gaan bekijken, want die speelde toen. Ik wou natuurlijk heel graag mijn tegenspeler wel ook even bewonderen.
0: Ja, ja.
2: Dus nee, ik ben er geweest uiteindelijk. Ik vond het echt heel, heel indrukwekkend. Zo mooi.
0: Ja, ik ben niet geweest. Dus die kans is nu heel klein dat ik er nog naartoe ga. Want zondag is de allerlaatste. En we vragen aan luisteraars om een liedje uit te zoeken dat daar iets mee te maken heeft. Nou, deze kwam al binnen.
3: Afscheid nemen staat niet.
0: Ja, natuurlijk. Nou.
3: Ik ga wel weg, maar verlaat je niet.
0: Nou, dat zou ook zomaar kunnen bij deze musical. Want iedere keer werd die ja, afscheid nemen bestaat niet. Zal die nou weer doorgaan, die Soldaat van Oranje? Ja, we gaan het afwachten. Nou, we gaan naar het laatste nieuws nu, want hier is Renate alweer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een aantal relschoppers bij een asielzoekersopvang in IJsselstein krijgt een gebiedsverbod van 2 weken. Volgens de burgemeester liet ze het protest maandag bewust uit de hand lopen. Een man van 21 uit IJsselstein werd aangehouden voor vernieling. In Muiden is Farid al jaren een vertrouwd gezicht in de straat. De pakketbezorger kent de buurt, helpt ouderen met zware pakketten en maakt tijd voor een praatje. Maar nu wil PostNL hem overplaatsen naar Apeldoorn. En dat pikken de bewoners niet. Ze willen Farid niet kwijt, zeggen ze.
5: Ik zeg, daar moeten we wat aan doen. Ja, zit hij door. Maar ik zeg, ik ga een petitie starten. Voor oudere mensen doet hij de pakketjes wat zwaar is naar binnen brengen. De kinderen staan al op hem te wachten met tekeningen.
6: Hun zijn verdrietig, maar ik ben ook verdrietig van binnen. Ik laat het misschien niet zien, maar geloof mij, ik ben heel diep, ben ik heel boos.
4: Ja, die petitie die is inmiddels al ruim 1300 keer ondertekend. En dan nog een bizar verhaal uit de lucht. Want een vliegtuigpassagier die met Ryanair onderweg was van Griekenland naar Duitsland, die is gewond geraakt toen een raam van het toestel brak.
0: Sorry?
4: Ja, daardoor werd hij bijna naar buiten gezogen. Andere passagiers hebben die man minutenlang aan zijn benen vastgehouden voordat hij weer naar binnen kon worden getrokken. Het vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt in Thessaloniki. En daar is die man naar het ziekenhuis gebracht.
0: Zo. Nou, maar had dat geen consequenties voor de andere passagiers? Want zo'n raam, dat heeft toch...
4: Ah ja, ik denk dat die man zeg maar alles zo'n beetje heeft tegengehouden. Als hij er half in uithangt. Maar ja, goed, ze moesten zo meteen terug naar Thessaloniki.
0: Ja, dat snap ik, ja. Je ziet ook helemaal voor je dat die mensen hem zo aan zijn benen vasthouden.
4: Ja,
0: hing hij er half uit?
4: Ja.
0: Ah, oh, wat schuur.
4: Dat is echt bizar, bizar verhaal. Maar goed.
0: Niet aan denken, zeg.
4: Volgt vast nog wat meer, denk ik.
0: Ryanair, nee, dat doe ik al nooit trouwens, Ryanair. Ik zeg die ramen niet zo goed van. Hoor je dan wel eens?
4: Ja, ze zeggen het, hè? Het weer, zonnig. Gemiddeld 29 graden. Op de Wadden is het een paar graden koeler. Morgenochtend in de noordelijke helft van het land bewolkt. Maar dat lost snel op, komt de zon er weer bij en dan wordt het nog wat warmer.
0: Dankjewel, Renate. En voorzichtig en fijn weekend.

0: Simple Minds en hun allergrootste hit uit 1985. Het ook nog bij een film, kan ik me herinneren. The Breakfast Club, dat was Don't You Forget About Me. Nou, we zijn haar zeker niet vergeten. Ze is weer bij ons vandaag, Emma Heesters. En dan gaat officieel in première. Het is toch een mooi momentje hier op NPO Radio 5. Haar nieuwe single Hartebreker. Je hebt hem gemaakt met een nieuw team.
1: Ja, nou ja, de producers. Ja, producer. Tony Two Ghosts. Max, die heeft eraan gewerkt met mij.
0: Ja.
1: Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik was al heel lang een beetje op zoek naar een beetje een nieuwe sound. Een beetje Amerikaans. Maar ja, ik ben echt ontzettend blij hiermee.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen, want dat klinkt echt fantastisch, Emma.
1: Dank je.
0: Dat is echt heel goed gedaan.
1: Dank
0: ik vroeg
1: wel.
0: Me al af wie dat hadden gedaan.
1: Ja.
0: Maar dat is heel goed gelukt. Ja. Ja, het is wel Emma Heesters, maar toch net even een...
1: Nou ja, Paul en Catalina, daar heb ik wel vaker mee geschreven. Dus qua sound is dat denk ik nog wel gewoon de Emma die mensen kennen.
0: Ja, hé.
1: Ja. Nee, dus ik vind het echt een hele goede combinatie zo. En ik ben echt heel blij...
0: Maar zit jij dan een bovenop in die studio? Ga je er dan echt naartoe?
1: Ja, dat valt wel mee. Ik ben er wel. Maar het is niet dat ik als een of andere... Ja, dictator daar. Ik
0: probeer dan een beetje achter te komen hoe irritant jij daarin bent.
1: Irritant?
0: Dat weet ik niet.
1: Ik kan me wel voorstellen dat het misschien een beetje irritant wordt als ik een beetje ga mieren neuken. Ik kan best wel zo zijn dat ik denk, nee, nog 3 takes. Of dan zeg ik, ja, nog de laatste take. Nou, dat is niet de laatste take.
0: Bij het zingen bedoel je?
1: Ja, want dan wil ik het gewoon zo goed hebben. En je weet ook van jezelf vaak als zangeres wat je kan en wat je niet kan. Dus... Maar ja, ik hou er wel van om een beetje wel perfectionistisch te zijn. Maar goed, de mensen waarmee ik werk zijn dat denk ik ook. Dus
0: ja,
1: iedereen snapt dat ook.
0: Ja, nou, het is gewoon heel erg goed gelukt. Hartebreken gaan we zo draaien. En ja, even kijken waar je nog allemaal te zien bent. Want je gaat volgens mij, dat is al heel snel, de Tilburgse kermis.
1: Oh, dat is echt volgende maandag, ja.
0: Dan ga je daar optreden of ga je de draaimolen in? Geen idee.
1: Ah, misschien wel allebei.
0: Ja.
1: Nee, vooralsnog optreden.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dat is best wel een groot evenement ook, hè, die Tilburgse kermis.
1: Ja, zeker. Ja. En ik ben er wel eerder geweest. Was het ook echt heel leuk.
0: Ja. Dus Nijmeegse Vierdaagse ben je ook.
1: Oh, is dat zo? Ja, ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd, hoor. Je bent beter op de hoogte dan ik.
0: Nee, het is mij ook gevraagd om het even met je door te nemen.
1: Even als tourmanager.
0: Ja, precies, ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de streamers. Dat is op 17, 18, 19 en 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Ja.
0: Kan je vast een beetje wennen.
1: Ja, voor mij.
0: Je bent er al vaker geweest natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind het wel fijn dat je dan als artiest zoveel mogelijkheden krijgt in Nederland om wel al op die podia te staan bij dan een muziekfeest van het jaar of dan de streamers inderdaad. Ik denk dat dat dus wel de zenuwen omlaag haalt bij je eigen show als je dan eenmaal daar staat. Want dan ben je toch een beetje gewend.
0: Ja, je kent de weg een beetje.
1: Ja,
0: de lift
1: precies.
0: In en
1: het is
0: dan
1: niet alles nieuw.
0: Ja, ja.
1: Je weet wat je kan verwachten ongeveer.
0: Hey, en hoe gaat het in het buitenland? Want je hebt natuurlijk ook heel veel aanhangers. Met name Indonesië ook, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Indonesië en India. Ik merk wel dat ik het nu heel druk heb met Nederlandse songs. Dus daar focus ik me iets meer op. Maar goed, die fans die zijn er nog wel.
0: Ja.
1: Dus ik heb toevallig vandaag tegen Steve gezegd, die is ook nu mee. Moet ik niet weer een keer zijn Engels nummer gaan maken?
0: En wat zei Steve?
1: Nou, hij zei, nou, ik zal het eens even neerleggen bij de mensen.
0: Wat jij wil.
1: Ja, dus dat lijkt me wel weer heel leuk. Kijk, Songfestival Doen Ooit staat ook nog steeds op mijn lijstje. Als Nederland natuurlijk wel weer mee gaat doen.
0: Ja,
1: ik weet niet wat de status daarvan is.
0: Ja, dat weet niemand. Rond deze tijd of...
1: Meestal wel, hè?
0: Over 2 weken komt er wel iets over naar buiten.
1: Ja.
0: Maar jij kan.
1: ik kan wel een keer om de tafel.
0: Ja, toch?
1: En het lijkt me heel leuk om dat gewoon ooit te doen. Omdat ik dan ook weer Engels kan zingen. Ik zou het wel Engels namelijk doen.
0: Ik probeer altijd goed naar jou te luisteren namelijk. En dan zeg jij, ja, ik wil een beetje andere sound. Een beetje meer Amerikaans. We hebben het net over Bruno Mars gehad. En dan denk ik, ja, internationaal zou jij natuurlijk... zeker met wat je al bereikt in het buitenland.
1: Nou ja, ik begon natuurlijk ook eigenlijk wereldwijd. Want ik ben op YouTube begonnen. En ik had meer buitenlandse fans dan Nederlandse fans. Nou ja, toen kwamen opeens natuurlijk Beste Zangers. Met Paul Vidart en de Nederlandstalige hits. Maar ik heb natuurlijk altijd YouTube er nog naast gedaan. Dus ik had altijd nog wel een beetje dat ik af en toe Engels zong. En dan toch weer Hindi of Bahasa. Dus dat deed ik altijd nog wel. Maar ik heb ook altijd in Nederland gezegd in meetings van... ik wil eigenlijk heel graag als je naar mijn show kijkt, als je hem zou muten... dat je denkt van, dit is een internationale show. Daar wil ik heel graag naartoe werken.
0: Ja.
1: Ik vind dat gewoon cool. Maar goed, Nederlands zingen is ook wel echt heel leuk. En ik heb het hier zo naar mijn zin. Weet je, als je internationaal gaat, dat betekent ook dat je heel veel weg bent. Heel veel moet reizen. En ja, hier in Nederland, ik kan in één weekend gewoon 8 shows doen als ik dat zou willen.
0: Ja, dat is waar, ja. En je bent gewoon ook een Nederlandse, toch?
1: Precies. Lekkere, nuchtere ziel.
0: Ja.
1: En nuchter weet ik, ja, een beetje.
0: Ja, je bent zeker een nuchtere ziel.
1: Jawel, hè.
0: Je hebt het wel op een rijtje, hoor. Dus nou, gewoon lekker bij ons. Ja, gewoon lekker bij ons blijven.
1: Ja.
0: En ik vond het leuk dat je weer even langs was gekomen.
1: Ja, vond ik ook. Gezellig.
0: Dus nou, ik wens je heel veel succes met deze fantastische nieuwe single, Emma.
1: Dank je.
0: Hier is Hartenbreker.

0: Seals and Grass en Summer Breeze. En daarvoor Hartebreker, de nieuwe single van Emma Heesters. Je hoort hem hier.
1: De beleggingstips.
0: In Lunch Lekker. En we gaan nu even kijken hoe het in de omgeving van Tiel is. Bij Flipje. Maar ik heb Ernst aan de telefoon volgens mij.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het, Ernst?
2: Ja, prima.
0: Goed zo.
2: We hebben goed weer erbij, dus...
0: Ja, dat is toch wel lekker aan één kant, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Zolang het niet te warm is.
2: Nee.
0: Of te koud. Heb je ook wel eens. Dus even kijken, Ernst, wat er nog meer is ingestuurd, nu ik je toch aan de lijn heb. Deze bijvoorbeeld. Ja, die had ik bedacht.

0: Alle gezelligheid. Het orkest, onder leiding van Regier van Otterlo en Soldaat van Oranje. Ja, dat is natuurlijk de laatste voorstelling. Heb je toevallig gezien, Ernst, of niet?
1: Ik heb hem nooit gezien, nee. Ik ben er nooit geweest.
0: Ik ook niet. Maar je hebt er wel een goed liedje bij uitgezocht. Wil je hem even aankondigen voor ons?
1: Ja, ik denk die End of the Show van de Cats. Ik denk dat het een heel toepasselijk nummer is.

Dankjewel Ernst voor het aanvragen van dit liedje. En alle andere luisteraars die suggesties deden voor de beleggingstips van vandaag. We hebben weer een mooi lijstje binnengekregen. Dit waren de Cats natuurlijk in the end of the show. Nou, het zit er ook inderdaad weer op voor vandaag en voor deze week. Gaan jullie een heel fijn weekend wensen. En veel plezier met de Magical Mystery Tour. Maandag gaan we weer lekker lunchen.

0: samen Max.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Tim, hoe laat is het?
12: Ik heb het rond de klok van 2.
11: Het is rond de klok van 2, lieve reizigers. Je reist zometeen met de Magical Mystery Tour. Een live podcast vanuit een bus en geheel op jouw golflengte. Maar nu eerst is hier het NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Geitenhouderijen worden aan banden gelegd. Over een paar jaar mogen die nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. En omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen een straal van 500 meter rond zo'n geitenhouderij. Mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen lopen een groter risico op longontsteking. Het kabinet hoopt omwonenden zo beter te beschermen. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs overweegt vervolgstappen tegen het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. Gisteren concludeerde de inspectie dat er sprake is van wanbeheer bij de school in Amsterdam. De kwaliteit van het onderwijs schiet er al jaren tekort en dat is kwalijk, zegt de staatssecretaris.
14: Wat ik belangrijk vind is dat alle kinderen in Nederland die naar school gaan kunnen rekenen op goed onderwijs. Of het nou inderdaad deze scholen zijn of andere scholen. En dat gaat niet om wie het school maakt. Het gaat wel om dat een schoolbestuur zit dat verantwoordelijkheid neemt en die kwaliteit van onderwijs ook voorop stelt. Nou, in het rapport dat ik van de inspectie heb gekregen, zie ik dat ze dat niet doen. En dat vind ik gewoon niet kunnen.
13: Hulpdiensten zijn in Keulen bezig geweest met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
15: Voor de patiënten is deze ontruiming natuurlijk ingrijpend, want tientallen kinderen moeten nu naar een ander ziekenhuis worden gebracht, onder wie ook enkele prematuurgeboren baby's in speciale couveuses. En de spoedeisende hulp van het ziekenhuis is voorlopig ook gesloten en operaties zijn waar mogelijk was verplaatst.
13: Een Amerikaanse bom van 500 kilo wordt later onschadelijk gemaakt. En een petitie voor het behoud van de 65-plus korting in de bus, tram en metro die is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Die landelijke korting gaat volgend jaar vervallen. In plaats daarvan mogen kinderen tot en met 11 jaar dan gratis met het OV. Oudere organisaties die zijn tegen de afschaffing van die landelijke korting en vrezen ook veel onduidelijkheid omdat gemeenten weer een eigen regeling kunnen treffen. Het weer dan zonnig van noord naar zuid, 25 tot 30 graden. Ook morgen volop zon, het wordt dan nog wat warmer. In het zuiden misschien wel 32 graden.
11: Oh. Dankjewel. Wat zeg je, Tim?
12: Dat schrik ik even van. Wow, zei ik.
11: Oké.
12: Ja, hoge temperaturen.
11: Hoge temperaturen. Ja. Dankjewel, Renate. Tot zometeen.
16: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
10: All aboard! The Magical Mystery Tour.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dames en heren.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Goedemiddag, dames en heren.
5: Goedemiddag, hallo.
6: Ja, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag, heren.
9: Ja, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
12: Hallo.

0: Goedemiddag van jullie grote radiovrienden. Heel lekker deze opening van de show. Kings and Sunny Afternoon. Ik zeg een fijne radioshow.
1: Ja, heerlijk. Dankjewel.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: via DAB+, digitale televisie en het podcastplatform NPO Luister. Hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht, Cor Snijder.
1: Goedemiddag.
0: En niet

0: reisschema.
1: Zo, dankjewel iedereen. Beste reizigers, van harte welkom aan boord van deze Magical Mystery Tour. Vandaag steken we de Atlantische Oceaan over. En we parkeren de bus in het zonovergoten Boca Raton. Dat is in Florida. En ergens midden in die beroemde Boca-bubbel ontmoeten we een van onze vaste reizigers. En dat is Danny. Verder vieren we de geboortedag van de onvergetelijke Harry Bannink. En met een speciaal minutenpodium van Niek Barendse, die staat erop. En ook reizen we terug naar het jaar 1584, 10 juli om precies te zijn, naar het Prinsenhof in Delft. Waar één schot de geschiedenis van Nederland voorgoed veranderde. En dat verhaal brengen we vandaag als een kort hoorspel met grootse acteurs. En natuurlijk hebben we weer een hele mooie doorgeefvraag. Dit keer voor Frans Duits. En die schuift na 4 uur aan in de Weekendborrel. Je kunt reageren op deze live podcast via het podcastplatform NPO Luister. En wij zorgen voor de route met een paar onverwachte tussenstops en een mooie omweg en een 20-tal heerlijke evergreens.
2: Dat was het.
1: Tot zover.
2: Tot zover. Dankjewel.
0: De Magical Mystery Tour.

0: Goedemiddag. Welkom bij de publieke omroep.
1: Eindelijk weer eens Duitse porno. What a difference a day makes. 24 little hours.

difference.

0: één iemand, hè? Het is maar eenmaal iemand die je zo kan zingen als Esther Phillips. En dat is Esther Phillips zelf. What a Difference a Day Makes uit 1975. En daarvoor die mega-hit van Doe Maar, Belle Hélène. Lieve mensen, lieve reizigers, je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour. En we heten van harte welkom Marijke. Goedemiddag, zegt ze. Ik luister even alleen, want Tony is een gezellig weekend naar Bospop. Tony is de vriend van Marijke en zij dansen. Hij zijn onafscheidelijk, hè? En als ze naar de radio luisteren, dansen ze op elk nummer in de woonkamer. Maar ja, nu is Tony dus eventjes naar Bospop. Zo leuk. Radio Harry van der Maat zit op het strand in Zoetermeer en gaat straks proberen om te zwemmen met de oortjes in.
1: Oh, daar zou ik mee uitkijken.
0: Dat kan ik ook doen hoor, het is een duur die oortje.
1: Reinde, die is ingecheckt in Harderwijk, zit voorin. En ik kan heerlijk van de zon en het muzikale uitzicht genieten. Laat die weten.
0: Leuk. Wil ik het doen?
1: Ik wil het Lot doen.
0: Oh, ga je gang.
1: Lot die checkt ook in. Dit keer vanuit Nes, Ameland. Heerlijk even aan vaste wal. Fijne uitzending.
0: Willeke zegt, lieve allemaal, ik stap op in Doorwerth. Mag mijn kitten 3 maanden oud mee. Hij heet Toby en blijft rustig op de schoot zitten. Lieve goed, Willeke de Geef. Ja, lieve mensen. Mocht jij ook willen inchecken, dan kan dat via de NPO-luister-app. En spreek iets in, dat mag ook. Goed, mensen, we zijn inmiddels met deze prachtige bus aangekomen in Florida. En om precies te zijn in het zonovergoten Boca Raton. Een heerlijke plek met bijna 103.000 inwoners. En wat weten we van Boca Raton, Tim Daan?
1: Boca Raton, dames en heren. Zeg het eens hardop. Boca Raton. Het klinkt als een cocktail. Het klinkt als een aftershave. Het klinkt als rijkdom die je hoort klotsen tegen de rand van een privézwembad. En dat klopt, want dit is niet zomaar Florida. Dit is het Florida waar Florida zelf van droomt. Palmbomen die strakker in het gelid staan dan de nachtwacht. Golfbanen zo groen dat je je zonnebril erbij nodig hebt. Poorten, hekken, portiers en daarachter villa's met meer badkamers dan bewoners. En wie wonen daar dan, achter al die hekken? Nou, houdt u vast, Ariana Grande is hier geboren en getogen. John Bon Jovi doet hier zijn boodschappen. De drummer van Iron Maiden woont hier, Nico McBrain. En die schijnt er zelfs eigenaar te zijn van een succesvol barbecue joint, Rock'n'Roll Ribs. En de zanger van Iron Maiden, Bruce Dickinson, woont overigens niet in Boca Raton, maar wil er wel graag wonen om daar het restaurant Rock'n'Roll te vestigen. Zelfs Billy Joel zou hier een optrekje hebben. En verder tennissterren, voetballegendes, hedge fund miljardairs en heel veel gepensioneerde Amerikanen met een gebruinde tent en een golfkarretje. Want dat is de beroemde Boca-bubbel, beste reizigers. Er bestaat heel veel niet in Boca Raton. En dat is juist het succes. Geen zorgen, geen slecht weer, geen nieuws, geen winter, nauwelijks criminaliteit. Wie in Boca woont, leeft in de bubbel en niemand die er nog uit wil. Oh ja, en weet u dat Boca Raton letterlijk betekent muizenbek? Ik verzin het niet. De duurste postcode van Florida is vernoemd naar de bek van een muis. 100.000 miljonairs wonen in een knaagdier. Zo ook onze reiziger Danny Salen.
2: De schijf van NPO Radio 5.

0: single van de Rolling Stones, Jealous Lover. En ja, het ook nieuwe album is uit. En jij hoort diverse tracks, hoor je al hier bij NPO Radio 5. En wat een geweldig album is dat. Ja, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. Even stilstaan, voordat we je gaan voorstellen aan Danny Seelen. Wij lazen het volgende bericht van Aad. Aad is een hele goede bekende van ons, een vaste busreiziger.
1: Zeker.
0: Heeft echt een hele rottijd achter de rug gehad. En nu hebt u ons, lieve vrienden, ik ben ook ingecheckt na 8 chemokuren, gelukkig helemaal schoon verklaard. Groetjes uit Rotterdam, Aad van der Linden.
1: Wat een goed nieuws.
0: Nou, dat is heel fijn, Aad. Dankjewel dat je het ook aan ons hebt laten weten. Dan zijn we nu klaar, denk ik, voor een zelfportret. En dat is maar een bijzonder figuur, hè?
1: Ja, ja. Dit is een Boca Ratoner.
0: Ja.
1: Sinds een aantal jaren, ja, hij gaat het zo allemaal aan je vertellen.
0: Ja.
1: En het is een Nederlander van origine.
0: Van origine, ja.
1: En ja, zijn naam, dat is ook al prachtig.
0: Danny Seelen is geweldig. Seelen, en ja. Hij is natuurlijk een van onze vaste reizigers.
1: Zeker, ja.
0: Dus luister naar een zelfportret van niemand minder dan Danny Seelen.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Danny Seelen.
3: Ik ben Danny Seelen. Ik kom uit Rotterdam, uit een grote familie. En ik woon sinds 1995 in de Verenigde Staten. Boca Raton is in Palm Beach County. Ik woon hier nu al 25 jaar. Het is eigenlijk altijd mooi weer. Ik kom van een grote familie. En een neef van mij die is toen hij 17 was als een exchange student naar een high school gegaan in Oklahoma City. En na een jaar is hij teruggekomen. En toen hij zijn opleiding afmaakte, dat deden we samen in Rotterdam. Toen stonden we elkaar een beetje aan te kijken van ja, moeten we gaan werken? En toen zei hij van nou, ik heb een beurs gekregen van een universiteit. Ik kan op zich terug naar Amerika toe. Dat klonk ja, hartstikke avontuurlijk. Dus ik mocht ook mee. Toen zijn we naar Oklahoma toe gegaan om te gaan voetballen daar. We gingen door heel Amerika heen. Dus we hebben in Texas gevoetbald, Louisiana, Arkansas, Colorado. We zijn overal geweest. Dus je ziet een heleboel van Amerika. Dus vooral die beginperiode is het leukst. Dan is je zeg maar alles ontdekt. Maar we zitten natuurlijk gewoon in Rotterdam. En zit ik hier. Ze zijn ondertussen in de 80. En ze zijn niet altijd even blij geweest natuurlijk als je kind weggaat. Maar ze hebben me wel altijd enorm gesteund. De radio is toch wel een apart dingetje. Dan ben je toch wat dichter van elkaar. Want ja, dan zit je gewoon naar dezelfde muziek te luisteren. Daarom aan jullie, naar Amerika, dacht ik, na al die jaren mag het ook wel eens op de radio gezegd worden. Lieve ma en pa, jullie hebben broer Benno en mij altijd gesteund met onze vaak rare capriolen. En een hoop liefde en een goed gevoel voor humor meegegeven. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Jullie zijn inmiddels allebei in de 80, maar gelukkig hebben jullie ook geweldige buren die vaak helpen. Die zijn goud waard en dat geeft ons een rustgevoel. Blijf vooral genieten van elkaar, blijf lachen en onthoud. Jullie zijn en blijven de beste ouders die we ons kunnen wensen. We houden ontzettend veel van jullie. Ter ere van mijn ouders heb ik een plaat in mijn hoofd die ik graag aan wil vragen. Dat is omdat ze jaren geleden waren ze hier een keer bij mij op vakantie. Er waren een heleboel mensen die in theater binnenliepen. Toen zei ik van nou, we gaan even kijken wat er dan gaande is. Die avond trad Engelbert Humperdinck op hier. En ik had als verrassing kaart geregeld. Dus toen we daar naar binnen liepen. Ja, mijn ouders die liepen gewoon mee en zeggen van, we gaan naar binnen, naar binnen. Ze, ja, we gaan naar binnen. Ik heb kaarten voor Engelbert Humperdinck. Dus het wordt toch Engelbert Humperdinck met Release Me.

0: mijn lievelingsnummers uit de jaren 80, begin jaren 80, 1982. Roxy Music en More Than This. En daarvoor Engelbert Humperdinck met Release Me. Dat is een evergreen van het zuiverste water. Ja, eens even kijken, even wat dingen tussendoor. Willy die laat weten, hallo Stefan, Tim en Cor. Hierbij laat ik jullie weten dat ik vandaag met jullie meereis en dat ik zojuist ben ingecheckt. Ook wil ik jullie bedanken voor het spel Remember the Music dat ik gewonnen heb vanwege de deelname aan de Pimpamprijs. Pimpamprijs?
1: Ach, ja.
0: De Pimpampenprijs was dat.
1: Dat bedoelt hij, ja.
0: Dat was niet de hoofdprijs voor Willy, want dat is natuurlijk de floating pen.
1: Ja, maar de troostprijs. De
0: troostprijs is ja, misschien qua omvang natuurlijk veel groter.
1: Gewicht, ja.
0: Zeker, ook een hele mooie prijs.
1: Ja.
0: We gaan natuurlijk die Pimpampenprijs weer, Pimpampenspel weer spelen, hè?
1: Vandaag.
0: Of niet?
1: Ja, ik heb hem niet in de planning staan.
0: Ja, waarom is... Ja, want...
1: Ja, dat is omdat we ook... Maar daar moet ik morgen wat langer op terugkomen. Ja, maar we zitten in een overgang van een normale programmering naar een zomerprogrammering.
0: Ja, en dat moet misschien inderdaad even worden uitgelegd. Morgen leggen we dat helemaal goed uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij helemaal als enige programma op de zender zijn vergeten dat de zomerprogrammering is ingegaan.
1: Ja, stom.
0: Horen we wel natuurlijk in de vormgeving van NPO Radio 5 en wij zelf in de Media Commissie toe zijn het totaal vergeten. En dat gaan we goed maken. Vanaf morgen beginnen we met onze zomerprogrammering.
1: Ja. En we staan echt heel erg open voor ideeën.
0: Nu al.
1: Want we hebben zelf ook wel wat ideeën hoor, daar niet van.
0: Ja.
1: Maar mocht jij nou denken van ik heb ook een leuk idee voor de zomerprogrammering. Misschien een spel of vorm of iets. Ja,
0: ja, dus dat gaat, blijft die Pimpampenprijs blijft eventjes in de ijskast zitten. Het is aan een
1: steken.
0: Komt weer na de zomerprogrammering misschien terug.
1: Ja.
0: Heb jij ideeën voor de zomerprogrammering morgen? Laat het dan eventjes weten. Door een appje te sturen naar de NPO Luister-app.
1: Ja.
0: Spreek iets in. En het kan van alles zijn hoor. Leuke rubrieken, kookrubrieken, lekker lang wegplaat.
1: Ja.

0: ook een wereldnummer. Street Life, Crusaders. En ook eens mooi om te luisteren in de lange versie. Die is ook geweldig. Dames en heren, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis op de frequentie van NPO Radio 5. En vandaag, op deze prachtige dag, vieren we de geboortedag van de Nederlandse componist en pianist Harry Bannink.
1: Harry Bannink was een van de belangrijkste Nederlandse componisten van de 20e eeuw. Hij schreef meer dan 3000 liedjes en werd vooral bekend door zijn muziek voor televisie, cabaret, musicals, kinderprogramma's. En hij werkte samen met grote namen als Annie M.G. Schmid, Willem Wilmink, Wim Sonneveld. Hij werd beroemd door de muziek van onder meer Ja, zuster, nee, zuster, Het schaap met de vijf poten, De stratenmaker op Zeeshow, de film van Ome Willem, Sesamstraat, Klokhuis. Ja, en hij componeerde de muziek voor talloze musicals en cabaretliedjes. Zijn melodieën zijn voor heel veel Nederlanders onderdeel geworden van het collectieve geheugen. En daarom hebben we ook iemand uitgenodigd op ons minutenpodium voor een korte spreekbeurt over Harry Bannink.
0: Ja, en dat is niemand minder dan de man die geschiedenis schrijft met onvoorstelbare hoeveelheid televisieprojecten, musical en cabaret, Niek Barendse. Vooral bekend als de bedenker, schrijver en regisseur, acteur, choreograaf van de NTR-televisieseries als Welkom in de Gouden Eeuw, Welkom bij de Romeinen, Welkom in de Jaren 60, O Mijn Hemel, Welkom in de Jaren 20 en 30, Welkom in de IJzeren Eeuw, Welkom in de Middeleeuwen, Welkom in de Prehistorie, maar ook de comedyserie Nieuwsheer 1, 2 en 3, serie Cast samen met Ilse Waringa en honderden onvergetelijke scènes en liedjes voor het Klokhuis. En voor het theater maakte hij vele toneelstukken en musicals als de Sneeuwwitje, als Sneeuwwitje van Oranje en Alex in Wonderland. Niek Barendse is de vleesgeworden duizendpoot met als levensmotto, en wij hebben hem inmiddels op een tegeltje gezet, hè, want die is echt mooi.
1: Ja.
0: Levensmotto is: optimisme is een plicht. En nu staat hij hier in het gangpad van de Magical Mystery Tour, Niek Barendse.
2: Goedemiddag, en wat een eer om iets te mogen zeggen over Harry Bannink. De beste, meest productieve en aardigste componist van Nederland. Ik ken geen componist die een eenvoudige liedtekst zo kan optillen tot iets moois. Waarbij de ziel van de tekst zo ongelooflijk goed naar voren komt. En zijn melodieën die klinken zo logisch natuurlijk, alsof ze ergens al zweefden, alsof ze ergens al bestonden. Maar als je het na wil spelen, blijken ze telkens heel ingewikkeld. Toen ik de leiding kreeg van de sketches en liedjes van Klokhuis, mocht ik thuiskomen bij Harry Bannink en in de studio. En leerde ik hem kennen als een ongelooflijk bescheiden, aimabele, vriendelijke man. Die als iemand vals zong zei, ja hoor, dat is ook een noot. En die een bord wilde ophangen met de tekst, verboden te zingen, want hij hield niet van mooi zingerij, hij hield van zingende acteurs die een lied spelen en vertellen. Een van zijn allermooiste composities vond ik Op de Markt voor Klokhuis. Een lied met kooplui op de markt, achtstemmig, die hun waren aanprijzen, zoals zuurkool, haring, bloemen en vissen. Met Joost Prinsen, Loes Luca, Remco Vrijdag, Ellen Pieters, Wiedeke van Dort. Het lied is een ode aan Lionel Barth, die ook zo'n prachtig marktlied heeft gemaakt in zijn musical Oliver. En dat heette Who Will Buy. En dat was weer een ode aan de grote meester George Gershwin met zijn marktlied Street Cries uit Porgy & Bess met aardbeien, honing en krab. Dus hier is het lied Op de Markt, tekst van Willem Wilmink op muziek van Harry Bannink.

0: Ja, dan wordt het leven in één keer een stuk mooier als je dit hoort. Ah, en er zijn veel nummers met dit thema.
1: Absoluut.
0: Dagdromen, daydream, noem het allemaal maar op. Dromen.
1: Mooie, maar hele mooie, fijne thema's vind
0: mooie,
1: ik dat.
0: Misschien ook een mooi thema voor de zomerprogrammering.
1: Nou, daar zeg je wat. Ja.
0: Wegdromen in de zomer. Ja. Op welke muziek doe je dat?
1: Ja. En waar ben je dan?
0: En waar ben je dan?
1: Ja.
0: Laat je meevoeren op de golven van de muziek. Hartstikke mooi. Daydream Wallace Collection. En weet je wie dit zijn?
1: Ik heb even geen idee.
0: De Archies.
1: Ach, ja.

0: Voor de mensen die in het animatieprogramma van vanmiddag hebben gekeken. Sugar Sugar stond inderdaad op het programma in het tweede uur dat we zouden rijden in de bus.
1: Ja.
0: Maar het kwam nu toevallig heel mooi uit. Hè? Jij wou nog even iets melden, Tim?
1: Ja, ik heb een oproep. Ja, beste reizigers, op deze geboortedag van Harry Banning is mijn vraag aan u. Wat is uw lievelingsnummer van Harry Banning? Laat het even weten via het podcastplatform NPO Luister.
0: Ja, misschien nog een keertje proberen.
1: Op deze geboortedag van Harry Banning is mijn vraag aan u. Wat is uw lievelingsnummer van Harry Banning?
0: Ja, en heeft een heel rijk
1: oeuvre. Ja, nee, absoluut. Duikt daar sowieso eens in.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dat was uur 1. Ongelooflijk goed.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is exact 3 uur, je reis met de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte. En hier is het NOS Journaal met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het kabinet tijdens de coronapandemie constant moeilijke keuzes moest maken. Hij wordt op dit moment verhoord door de parlementaire enquêtecommissie.
6: In alle afwegingen die je had te maken, moest je wel telkens balanceren. Je wilde ook proportioneel zijn. Je wilde ook zorgen dat je de samenleving ook niet onnodig op slot zette. Dat je ondernemers niet onnodig een voet dwars zetten. Dus het was de hele tijd balanceren. Het was 2 jaar lang lopen op een koord.
5: Nee, vorige verhoren kwam er veel kritiek omdat het kabinet te veel gestuurd zou hebben op de ziekenhuiscijfers en niet op de gevolgen voor bijvoorbeeld jongeren of de horeca. Moederbedrijf Meta van Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. Volgens de Europese Commissie houdt Meta geen rekening met de mentale gezondheid van gebruikers, doordat het bijvoorbeeld oneindig gescrolld kan worden. Het oordeel van de Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete verwachten. Het kabinet komt met maatregelen rond geitenhouderijen. Nieuwe bedrijven mogen over een paar jaar niet meer binnen 500 meter van woonwijken en scholen komen te staan. En andersom mogen nieuwe huizen ook niet meer zo dicht bijgebouwd worden. Minister Hermans legt uit waarom.
7: Dat doen we omdat we de afgelopen jaren langdurig onderzoek hebben gedaan. En uit die onderzoeken blijkt dat je in de buurt van geitenhouderijen het risico op gezondheidsproblemen, en dan met name longontstekingen, dat het gewoon aanzienlijk hoger is.
5: Nou, het kan nog 3 jaar duren voordat die maatregel daadwerkelijk ingaat. Vanwege de hitte worden in Frankrijk crisiscentra geopend voor ouderen. Die kunnen daar terecht voor verkoeling. Ook worden er airco's verspreid onder ziekenhuizen. Vanaf morgen geldt in deel van Frankrijk code rood vanwege hoge temperaturen daar. En koeien in de Eempolder in Utrecht die zijn zich vanmorgen rot geschrokken. In verband met een oefening werden namelijk tientallen militairen van de luchtmobiele brigade gedropt door Chinook-helikopters. Boeren in de omgeving werden per app geïnformeerd, maar voor sommige koeien kwam dat te laat. Die vlogen volgens een melkveehouder van schrik door het schrikdraad heen. Hij gaat nu contact opnemen met Defensie, zegt hij. Het weer dan, het is zonnig, gemiddeld een graad of 29. Morgenochtend in de noordelijke helft van het land bewolkt. Maar dat lost snel op en dan komt de zon er weer bij. En dan wordt het 27 tot 32 graden.
4: Zo, dat zeiden we het eerste uur ook al.
8: Ja, nu dankjewel, ben ik eraan gewend. Wat? Nu ben ik eraan gewend geraakt inmiddels.
4: Dankjewel Renate Kok, tot zometeen.
3: The Magical Mystery Tour.

0: hoort eigenlijk ook een beetje. Return to Sender hoort ook een beetje bij het Adres Onbekend, vind je?
1: Ja, dat is
0: programma Adres Onbekend. Ja,
1: ja. Ja.
0: Op 45 toer uit 1963. Elvis Presley met Return to Sender. Dames en heren, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En hier in de bus, nog steeds aanwezig, de immer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: We weten natuurlijk ook van harte welkom Jack. Dat is inmiddels, zijn dat vrienden, hè, Tim?
1: Jack.
0: Buschauffeur Jack.
1: Ja, nee, maar dat zijn vakgenoten.
0: Ja.
1: En ja, die houden elkaar over van allerlei dingen op de hoogte. En ja. Cor heeft ook in zijn privé-tijd, lees ik dan terug hier in de app, gewoon contact met Jack.
0: Ja, wat ook hartstikke leuk is, Cor heeft natuurlijk jarenlang op professioneel niveau handbal gespeeld.
1: Ja. Ja.
0: En Jack blijkt dus ook dan wel niet professioneel, maar wat laag niveau, maar ook handbal te hebben gespeeld.
1: Dat is heel mooi en dat spreekt de beide heren heel erg aan in elkaar. Ja.
0: Ben jij toevallig ook chauffeur van een vrachtwagen, van een bus of van, ja, van kleine busjes, mag ook. Heb je ook handbal gespeeld?
1: Ja.
0: Laat het dan even weten.
1: Zeker.
0: Goed, hier ook aanwezig natuurlijk in je hoorde als de stem tour operator en geluksanimator Tim Danen.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Het regent reacties, zowel met hele mooie platen uit het oeuvre van Harry Banning.
0: Ja.
1: Als zomerformats, leuke ideeën komen er binnen. Ik heb hier bijvoorbeeld een idee van Deren B. Die zegt, als jullie misschien strandslag kunnen organiseren. Ja. Een variatie op zeeslag. En dan schat graven, zoals vroeger op het strand,
0: ja,
1: met een spelbord. Legt hij nog helemaal uit. Een spelbord AZ125. Ja, ik snap dat wel, maar dat is misschien te technisch om dat nu allemaal te doen.
0: Ja, wacht even. Ja.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
0: En nog meer spelletjes-ideeën binnengekomen?
1: Zeker weten. Nou, spelletjes-ideeën. Er komen ook ideeën binnen om. Waar was die nou? Want ik had een heel leuk spelidee. En dat
0: zoek maar even.
1: Was met de A-kant. Hoe heette dat? Oh, hier, Jan Leghuit. Die zei, wie B kent, moet A zeggen. Of een andere titel.
0: Of wie A zegt, moet ook B zeggen. Nee.
1: Nee, hij zegt, wie B kent, moet A zeggen. Dus het spel gaat erom dat jullie draaien een B-kant van een single en de reiziger moet de A-kant zeggen.
0: Oké, nou laten we het eens proberen met de volgende plaat.
1: Ja, let's go.
0: Dus dit is dan A?
1: Nee, dit zou dan eigenlijk B zijn. Maar goed, en in dit geval is dit A. Ja. Ja.
0: Dit is A. En wie A zegt, moet zometeen B zeggen.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Zoiets, hè?
1: Ja.
0: Leuk, allemaal leuke ideeën voor de zomerprogrammering die hier in de bus morgen van start zal gaan.

0: Ja, Tim, heel eventjes, want er komt nu toch ook binnen Emma. Want op het spel wie A zegt, moet ook B zeggen. Of ja. Zoiets was het eigenlijk. Dan was dit zeg maar A en dan moest de B-kant worden genoemd.
1: Ja.
0: Daar hebben we geen reacties op binnengekregen, helaas.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Oh, dat komt wel hier binnen.
1: Wat dan?
0: Matty, B-kant Flying Sorcery. En Anneke zegt, de B-kant is James Dean.
1: Flying Sorcery kan ik wel goed rekenen.
0: Maar James Dean is niet goed.
1: Nee, dat
0: kan er niet goed zijn.
1: Nee. Dat kan maar één Broadway Hotel.
0: Nou, dat is in ieder geval een redelijk succes.
1: Dan ik ga een pen ook uitdelen aan Matty.
0: Matty, jij krijgt een floating pen. Dat is, dat is een mooie prijs eventjes wat je zomaar uit je binnenzak toont.
1: Ja, maar ook volledig terecht en snel gehandeld. Mooi.
0: Dan nog even, Emma komt zo even binnen. Misschien ook wel leuk. Heeft ook een hele mooie suggestie.
1: Zij komt met het item de liedjesketting.
0: Ja.
1: Ik zeg on the border. De volgende zegt iets wat daarbij past. Bijvoorbeeld ik ga naar Frankrijk. En dan zegt die andere weer summer holiday. En dan die andere kan dan zeggen van feeling hot, hot, hot.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk associëren met platen. Sunshine reggae zou je nog kunnen zeggen. Dan kan die andere zeggen weer reggae nights.
0: Ja, dan noemen we het de zomerliefdesketting.
1: Mooi. Dat is een nog mooiere naam. Als Emma daarmee oké is.
0: Ja. Lijkt mij een leuk idee. Ik noteer ook. Het allemaal. Als je ook nog leuke ideeën hebt voor de zomerprogrammering, geef het door via de NPO-luister. Wat wou je zeggen?
1: Denk daarbij ook gewoon buiten de spelletjesformats. Dus je mag ook iets heel anders bedenken.
0: Ja, bijvoorbeeld lekker lang weg in Nederland. Of
1: de caravan hitplaat of iets.
0: Maar losgekoppeld van helemaal los van de muziek kan je ook dingen doen. Hè?
1: Ja, nee, dat mag ook, ja. Verhalen of iets inderdaad helemaal los van muziek of spel.
0: Ja. Heel goed, heel leuk idee. Misschien wel een spannend boek voorlezen voor je partner. Maar ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Goed. Lieve mensen, je bent ingecheckt bij de Magic Commissie Tour op NPO Radio 5. En vandaag is het 10 juli, de laatste 10 juli 2026 ooit. Maar 10 juli is een datum die in Delft nog altijd nagalmt. Want op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje in het Prinsenhof vermoord door Balthasar Gerard. Niet op een slagveld, niet midden in een oorlogsscène, maar onder aan de trap van het huis waar hij woonde. 1 pistoolschot, 3 kogels. De gaten zitten nog altijd in de muur. En het wranger Willem kende zijn moordenaar. De man had zich voorgedaan als gevluchte geloofsgenoot. Willem vertrouwde hem en gaf hem zijn geld. Van dat geld kocht Gerard zijn pistolen. En dat historische moment, lieve reizigers, hebben wij verwerkt in een kort hoorspel. En dat hoorspel dat heet De Laatste Trap. De rol van Willem van Oranje wordt gespeeld door Bert van der Vecht. Louis de Coligne wordt gespeeld door Esther Herlaar. Balthasar Gerards wordt gespeeld door niemand minder dan Tim Dame. En ik, Stefan Stassen, ben uw verteller. Dank u. Luister naar De Laatste Trap. Het is Delft, dinsdag 10 juli 1584. Het Prinsenhof. De maaltijd is voorbij. Willem van Oranje staat op en loopt richting de trap. Zijn vrouw Louis de Coligne houdt hem nog even in de gaten. Want in de schaduw van de hal wacht een jonge man. Hij noemt zichzelf François Guillon. Zijn echte naam? Balthasar Gerard.
2: Ja, blijf nog even. Die man is in de hal. Ik zag hem aan de kraan gelopen. Er is iets met zijn ogen.
0: Hé? Hey? Heel eventjes, even een klein onderwerp.
3: Ja, ik hoor.
0: Er gaat iets mis met het geluid. We hebben natuurlijk hier aan de lijn even Bert. Nu gewoon als Bert. Bert als Bert en Esther als Esther.
3: Ja.
0: Jullie hebben waarschijnlijk speakers aan, of jullie zitten naar elkaar te luisteren in andere kamers met apparatuur aan.
3: Ik ga even naar de schuur.
0: Ja,
3: ga jij? Ik sluit me helemaal af.
0: Oké, wachten we even tot jij in de schuur zit?
3: Ja.
0: Oké, daar wachten we eventjes op.
1: Ja. Hoe klinkt Esther?
0: Esther, kun jij je geluid nog even laten horen?
2: Ja, Willem. Hoor je mij goed?
0: Ja.
1: Kraakhelder.
0: Die is heel goed.
2: Ja. Okay.
0: Mooie rol hoor, die je speelt van Louise de Coulin.
2: Nou zeg, wat een eer.
0: Godverdorie. En is Bert een beetje blij met dat hij Willem van Oranje mag spelen?
2: Want ja, hartstikke trots.
0: We hadden eerst namelijk hem de rol van Balthasar Gerard gegeven. Dus hij zei Tim Dame. Zo is Tim Dame. Zijn, nou, laat hem nou gewoon de hoofdrol spelen.
2: Ja, als hij sterft, nou die scène. Dat hij wil neerzetten.
0: Bert, een beetje klaar? Zit hij in de schuur?
2: Ja, hij zit in de schuur.
0: Bert, mogen we jou even solo horen nog even?
3: Ja, dat mag. Ja, horen jullie mij?
0: Ja, dit is veel beter. Veel beter. Oké, dan pak ik het eventjes terug. Bij dit historische moment hebben wij verwerkt in een kort hoorspel. Dat heet De Laatste Trap. Nee, dat doen we niet. Nee. We pakken het op. Luister naar De Laatste Trap. Is dat goed?
2: Ja.
0: Pak het weer op. Ja. Oké. Luister naar De Laatste Trap. Delft, dinsdag 10 juli 1584, het Prinsenhof. De maaltijd is voorbij. Willem van Oranje staat op en loopt richting de trap. Zijn vrouw, Louise de Coligne, houdt hem nog even tegen, want in de schaduw van de hal wacht een jonge man. Hij noemt zichzelf François Guillon. Zijn echte naam, Balthasar Gerards.
2: Willem, blijf nog even. Die man in de hal. Ik zag hem aan tafel al. Er is iets met zijn ogen.
4: Hè? Je bedoelt Guillon? Nee, Louise. Die jongen, die ken ik. Het is een geloofsgenoot. Zijn vader is vermoord om zijn geloof. En weet je nog, ik heb hem zelf geld gegeven voor nieuwe schoenen.
2: Ja, maar juist mensen die u vertrouwt komen er dichtbij.
4: Ja, dat is wel waar. Maar als ik iedereen moet wantrouwen die dichtbij komt, ja, dan hebben ze al gewonnen, hè?
5: Mijn heer.
2: Wie is daar?
4: Hé, die jongen van eerder. Wat breng je hier?
5: Ik heb één laatste verzoek.
4: Spreek.
5: Ik heb uw naam gehoord in herbergen, in kerken en in straten. Voor sommigen bent u een verrader, voor anderen een vader.
2: Willem, stuur hem weg.
4: Ach nee, laat hem eerst spreken. Balthasar, zeg het eens.
5: U hebt een koning getrotseerd, een rijk verdeeld, soldaten tegen hun heer gezet.
4: Ja, luister. Ik heb geen volk tegen zijn heer gezet. Ik heb een volk herinnerd dat het niet als vee geboren is.
5: Mooie woorden.
4: Ja, mooie woorden. Vrijheid begint vaak als woord. Daarna wordt het een wond. En pas veel later een land.
5: Dan zal dit ook maar een begin zijn.
2: Willem!
0: Eén schot, drie kogels. Ze slaan gaten in de middag. Niet alleen in een lichaam, maar in een land dat nog geboren moet worden.
2: Nee, Willem, kijk me aan.
4: Oh, mijn God. Oh, wees mijn ziel genadig. En dit arme volk.
0: Het zijn de woorden die de geschiedenis hem heeft meegegeven. Of hij ze echt gesproken heeft, dat weet niemand. Maar soms is een legende waarder dan een feit.
5: Ik heb gedaan wat gedaan moest worden.
2: Maar moordenaar, u hebt geen rijk gered, u hebt bloed gemaakt.
5: Bloed was er al.
2: En toch koos u voor meer.
0: Balthasar Gerards rent. De stadsmuur haalt hij niet. Vier dagen later sterft hij ook op het schavot. Willem van Oranje sterft in Delft, op de plek waar de kogelgaten vandaag nog te zien zijn. Maar de stilte na het schot duurt niet lang. Want ideeën sterven anders dan mensen. Een mens valt, een naam blijft lopen. Op 10 juli 1584 eindigt het leven van Willem van Oranje. De strijd om vrijheid gaat verder.

0: langs. Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry Heen, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO

0: typische zomerplaat, hè?
1: Absoluut. Absoluut.
0: Had ook mooi geweest voor vanmorgen natuurlijk, als de zomerprogrammering begint. Heb je suggesties voor mooie, leuke zomerplaten? Misschien een lekkere, korte zomerplaat?
1: Ja.
0: Je hoort natuurlijk heel vaak rubrieken als lekker lang weg of lekker lange zomerplaat of lekker lange zomer live plaat.
1: Nee, zomer kan ook kort zijn.
0: Precies, ja. Dus een lekkere, korte zomer. Ja. En als we het over muziek hebben, zijn er heel veel variaties. Op welke muziek wil je graag ingesmeerd worden door iemand anders? Of welk lied breng je daar waar je ooit een keer was?
1: Misschien dat is ook wel mooi.
0: Mooiste vakantietuin, mooi. Hè?
1: Of misschien ben je nu wel ergens in een andere locatie dan normaal. En daar is een hele andere zomerhit een zomerhit.
0: Kan ook.
1: Kan je ons ook daaraan introduceren.
0: Of misschien ben je ergens en denk je van ik wou dat thuis was.
1: Nou, en dan?
0: En dan kun je mij een lekker Nederlands liedje.
1: Nou, dat vind ik ook een heel goed idee. Ik schrijf het allemaal op.
0: Het komt allemaal gewoon spontaan in ons op.
1: Ja, dus, en zo werkt dat met brainstormen.
0: Dus laat het weten en het beste idee belonen wij met een floating pen.
1: Zo is dat.
0: En anders een heel leuk spel. Goedemiddag Tim, Cor, Stefan. Ik wil graag een zomerplaatje aanvragen. Hier komt hij al. En wel het nummer Palco van Gilberto Gil uit 1982. Afkomstig van het album Luar, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, Luar.
0: Je kunt wel goed horen dat Gilberto heeft geluisterd naar Earth, Wind & Fire. Let vooral op het geweldige intro. Groetjes uit Van Warm Den Bosch, Bert de Bel. En hij heeft er nog een PS onder geschreven. Die wil ik ook graag even meenemen. PS, ik vind dit een van de leukste en spontaanste programma's op de radio met een zeer goede muziekkeuze. Ben er zeer blij mee. Ja, en dan moet jij het verder vertellen, Tim.
1: Ja, vorige week hebben we dit ook geprobeerd af te handelen. Omdat hij zegt het is een spontaan programma, dacht ik het misschien wel leuk om hem spontaan te bellen in een blok spontaniteit. Dat hebben we toen geprobeerd. Hij nam niet op, Bert de Bel. Dus ik stel voor hem misschien die spontaniteit gewoon vandaag weer een kans te geven. Zeker. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, volgens mij, en dan moet ik even met een schuin oog naar Cor de buschauffeur kijken, hebben wij het zondag zelfs ook nog even geprobeerd.
1: Niet gelukt?
0: Nou, ook niet gelukt. Dus ja, dan wordt het item alleen maar leuker.
1: Ja. Ja. En we draaien het alleen als Bert er is, hè? Want,
0: Dus we gaan hem nu bellen. Ja. Bert te bellen. En dan kijken of het...
1: Zo, gele kaart.
0: Doe jij het?
1: Ja.
0: Jij neemt... Jij zegt hallo, Bert. En dan kijken of hij reageert.
2: Met Bert. Goedemiddag.
1: Hallo Bert, je spreekt met Tim en ook Stefan.
2: Hallo. Ja, hoi. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert.
2: Ja, live in het programma nu.
1: Eindelijk zeg. Eindelijk. Ja. Fijn dat je opneemt.
2: Ja. Ik had het berichtje natuurlijk al eerder naar je gestuurd. En door mijn werkzaamheden. Kijk, ik luister wel altijd naar het programma. En als ik dat tijdens mijn werk niet kan, dan doe ik het altijd wel later. Dus dat ik het terugluister. Dus ik... ik baalde ze stekken dat ik... Ik zag dat toen jullie gebeld hadden. Ja. En toen was ik toevallig bij een klant voor een keuring. Ja, en dan ken ik natuurlijk niet... dan kan ik dit soort dingen natuurlijk niet doen.
1: Nee, dat snap ik. Wat voor keuring en de werkzaamheden,
2: ik doe de keuringen van brandblusmiddelen en AED's.
1: Oké. Nee.
2: Dus dat doe ik bij bedrijven natuurlijk. En, bij klanten en bij bedrijven. En dan ken ik natuurlijk niet... dit soort dingetjes erop nahouden. Nee. Dat kan ik alleen doen als ik toevallig van tevoren weet hoe laat, zoals nu. Kijk, ik ben nu onderweg van Schiedam naar Vught. Nou, daar rijd ik bijna 2 uur over. En ik sta nu even bij een benzinepomp, zodat ik jullie even te woord kan staan.
1: Bert, het is fantastisch en je hoeft je nergens zorgen over te maken. We hebben het blokje spontaniteit, blijven gewoon proberen. En het is fijn dat het gelukt is.
0: Ik heb nog meer Braziliaanse muziek voor onder het praten.
1: Oké, stap maar in. Bert, praat gelukkig rust verder.
2: Ja, gaan we de plaat overigens draaien van Gilberto Gil?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
2: Kijk, ik heb de plaat zelf ontdekt in 1982... toen ik in Rotterdam, zeg maar, bij de centrale discotheek LP's huurde. En toen ben ik in aanraking gekomen met Gilberto Gil. En ik moet zeggen dat dit wel een uitschietertje is... in zijn oeuvre, want het is vrij Braziliaans, zeg maar. Maar dit is even een uitstapje naar de disco. Veel Earth, Wind & Fire invloeden en een hoog papapapapaya-gehalte. Dus je zingt het lekker makkelijk mee.
0: Ja. Oh, leuk.
1: Nou, heerlijk.
0: Ja, wij zijn het...
1: Bert, in principe zijn wij daar klaar voor, dus als jij hem wil aankondigen...
2: Oké, luisteraars van de Magical Mystery Tour, geniet van Gilberto Gil met het nummer Palco.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Dankjewel, hè.
1: Dankjewel, ja.
2: Graag gedaan.
0: Heb je mooi gezegd, hoor. Bert?
2: Ja, goed, hè?
0: Ja, ja, kom.
2: Blijf ook even in de uitzending, kom.
1: We moeten ons richten op het...
0: Wat zeg je?
1: Nee, Bert had geschreven van... let vooral op het geweldige intro.
0: Ach, verdorie.
1: Ja, daar zitten we nu doorheen.
2: Ja,
1: dus,
2: okay. Ja, doen we nog een keer over.
0: Doen we nog een keer.
1: Oké, ga je gang, Bert.
0: Nou, dan moet jij wel ophangen. Of zullen wij eerst ophangen?
2: Ja, dan hang, ik hang wel op. Oké. Okay.
0: Hang ik wel tegelijk.
2: Ja. Ja, nu gaat hij komen dan. Gilberto Gil uit 1982 met het geweldige zomerse nummer Alco.
0: Jij hangt op nu, hè?

0: tien keer nog door merg en been gaat, hè, in de goede zin van het woord, dan is het echt wel heel mooi gedaan, hè?
1: Absoluut, en dat is hier het geval.
0: Raccoon met Fela, Daffodils was dat. Even kijken hoe laat het zit, want we hebben weer. Het gaat zo snel, hè, zo'n reis. Stel, voordat je een uur erbij hebt, dan wordt het allemaal wat rustiger, hè?
1: Oh, dat zou heel fijn zijn, ja. Dan kun je eens wat tijd nemen voor dingen. Ook.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Want je moet, dat is ook dingen. En dus, ik vond het motto zo mooi van Niek Barendse.
1: Optimisme is een plicht.
0: Is een plicht, maar ook zou ik daarbij willen voegen: neem eens de tijd voor dingen.
1: Is dat jouw motto?
0: Ja.
1: Mooi, ja.
0: Ja. Nou, ik kwam er nu net op eigenlijk.
1: Ja, dat is ook mooi. Zo kan een motto je ten hoofde vallen.
0: Wat?
1: Zo kan het motto je ineens in het hoofd vallen. Dat zou ik willen zeggen, ja.
0: Maar ik heb het ook mooi gezegd.
1: Ja.
0: Zo kan een motto in één keer ten hoofde vallen. Ja.
1: Ik zit nog helemaal in die Willem van Oranje
0: sfeer. Ja, dat voel ik, ja. Goed, maar het is inmiddels toch 43 minuten over 3. En zo meteen na 4 uur. Dan hoor je op deze schitterende...

0: dat is een mooie traditie geworden, die doorgeefvraag. En dat vinden wij een grote eer. Wij mogen een vraag stellen. En dan wordt dat, die vraag die wordt straks herhaald. Hè? Want we nemen het nu op, dat stukje. Ja. En dat wordt dan straks uitgezonden in de weekendborne. Dan zitten wij altijd met z'n drieën. Hè? Want het is ook vrijdagmiddag. En dan gaan wij met z'n drieën luisteren naar de weekendborne. En natuurlijk ook om jouw vraag te horen en het antwoord.
1: Zeker.
0: Een vraag voor Frans Duits. Heb jij voorbereid?
1: Ja.
0: Veel succes.
1: Daar komt hij. Frans, jouw verhaal begon achter de schermen als sloper in het familiebedrijf in Tiel en als geluidsman bij optredens van andere artiesten en als hazesimitator. Maar toen kwam Jij denkt maar dat je alles mag van mij en daarna gaat het heel hard. Je scoorde een nummer 1 hit met Morgen is pas morgen. Je won als eerste artiest ooit de Edison in de categorie volksmuziek. Je stond in Beste Zangers, zong met je echte vrienden Django Wagner en Peter Beense in een volle AFAS live. En op je hoogtepunt deed je meer dan 350 optredens per jaar. Kortom, de man die ooit onzichtbaar achter het mengpaneel stond, kan nu geen supermarkt meer in zonder herkend te worden. En daarom is de doorgeefvraag: waarin verschilt de Frans van nu van de Frans van toen?
0: Zo zeg ik. Waarin verschilt de Frans van nu van de Frans van toen?
1: Ja, daar ben ik eens heel benieuwd naar.
0: Antwoord hoor je denk ik over een half uurtje of zo. 3 kwartier, we weten het niet zeker.

0: Het einde nog 7 minuten en 28 seconden. Sjaak Leidens wil nog even graag weten, laten weten. High Magical Mystery Tour vanuit Doetinchem ingecheckt. Goed ik jullie mede namens het Athens Mannenkoor met dubbel T. Athens Mannenkoor. Deze week met zomerreces gegaan naar het succesvolle Steenovenconcert. Nou, hartstikke leuk. Tim, we naderen de finale. Want ja. We hebben vandaag eigenlijk het leven gevierd.
1: Ja, van Harry Banning.
0: Van Harry Banning.
1: Zo is dat. En ook opgeroepen zojuist, wat is jouw lievelingsnummer uit dat rijke oeuvre van Harry Banning. En daar kwam heel veel binnen, waaronder S10.
0: Ja.
1: En die schreef, wat ontzettend leuk dat jullie vandaag Harry Banning vieren. Zoveel mooie herinneringen heb ik aan de musical liedjes, Klokhuis, et cetera. Kan niet kiezen, niet echt. Maar zeur niet, mijn opa, wil u een stekkie? En schuilen zitten nu alweer in mijn hoofd. En daar kom ik vandaag niet meer vanaf. Dank jullie voor weer een geweldige uitzending. Ik luister tijdens het bakken van taarten voor onze kleine dochter Aurora. Och. Die morgen haar 5e verjaardag viert.
0: Vijf alweer?
1: Ja, 5 alweer. Ja. Wel aardig warm om te bakken, maar jullie muziek en tekst werken heerlijk verkoelend. Groetjes uit Baarle, Stien.
0: Nou, wij hebben gekozen voor mijn opa.
1: Ja.
0: Mijn opa. En er zit nog een klein stukje uit de originele serie bij. En het lied is ook origineel uit jouw zuster en nee, zuster. Tekst natuurlijk Annie M. G. Schmid en muziek Harry Banning.
2: Opa, u komt toch vanavond? En u brengt toch het hele mannenkoor mee, hè, opa?
3: We maken er een feestje vanavond van, opa.
4: Ik weet toch niet of ik kom?
2: Oh, maar u moet komen, opa. Het gaat toch om u? Het is uw jubileum, opa. U bent 50 jaar bij het zangkoor.
3: Luister nou eens eventjes, opa. Je hebt het beloofd.
2: Ja, nou, komt u nou maar gauw hier. He. Hij breekt af. Hij wordt achterna gezeten, zegt hij.
3: Achterna gezeten, toch?
2: Ja. Door een haan.
3: Wat? Een haan? Waar is hij dan? Waar belt hij vandaan?
2: Geen idee.
3: Zal ik naar hem toe gaan?
2: Nee, ik heb nou net gezegd dat hij hierheen moet komen.
3: Nou, dan maar even wachten dat hij komt.
5: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantje spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was...

0: veel te kort.
1: Ja, jammer.
0: Veel te kort, zeg. Ik word opa, heb ik dat? Dat weet je natuurlijk al.
1: Ja, dat ja. weet ik wel, maar...
0: Ja, dat weet ik nu. Het komt er nu in één keer uit. Dus nu mag iedereen het weten in de bus. Dus ik word opa.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Van een jongetje.
1: Hoe voelt dat?
0: Ja, fantastisch. Van een jongetje.
1: Het ook nog. Ja. Wauw.
0: God, het komt er in één keer uit, maar dat komt omdat ik opa... Toen dacht ik in één keer, nou, ik zing het altijd als over dat het over mijn opa gaat. Ja. En nu denk ik, het kan straks ook over mij gaan.
1: Ja, dan luister je ineens heel anders naar zo'n nummer.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Tim, ben jij klaar voor de afkondiging van deze prachtige rit?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Nou, en dan dus zou ik zeggen, heel veel succes en
1: dankjewel.
0: Ga je gang.
1: Dank je wel. Tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze radiotour werd je belangeloos aangeboden. En namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, lieve reizigers, dit is natuurlijk de eindbestemming. En voor morgen ook de plek van vertrek als het leven zelf eigenlijk. Zometeen dus de weekendborrel. Met natuurlijk de onvergelijkbare.

0: reserveren met de commissie tour en dan in de zomerprogrammering. Want die waren we helemaal vergeten, maar morgen hebben we zomerprogrammering. Ja, met fantastische onderdelen nu al. He?
1: Ja,
0: de Tour de France, alles.
1: Dat ook, ja.
0: Wat wij zeggen?
1: Nee, er komen nog steeds ideeën binnen. Emma zegt een gedicht bedenken over een thema. Max 5 regels. Dat is ook weer zo'n leuk
0: idee. Hartstikke leuk
1: idee.
0: Ja,
1: neem ik mee.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: En dank jullie wel. Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett, auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit.

0: Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is precies 4:00. Dit is het Radio 5 NOS Journaal met Renate. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Op het Sovjet-ereveld in Leusden is een groot aantal graven beklad met rode verf. Er staan leuzen tegen president Poetin op en ook tegen president Zelensky. In totaal zijn er zo'n 150 stenen besmeurd, zegt de directeur. Op dat ereveld zijn kort na de Tweede Wereldoorlog alle in Nederland begraven slachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie bijeengebracht. De gemeente Amersfoort zegt dat de bekladdingen zo snel mogelijk worden verwijderd en de politie doet onderzoek. De nieuwe coalitie van de gemeente Den Haag heeft het akkoord gepresenteerd, het coalitieakkoord. De partij van Richard de Mos won in maart met overgrote meerderheid de verkiezingen. In het akkoord ligt de focus op onder meer woningbouw en een harder asielbeleid, zegt de Mos.
4: Ja, ik denk dat mensen blij worden dat de grootschalige asielopvang in woonwijken dat tot het verleden gaat behoren. We hebben bijvoorbeeld een locatie waar 750 mensen met een zorgvraag zouden gaan wonen. Ja, daar komen nu seniorenwoningen. Daar wordt ook aan een vraag voldaan voor ouderen die een woning zoeken. Ik denk dat mensen enorm blij zijn op het gebied van veiligheid. Daar gaan we fors in investeren. En dat we eindelijk de wooncrisis te lijf gaan door ook fors te gaan bouwen in deze stad.
3: Ja, het COA zegt in reactie dat het nieuwe stadsbestuur van Den Haag niet eenzijdig afspraken over asielopvang kan opzeggen. VN-organisaties roepen de internationale gemeenschap op om meer te investeren in Afghanistan. In een paar jaar tijd zijn er meer dan 6 miljoen Afghaanse vluchtelingen teruggekeerd naar het land. En ze komen aan op een plek waar veel armoede en weinig hulp is. Volgens correspondent Davy Boerma werken de Taliban ook niet mee om die hulp toe te laten.
5: Aan de ene kant realiseren ze zich dat ze hulp nodig hebben, dat ze zelf niet genoeg inkomsten hebben om die wederopbouw te financieren. Maar tegelijkertijd werken zij ook niet mee, want ze zeggen bijvoorbeeld tegen hulporganisaties dat ze geen vrouwen in dienst mogen hebben. En daarvan heeft de VN ook gezegd van ja, als we hier goed werk willen doen, dan hebben we toch ook echt vrouwen nodig die met ons meewerken.
3: En na 18 jaar is een diamant teruggevonden die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met die diamant gebeurd is, maar ineens stook hij weer op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Het Natuurmuseum bestaat inmiddels niet meer en daarom gaat die diamant nu terug naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Het weer dan, blijft ook vanavond nog lang zonnig. Komende nacht in het noorden kans op mist. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 15. Ook morgen dan weer zo'n zonnige dag. Op de Wadden een graad of 23. In het zuiden misschien wel 33 graden.
1: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: aparte protégé. Het is een beetje raar om een jingle te zingen met Chantal de protégé. Want zij doet dit werk al, wat zal het zijn, 25, 30 jaar of zo.
1: Ja, bijna onderscheiden. Bijna koninklijk onderscheiden, Chantal. Ooit is...
0: Een lintje.
2: Ja, ja, waarom dank u, niet? Hoor, ja, dank u. Drink wat van me.
0: Ja. Hey, we hebben vandaag de topper uit Tiel te gast, ja, Jan Bam.
1: Frans Duits, hij is onderweg. Ik heb hem net geappt en hij stuurt net een spraakbericht.
0: En wat zegt hij?
1: Ja, even luisteren. Even luisteren, hoor. Wacht.
0: Techniek staat voor niks.
1: Ja, het duurt even, Corné.
0: Kostbare zendtijd gaat verloren, maar... We wachten even of...
1: Wacht, daar heb ik hem. Ik hoor al wat in de verte.
3: Janneman, ja joh, wij staan al een kwartier bij de receptie. En er is niemand die ons op kan halen.
0: Dit klinkt wel als Chantal de protégé. Oké, we gaan snel beginnen. Chantal die hond naar beneden om Frans Duits op te halen. Ja. Het gaat helemaal goed komen. We zijn er klaar voor. Je hoorde de nummer 14 in 1969. Mexico van de zangeres zonder naam. En het was de nummer 4 in de live versie uit 1966. En de volgende

0: Jersey.
1: De topper uit Tiel.
2: Ja. Nou, dankjewel jongens. Oh, wat een eer.
1: Het was wel heel erg linken, Jan, wat je gedaan hebt om live dat audio-appje
3: te laten. Ja, inderdaad, ja. Want
1: voor hetzelfde geld zegt hij de meest vreselijke dingen natuurlijk.
2: Ja, maar kijk het maar jongens, ik ben er helemaal niet. We waren echt serieus netjes om 3:50.
3: Ja, want jij,
2: ik was nog even een andere kant er binnen gelopen bij Paddy. Ik zeg, hier jongens, heb je ook nog wat te drinken van me? Ik zeg, dan ga ik nu weer weg, anders ben ik te laat. En toen zeiden ze bij de receptie, zeggen van, ja, sorry, maar je mag niet meer doorlopen. We moeten mee. Ik zeg, nou goed, dan lopen we mee. Ja. Ze zeg, nou, ik ga even bellen. En toen werd er gebeld. Ik zeg, ja, we komen eraan. En ik zeg, joh, uiteindelijk, denk een kwartier later.
1: Echt waar?
2: Zal ik zelf lopen? Of,
3: ja, wat gaan we doen?
2: Ja, nee, ze komen eraan. Ik zeg, oké. Ik zeg, maar Jan begint nu ook zenuwachtig te worden.
3: Ja, waar blijft hij de topper?
2: Ja, wij waren er echt al netjes. Ja,
1: nou, wij zijn natuurlijk 60 plus, hè. Dat duurt allemaal wat langer. Dus,
2: ik ben pas 47. Dus,
1: 47, ja.
2: Rustig.
1: Over 40 gesproken, Frans. Ik lees dat jij nu 40 kilo bent afgevallen.
2: Ja, iets meer zelfs.
3: Dat
2: iets
3: meer? Niet. Ja. Echt waar,
1: dat
3: joh.
1: Meen je niet.
2: Ja, dat meen ik. Vroeger noemde hij mij ook de vierkant uit Tiel.
3: Vroeger noemde ik jou altijd de vierkante man aan Tiel.
2: Maar we waren 14 jaar samen radio.
3: Absoluut, ja. Bij Ster NL. Superleuk het weekend altijd.
1: Wat is het precies nu? Is het 41, 42, 43?
2: Ik zat zeg maar op, om precies te zijn, 143 op mijn zwaarst. Ja. En ik zit nu vanmorgen 96 kilootjes schoon aan de haak.
1: 96 kilootjes?
2: 96 kilootjes rond.
1: Precies. En jij bent niet zo heel erg lang, toch?
2: Ik ben 1,78.
1: 1,78.
2: Ja, dus ik moet eigenlijk voor het mooie zou ik nog 20 kilo af moeten vallen. Maar dan zegt iedereen van, wie is die man? Dat heb ik nu al.
1: Een beetje Danny de Munk lengte is dat. Dus dan...
2: Ik ga weer. Ik ga weer terug naar de receptie. Ik ga staan te wachten tot ze me naar boven komen halen.
1: Het bijzondere is, Frans, dat jij hebt in shownieuws gezegd dat je nog steeds voelt alsof je dik bent, zeg maar. Wat is dat dan?
2: Ja, nee, mijn gevoel ten opzichte van toen is niet anders. Mijn gevoel van gezondheid is een stuk beter.
1: Ja.
2: Ik ben veel, veel energieker. Ik ben veel fitter, wat dat betreft.
1: Maar als je nu nog aankomt lopen
2: met een blouseje, dan denk ik van, ja, leuk. Vriend, die pas over de helft van mijn lijf.
3: Oh, ja?
2: En dat is dan wel echt mijn maat.
3: Ja.
1: Maar je hoofd denkt dus nog steeds 143 kilo.
2: Ja. Ja,
1: je lichaam is 96, dat is wel heel gek. Ja. Want wij met z'n drieën, dat zeg ik dan maar even zelf, Chantal, Jan en ik hebben precies het omgekeerde. Wij denken dat we slank zijn, maar we zijn het niet.
2: Jij bent helemaal niet dik en Jan ook niet. Lief klein liefdesbuikje, maar dat is wel prima.
1: Je hoort dan ook te zeggen, Chantal
2: en de
1: ook
2: kant
1: niet.
2: Ze kan er even niks over zeggen.
3: Gelukkig maar.
2: Ik kom zo even live bij je kijken.
1: We gaan eerst even een liedje van je draaien, Frans. Schuif lekker zitten, watertje, we hebben witte ballen. Het is gezellig.

0: Jan, nu moeten we even pakken. Ik zit met een bitterbal.
1: Een bitterballetje. Oh, nou, dan was dit een prachtige plaat uit de jaren 70. Connie van der Bos, echte naam was Jacoba Hollerstelle. Ze had ook een broer, die heet Hans Hollerstelle. Zit ook in de muziek. En dit was haar prachtige plaat. Echt een Nederlandstalige klassieker in de weekendborrel. 3 zomers lang. Hoe ver ben je, Corné?
2: Hij pakt er net nog één.
0: Het klinkt een beetje smerig, maar het is nog niet doorgeslikt, zeg maar.
2: Jongens, echt. Nou, goed hoor.
1: Ja.
2: Maar het is weekend voor hem, mannen.
1: Zo is dat, Frans.
2: Daarom is het ook een weekend.
1: Maar jij neemt toch een bitterballetje. Verbaast me eigenlijk, Frans.
2: Hoezo verbaas je dat, Jan? Nou, ik leef toch gewoon. Ik ben gewoon een mens. Ik leef gewoon. Ik doe ook een borrel, Jan. Zit er niet over. Ik had gisteravond ook weer even een flesje champagne, hoor.
1: Oh ja, toch wel.
2: Die gaat niet leeg, maar wel half leeg.
1: Oké.
2: Ja, half vol, hoe je net tegenaan kijkt op die dag. Maar nee, tuurlijk wel. Ik leef gewoon.
1: Toch wel. Oké.
2: Het is alleen een paar keer in de week sport. Ik sport gewoon 3-4 keer in de week.
1: En wat doe je dan? Kracht
2: ik heb van de week voor het allereerst gepadeld. Had ik nog nooit gedaan van mijn leven. Iedereen zegt, joh, heb je dat nooit gedaan? Nee, ik had het nog nooit gedaan.
1: Leg even uit aan de luisteraars die niet weten wat het is. Wat je dan
2: padellen is een soort tennis, maar dan net even wat vrijer. En je staat in een kooi. Ik zit niet in een kooi, wat je net hoorde, maar je staat in een kooi.
0: Het is toch een kruising tussen tennis en squash?
2: Eigenlijk wel. Puntentelling is ook een beetje zo. Het is 15 punten, dan krijg je er weer 15, is 30. En dan ga je naar de 40 en dan heb je weer een punt. En dan is het kwartiertje padellen. En dan is het wie de meeste punten heeft die game gewonnen.
0: Ja. En het is volgens mij een beetje helemaal gek, toch?
2: Want dat was 4 kilo lichter.
0: 4 kilo lichter?
2: Ja, serieus. Oh.
0: Nou Jan, dan moeten we gaan...
2: Daarna 5 kilo weer aangezopen, maar...
0: Dan moeten we gaan padellen, Jan. We moeten gaan padellen.
2: Zo. Nee, maar het is echt leuk. Ja. Nee, ik nodig jullie graag uit. Gaan we een potje padellen.
1: Potje, maar dat gaan we doen.
0: En wat gaan we daarna doen dan? Uiteten?
2: Zeker. Leuk. Zeggen jullie maar waar.
1: Ja, dan trek jij een flesje champagne open, denk ik.
2: Ja, zeker, Jan. Ja. Zeker.
0: Ah, dan moeten we ook blijven slapen. Dan mogen niet rijden, Jan.
2: Ik doe dat tegenwoordig zo. Als ik wat drink, dan bel ik een taxi met 2 chauffeurs. De ene brengt mijn auto mee en de ander die rijdt.
1: Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Ja.
2: Dus, kost een paar tientjes meer, maar ja, goed.
0: Frans, alle gekheid op een stokje. Hoe gaat het met je? Want je ziet er geweldig uit. Je bent zoveel afgevallen. Je hebt weer een hit. Je hebt weer een hit met Lange Frans. Die gaan we straks doen.
2: Daar ben ik heel blij mee.
0: Tour de France, showtjes all over the place. Van de week heb je een muziekfeest gedaan. Ook een klopper.
2: Zo, hoeveel mensen stonden er? 20.000 of zo?
0: Tussen de 20 en de 25.000.
2: Jeetje, man. Echt bizar. Wat ik heel mooi vind om te zien, jongens, trouwens, is dat het publiek gewoon een stuk jonger wordt ook.
1: Ja, dus die 10 jaar geleden. Er staan hele andere mensen.
2: Weet je, het is nu echt de jeugd en ze staan alles mee te schreeuwen van voor naar achter, van links naar rechts. Fantastisch.
0: Ja. Jij hebt al heel veel verschillende dingen gedaan, met verschillende mensen gewerkt. Ja. Is jouw samenwerking bijvoorbeeld met Django Wachler, is dat een van de hoogtepunten?
2: Hoogtepunt. Ik vind elke samenwerking wel een hoogtepunt. Maar met Django. Ja, Django is ook gewoon echt een maatje van me.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat maakt het dubbel leuk. Absoluut. En dat liedje, dat doe ik nog. Kan wel zeggen, elk optreden doe ik nog steeds in ons café.
0: Ja, maar is er ook een soort van. Als muzikant, zeg maar. Kan je dan. Is er een soort van klik. Ook met jullie stemmen? Passen die goed bij elkaar?
2: Ja, hij is echt zo'n bas. Weet je wel dat? En mijn stem is wat licht. Ja, zo ja.
1: Koperen longen.
2: Ja, koperen longen heeft die man. En uiteindelijk die combinatie samen. Weet je, ja, het plezier spat er vanaf. Dat zie je nu trouwens ook met Frans.
1: Ja.
2: Dat alles wat je ziet. Dat is niet gescript of wat dan ook. Dat is gewoon, joh, aan. Lachen, gieren, brillen, camera erbovenop. En dat is dan wat, ze hebben, wat je ziet, zeg maar.
0: Het is feesten.
2: En het is met Django net zo.
0: Dus in principe is dit een plaat van de topper uit Tiel en de man met de koperen longen.
1: Absoluut.

0: jackpot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: op Radio 5. Heb je nog een suggestie voor een Deutsche Dialekletser? Dan is die suggestie van harte welkom. Wat wil je graag horen straks in het volgende uur? Je favoriete Duitsstalige liedje is van harte welkom.
1: Ja, heb jij een favoriete Duitsstalige plaat?
2: Ja, Doe Bestalle vind ik nog steeds een fantastisch liedje.
1: Van Peter Maffay?
2: Peter Maffay. Ja,
0: dat is niet echt een mooie Deutsche Dialekletser.
2: Het moet
0: een
2: beetje... Give me, zo.
0: Give me wieder so'n tax.
2: Ja, o zo. Daar ga ik even over nadenken, jongens. Daar ga ik even over nadenken.
0: Heel goed. Frans, we zijn net voorbij 30 juli. Dat is de dag van het Nederlandstalige lied. Viel samen met de geboortedag van Hazes. Ja. Wat heb jij gedaan die dag? Weet je dat nog? Want je viert dat nog steeds, hè? Het is toch heel bijzonder voor jou?
2: Ja, zeker. Met en door die man ben ik gaan zingen eigenlijk. Ja. En ik was even te gast bij de andere kant, zo gezegd. Die hadden het feestje in het leven geroepen.
0: Ja.
2: Dus daar heb ik nog een paar liedjes gedaan. En uiteindelijk ben ik s'avonds... moest ik ook zingen weer trouwens.
0: Denk jij dat je hier gezeten had zonder André Hazes?
2: Ik denk niet dat ik gezongen had op de manier zoals ik nu zing zonder André Hazes. Nee, dus nee, ik denk het niet.
0: In wat voor vorm had je hier gezeten dan?
2: Nou, ik denk niet dat ik hier had gezeten. Ik denk dat ik aan de andere kant het gebouw aan het slopen was geweest.
0: Dat was altijd mijn wens,
2: weet je. De grootste sloper van Nederland worden. Ja, ja. Dat was in de tijd Wim Beelen en niet Frans Duits.
1: Is die droom uitgekomen, Frans? Ben jij ooit de grootste sloper geweest? Of is dat er nooit aan gekomen?
2: Nee, zeker niet de grootste sloper geweest. Niet op die manier.
1: Nee.
2: Dat zeg ik. Beelen was wel de grootste van Nederland. En... ik leef mijn leven en ik leef mijn droom. Nog steeds. Ja, weet je wel? Dus ik heb een heerlijk leven. Ik heb geen werk, ik heb alleen mijn hobby's.
1: Ja.
2: Ja, hoe lekker is dat?
0: Ja, nou, Jan en ik kennen dat gevoel.
1: Ja, alleen maar hobby's. Ja.
0: Chantal, onze protégé ook, dus dat is geen probleem.
1: Heerlijk.
0: Maar Frans, als je terugkijkt naar helemaal het begin van jouw carrière... kijk je dan ook een beetje met trots terug op die hele periode? Heb je wel eens zoiets van, jeetje, dat ik dit allemaal gedaan heb en bereikt heb, is toch bizar?
2: Het is heel bizar. Zo heel af en toe, dan zit je daar wel eens aan te denken. Of nu met mijn kinderen, hè, want die zijn inmiddels 19, 20, 21.
1: Ja. Die waren dus baby toen jij begon, zeg maar. Ja.
2: Nee, inderdaad. Weet je, en die zeiden, ja, papa was er vroeger nooit.
0: Dus zitten ze zo dicht bij elkaar, die drie?
2: Ja, 13 maanden zitten
0: ertussen.
2: Ik was weinig thuis, Corné. Dus als ik thuis was ik weer bij mij aan het vervelen. Denk, nou, ga ik nog maar iets doen.
1: Je moet Frans thuis altijd bezig houden, Corné.
0: Ja, precies. Ik merk het, ik merk het.
2: En wat flauw allemaal dit weer. Maar uiteindelijk, ja, die gesprekken nu met de kinderen, weet je wel, dan zeg je, ja, maar pap, en dit dan? En hoe zat dat dan? Ja, en het lunchen met de koning en de koningin, tot gouden platen, Sena Awards, tot de allereerste Edison Award voor het volkse. Ik heb het allemaal mee mogen maken.
1: Heb jij nog wensen? Zou je nog iets willen winnen? Iets willen krijgen? Een onderscheiding of zo, Frans, wat je zo te binnen schiet?
2: Nou ja, weet je, ik alles wat...
1: Of ben je blij met alles wat je krijgt?
2: Ik ben eigenlijk met alles blij. Hetgene wat ik heel erg graag zou willen, is een keer een... Ja, en dat klinkt dan weer gelijk zo groot. Maar een mooi concertgebouw of een mooi, nog groter, ooit een keer een arena vullen.
1: Ja,
2: dat zou wel echt een ultieme droom zijn.
0: Ja, want je ziet steeds meer Nederlandstalige artiesten met groot gemak, zeg maar, de AFAS doen of de Ziggo Dome of Ahoy.
2: Ja, Ziggo Dome
0: of twee of drie keer.
2: Ja.
0: Dus dat staat ook nog op jouw lijstje.
2: Ja, kijk, in december heb je natuurlijk muziekfeest van het jaar en horecafeest van het jaar.
1: Ja.
2: En dan mag ik tot nu toe elk jaar mag ik nog wel een keer acte passants geven.
1: Terecht natuurlijk.
2: En dat vind ik echt al te gek. Maar dan moet je voorstellen dat je daar staat. Dat die mensen die daarheen komen voor Fransie Duits komen.
0: Ja, ja.
2: Ik krijg nu al kippenvel. Ja. Dat doe ik niet eens.
0: En voel jij ook, want er zijn natuurlijk heel veel jonge artiesten. Je zei het net al, het viel je op in Zwolle bij het muziekfeest.
2: Ja.
0: Steeds meer jonge publiek ook. Voel je een soort van druk dat je moet blijven presteren om op het niveau te blijven van die jonge gasten, zeg maar?
2: Nee, dat heb ik niet. Weet je, door de samenwerking onder andere met Donnie heb ik een overlap weer kunnen maken naar de jeugd.
1: Heel goed gedaan.
2: En Donnie weer in mijn fanbase, zeg maar. Dus dat was een fantastische samenwerking. Ja, het klinkt heel arrogant, maar als het niet meer mag, of dat mensen zeggen van, joh, hey, die Duitsers, ik heb hem wel gezien.
0: Ja.
2: Ja, dan heb ik nog een paar andere dingetjes te doen. Dus ik blijf
0: dan
2: me wel
0: lekker maken. Weer slopen.
2: Dan ga ik weer slopen en dan doe ik mijn drankjes. En dan doe ik mijn handel in mijn wandel. En weet je wel, en hier en daar een steentje kopen, verkoop ik ook heerlijk. Dus
0: heerlijk,
2: ik vermaak me echt wel.
0: Klinkt allemaal goed.
2: Maar ik wil blijven zingen, hoor, totdat ik er ben neervallen.
1: Ja, dat moet je ook blijven doen. Moet je zeker blijven doen.
0: Gelukkig. Frans, we hebben ook nog een doorgeefvraag van de Magical Mystery Tour, de show hiervoor. Daar komt hij. Het programma van Stefan Stassen. En ik geloof dat Tim hem heeft ingesproken.
3: Ja, Frans, jouw verhaal begon achter de schermen als sloper in het familiebedrijf in Tiel en als geluidsman bij optredens van andere artiesten en als Hazes-imitator. Maar toen kwam Jij denkt maar dat je alles mag van mij en daarna gaat het heel hard. Je scoorde een nummer 1 hit met Morgen is pas morgen. Je won als eerste artiest ooit de Edison in de categorie volksmuziek. Je stond in Beste Zangers, zong met je echte vrienden Django Wagner en Peter Beense in een volle AFAS live. En op je hoogtepunt deed je meer dan 350 optredens per jaar. Kortom, de man die ooit onzichtbaar achter het mengpaneel stond, kan nu geen supermarkt meer in zonder erkend te worden. En daarom is de doorgeefvraag: waarin verschilt de Frans van nu van de Frans van toen?
1: Zo, goede vraag.
2: Zo, dat is een goede vraag. Hij is trouwens ook wel heel goed ingelezen, hoor.
0: Lekker kort ook.
2: Hij noemt gewoon even lekker alles op wat er zo'n beetje voorbij komt. Wat toevallig net aangetikt wordt. Wat is anders dan... Ik denk dat ik nu wat zelfverzekerder ben. Zo, goedemorgen.
1: Jij was er altijd wel zelfverzekerd, Frans.
2: Nou ja, weet je, vroeger bijvoorbeeld, als ik dan een optreden had, dan at ik de hele dag niet. Want ik kreeg er geen hap in. En dan na mijn optreden, dan ontlaadde ik. En dan was het shawarma tent
1: En berenhappen.
2: En berenhappen, inderdaad. En weet je, als ik bij de benzinepomp aankwam rijden, gingen de frituur alweer aan. Zeggen, daar komt Duitsland voor. Weet je wel zo. En nu heb ik daar... Ik ben daar wel makkelijker mee omgegaan. Aan het gaan, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Dus ik denk dat de grootste verandering. En volgens mij ben ik nog steeds Fransie.
0: Eerst was het gewoon op naar die 140 kilo. En nu is het terug van die 140 kilo naar 96 kilo. Ja. Dat is het verschil.
2: Ja, ja. Ook. Ja, een beetje anders in het leven gaan staan. Ja. In die zin, wat gezonder.
0: Een van die grote hits, ik mag wel zeggen, is Lieveling toch, Jan? Dat is ook jouw favoriet.
1: Dit is een fantastische plaat. Alles aan deze plaat klopt. Van de eerste tot de laatste noot. Lieveling, Frans Duits.
2: Dankjewel, Jan.

0: Yes en Tranquilo, Tranquilo op NPO Radio 5. De vrijdagmiddag, weekendborrel met Jan Paparazzi, Corné Klein en Frans Duits.
1: Je had maar een uurtje voor ons, want je moet weer door. Je hebt een druk schema, begrijp ik, met je nieuwe plaat.
2: Ja, we mogen zo meteen nog even naar de andere kant. Ja, meneer Keur.
1: Keurig naar meneer Keur. Hey, maar jullie nieuwe plaat, een duet, met Lange Frans in dit
2: met
1: geval.
2: Met Lange Frans, ja.
1: Wie heeft wie gebeld?
2: Uiteindelijk hebben wij elkaar bij de beste zangers, daar kwam net al voorbij, maar bij de beste zangers elkaar beter leren kennen. Dat is inmiddels al een jaar of wat terug. Uiteindelijk hebben we gezegd, joh, we moeten een keer de studio in. En toen zeiden we ook, als het past en het is leuk, dan doen we dat. En toen kregen we telefoon. Ze zeggen, joh, we hebben een te gek liedje bedacht. En daar zijn we een beetje schaven, plakken, knippen. Je kent het.
1: Ja.
2: De studio in. En ik mijn deel in gezongen. Hij zijn rappie gedaan. En toen was het een groot feest.
1: Ja, en hij heeft het geschreven, Lange Frans.
2: Nee, er is ook weer een writers team omheen. Okay. Hij heeft wel de rap geschreven. Ja, zeg maar. En ik heb dan weer een likkie gegeven met het inzingen van. Hè, op zijn Fransies. En dat rappen, dat is maar één iemand die dat kan.
1: Dat is Lange Frans.
2: Op zijn Frans. En dat is Lange Frans.
1: En de plaat, hele grappige titel, heet ook Tour de France.
2: Ja, daar was ik het niet helemaal mee eens. Want ik zeg van, hey Fransie. Want je zingt duizend keer. Hey Fransie. Ik zei, hij heeft gewoon Hey Fransie. Maar planologisch vonden ze het beter om het liedje Tour de France.
1: Tour de France. Nou,
2: en dat komt ook omdat heel veel mensen vieren dit jaar vakantie in eigen land.
1: Ja.
2: Nou, de Tour de France is nu aan de hand.
1: Absoluut.
2: Dus 1 en 1 is 2. Dus Tour de France, Hey Fransie. Ja.
0: We gaan lekker luisteren. Frans, super dat je hier was. Veel plezier
2: leuk
0: bij de buurman.
2: Leuk dat we zijn, jongens. Dank je wel.
0: Hartstikke goed.
2: De nieuwe
0: Frans Duits.
2: Dank je wel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99, dat noem ik naar voordeel.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Zometeen in de borrel nog de tv-topper van toen en de Deutsche Dijkletser. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur met Renate. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract.

0: minister van Volksgezondheid in coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de jongen tegen de enquêtecommissie Corona. De jongen noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is nog altijd van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen het geval was. België gaat tol heffen op alle auto's die daar de weg op gaan. Dat vignet moet volgend jaar ingaan. En dat geldt dus ook voor tanktoeristen die dus nu nog goedkoop in België gaan tanken. Deze Nederlanders vlak over de grens in Maasmechelen, die balen er goed van.
1: Het klinkt alsof we weer genaaid worden door de overheid. Dat is hoe het klinkt voor mij.
2: Komt u vaak in België?
1: Om te tanken, ja. Eigenlijk wel 3 keer in de week, ja. Sowieso, ja.
3: Als de wegen er beter van worden uiteindelijk, vind ik het prima. Maar ik denk niet dat het gebeurt. Nee.
0: Nou, er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is ook geprotesteerd tegen dat vignet, maar dat heeft dus weinig uitgehaald. Een jongen van 15 uit Schiedam is opgepakt voor oplichting van mensen in de regio's Den Haag en Utrecht. Hij zou hebben gedaan alsof hij voor een bank werkte en ruim 30.000 euro hebben buitgemaakt. Volgens de politie zijn er zeker 17 slachtoffers. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het gaat om Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En jazzfestival Noordzee Jazz is weer begonnen. Koningin Maxima verrichtte vanmiddag de opening in Rotterdam en dat gebeurde per portofoon.
4: U mag hem openen, koningin.
5: Dat is klaar. Nu. Een Noordzee Jazz Festival 2026
0: voor de open officieel muziek. Ja, het is de 50ste editie van Noordzee Jazz. Er worden dit weekend 90.000 bezoekers verwacht. Het weer blijft nog zonnig. Komende nacht daalt de temperatuur naar graad of 15. Morgen veel zon, 27 tot lokaal 33 graden.
6: De weekendborrel. Koning.

0: daarvoor het goede doel, Nooduitgang Live. Met onder andere Henk Westbroek, Tony Peroni, Behind the Drums en op keyboards René Wijster. Ben staat 24 oktober hier in de Vorstin in Hollywood. Ze zijn eigenlijk volop aan het spelen, gisteravond nog in België. Gaat hartstikke goed met het goede doel.
1: En jij had toch vorige week ook een event voor het goede doel, Corné?
0: Dat is ondertussen anderhalve week geleden, dat klopt. Maar voor het goede doel, de Make-A-Wish Foundation.
1: Ja, ja.
0: En ik stond daar met Cesar Zuiderwijk, Rieder Scherritsen van Golden Earring en met het goede doel, ook met Henk Westbroek.
1: Waren ze weer, ja.
0: Het was een briljante aankondiging. Dames en heren, ik heb nog nooit gesoundcheckt terwijl disjockey Corné Klein Disco Classics door me heen staat te draaien. Zoiets ging het. We hebben zometeen nog de tv-topper van toen. Het is jouw kans op de rugzak van de vrijdagmiddag weekendborrel. Met de afbeelding van Jan en Corné. Het logo van Radio 5. Van eigenlijk alles, hè, van de weekendborrel.
1: Het hele pakket,
0: van
1: Alfred Ross, alles staat erop.
0: Het staat er helemaal op. Dus, we gaan beginnen aan uur nummer 2.
2: Kom luid!

0: en met Ellert Driessen, de man die alles schreef en produceerde, en zangeres Lillian Day Jackson. Helaas vrij jong overleden, 63 was ze in 2023 alweer.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Fargo was dit, en it's a one-night affair. En John de Koning hoorde je met Zomaar Zomer.
2: Leuke plaat, hè?
0: Jouw favoriet, Jan.
2: Ja, superplaat, superplaat.
0: Zeg, ons fragment staat klaar. Wat kan je erover vertellen, Jan? Wat weet jij?
2: Dit was een serie, dit was een tv-serie die volgens mij heel lang gelopen heeft. Dus ik verwacht heel veel goede oplossingen. Dit moet heel bekend zijn bij de luisteraars.
0: Jij denkt het wel?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik hoorde het net. Oh ja, dat was...
0: Uit welk land komt de serie?
2: Ja, dat ga ik niet weggeven.
0: Oh, dat ga je niet zeggen. Nee. Oké, dit is het fragment, de tv-topper van toen.
2: Ja.
0: Spannend, dat was de serie ook. Laat het weten, wat is de tv-topper van toen? Welke tv-tune? Laat het weten via de app NPO Luister. Ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij gaat het los in de app NPO Luister. En het is jouw kans op de rugzak van de Weekendborrel.
3: Zij dronk ranja met een rietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: José met het nummer I Will Follow Him, Corné. En gaan we het hebben over zangeres José. Dan hebben we het over José Houbé uiteraard. José van der Weijdenven, José Andreoli. Ze heeft in haar leven een paar achternamen gehad, maar ze is het meest bekend onder de naam José Houbé van het damestrio Luf uit de jaren 70. En vandaag staan we stil bij haar grote hit uit 1982, 44 jaar geleden. Nummer 1 in de top 40 deze zomer en uitgerekend ook nog deze week, Corné. Dus dat kan niet toeval zijn. En niet veel mensen weten het, maar voordat ze met Luf begon te zingen, met Patty en met Marga, had ze ook al een plaatje gemaakt met haar twee andere zussen, muzikale zussen, Marijke en Yvonne. In een trio, dat heette Elongi, en dat was voor Luf in 1976. En toen hebben ze één plaatje gemaakt, deed helemaal niks. En dat hebben we hier, en dat heet ook Elongi. Even een klein stukje luisteren, hele jonge José. Je hoort dat ze het is, hè?
1: Zeker.
0: Goed, weet je. Hele jonge José, inderdaad. Nou, ze kwam dus niet helemaal uit de lucht vallen toen ze gevraagd werd voor Luf. En dat verhaal van Luf is wel bekend, hè. Succesvol bij ons in Nederland, maar ook in 15 andere landen om ons heen. En toen Luf ophield in 1981, ging ze solo verder. En dan gebeurt er iets opmerkelijks, Corné. Met Luf had ze natuurlijk ontzettend veel succes gehad in Nederland. Ze maakte een solo-single. En dat is in 1981. Luf is een jaartje uit elkaar. En die single, die doet helemaal niks. Die komt niet verder dan de tipparade. En die plaat heet I'm So Sorry. Een door Piet Sauer geschreven en gecomponeerd nummertje. En toen kwam in 1982 de opvolger I Will Follow Him. En daar staan we nu even bij stil. Want dit nummer is oorspronkelijk een Frans instrumentaal nummer, 60 jaar geleden geschreven door de Franse orkestleider Paul Mariat. En dan heet het nummer Chariot. En het werd ook nog eens van een Franse tekst voorzien destijds door Petula Clark notabene. En het werd ook geschreven in 1963, een Amerikaanse versie door Arthur Altman en Newman Gimbel. En die maakten een versie en die gaven dat aan een kleine zangeres, Little Peggy March. En toen heette het nummer I Will Follow Him. En dat nummer stond nummer 1 in Amerika in 1963. Nou, het nummer was bijna 20 jaar oud toen producer Pim Koopmans zich er tegenaan ging bemoeien. En die had al succes gehad met Kajak, daar had hij zelf een tijdje in gezeten. En met Maywood uiteraard. En hij stortte zich vol overgave op dit nummer. En met succes, want in de week van 3 juli 1982, deze week dus exact 44 jaar geleden, stond deze plaat een week lang nummer 1 in de top 40. En daarmee mocht José Houbé zich in een bijzonder rijtje scharen namelijk. Het rijtje van Nederlandse artiesten die zowel met een groep als solo nummer 1 hebben gestaan. En daar zijn er namelijk niet zoveel van. Buitenlandse artiesten zijn er een paar van. Demis Roussos, die stond solo nummer 1 in de hitparade. En met Aphrodite's Child. Mick Jagger uiteraard solo en met de Rolling Stones. En John Lennon met de Beatles en ook solo. Maar in Nederland waren het alleen deze zangeres José, die opeens stond met een solo-single en met Luf. En met de zus van Patricia Pai, Yvonne Keely, die heeft ook solo een nummer 1 hit gehad. En ook in de groep. Tegenwoordig, hoe gaat het met José? Ja, niet goed helaas. Haar gezondheid is slecht en op de socials wordt gevraagd om haar met rust te laten. En die rust heeft ze echt nodig. Ze treedt ook niet meer op en komt volgens mensen die haar een beetje kennen niet vaak buiten. Online is er ook nog weinig over haar te vinden tegenwoordig. Het is heel rustig rondom José. Dus we denken dan maar aan de positieve tijd terug. Deze week, 44 jaar geleden, toen ze nummer 1 stond met deze geweldige plaat. I

0: Super, Jan. Hartstikke leuk.
1: Leuke plaat, hè? Ja,
0: goed verhaal, goed verhaal. Waar haal je het allemaal vandaan, dit?
1: Ja, overal nergens. Ik ben natuurlijk een verzamelaar. Ik heb thuis, zoals je weet, Corné, duizenden tijdschriften, muziekbladen, heel veel platen en alles wat erbij komt kijken als het gaat over Nederlandse muziek. Dus ik zit dan te speuren in oude tijdschriften, oude interviews en dan kom ik dingen tegen en dan maak ik daar een verhaal van. En dat is dan heerlijk om te vertellen. En ook aan de reacties van de luisteraars van NPO Radio 5 zie ik dat het gewoon heel goed gaat met het verhaal. Fantastisch.
0: Geweldig, hè? Renate, je weet dat het huis van Jan is gestut met stalen balken. Dat verzin ik niet. Nee, echt. Vanwege alles wat hij heeft aan bladen, aan info, aan cassettes, aan tapes, aan liedjes, singles, LP's, 12 inches.
1: Ik heb in mijn leven eigenlijk één afwijking, Renate. Ik heb nooit iets weggegooid.
2: Ja.
1: Ja, nou jij weer.
2: Ik val er helemaal stil van.
0: Ja, precies.
2: Dat is de enige passende reactie, denk ik.
0: De hoofdpunten van het nieuws met Renate. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Die zijn een stuk serieuzer. Want rond de Spaanse stad Almeria worden ongeveer 400 mensen nu geëvacueerd vanwege die natuurbrand daar. Die kostte al aan zeker 12 mensen het leven die op de vlucht ingesloten raakten door het vuur. Ook worden er nog altijd 23 mensen vermist. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn de meeste slachtoffers Britten en Belgen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was die Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi is niet verder gekomen dan de 23e plek. Gele trui blijft bij de Sloveen Pogacar. De raadsvergadering van de gemeente Schiermonnikoog die is afgelopen week wat verhit begonnen. De vergadering is altijd live te volgen via de lokale tv en ook via de site van de gemeente. Maar daar waren ineens naaktbeelden op te zien. Vermoedelijk het werk van een hacker, zegt de gemeente. En er zijn nu extra veiligheidsmaatregelen genomen.
0: Zijn er ook details?
2: Het verhaal stopt even hier.
0: Het verhaal stopt.
2: Mag, je verder zelf uitzoeken.
0: Ga door, inderdaad. Ga door.
2: Ja, ik heb nog één leuk dingetje voor jullie. De Britse acteur Anthony Hopkins, die ken je misschien wel als Hannibal Lecter in Silence of the Lambs, die heeft een platencontract getekend om klassieke muziek uit te brengen. Dus dat is een beetje wat anders. Hij heeft vandaag ook zijn eerste single uitgebracht en die wilde ik jullie toch even kort laten horen. Een stukje daarvan.

0: vind het eigenlijk wel heel mooi, maar het moet een beetje in je smaak zijn waarschijnlijk. Nou, het hele album, Life is a Dream, komt volgende maand uit. En Hopkins zegt dat muziek, en dus niet acteren, zijn eerste grote liefde was.
1: Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou zeggen, terug naar acteren.
0: Nee, meen je dat? Vind je echt niet mooi?
1: Jawel hoor.
0: Oh, gelukkig maar. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en maximaal 32 graden dan.
1: We hebben nog bitterballen, Renate, maar ze zijn al 1,5 uur oud. Wil je nog?
0: Je weet wat je aanbiedt. Dank je wel.
1: Ja. Zeker. Dank je.

0: Deutsche Dijkletser in de weekendborrel bij Jan en Corné. Je hoorde Freddy Quinn.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Gerda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, Gerda uit Limburg. Waar in Limburg?
2: Elslo.
0: In wie?
2: Elslo.
0: Elslo.
2: Bij Steen.
3: Oké, okay. Ja, daar ben ik wel eens geweest. Langs gereden. Als je naar het zuiden gaat, kom je er langs.
2: Ja.
3: Die grote toren staan daar, die grote DSM-dingen, toch?
2: Ja, vlakbij, ja.
0: Ik dacht, hij verzint het te plekken, maar hij weet het wel.
3: Maar ik ben de man van de wereld, Corné. Jij onderschat me, denk ik.
0: Gerda, jij hebt onze serie heel vaak bekeken, toch?
2: Ja, vroeger wel, ja.
0: Ja. Weet je nog wie de hoofdrolspelers waren?
2: Ja, daar weet ik de namen niet meer precies van, maar ik zie ze zo voor me, ja.
0: Ja, want het antwoord is... Welke serie is het?
2: Derek,
0: ja. Dus de hoofdrolspeler was uiteraard Stefan Derek.
3: Ja.
0: Maar ik vond altijd de allerbekendste in die serie was zijn rechterhand.
2: Harry Klein heette die.
3: Ja. Was dat familie van jou, Corné?
0: Nee, maar dit is met een korte ei. Okay. Ik ben de goedkope versie, zeg maar, met een lange ei. Harry Klein en Stefan Derek. En wat was er zo bijzonder voor jou aan die serie, Gerda?
2: Ja, ik vond dat vroeger prachtig om te zien. Toen was het nog niet zoveel detectives, dus het was eigenlijk mooi.
3: Maar dat is ook spannend, had ik het idee, hè?
2: Ja.
0: En hoe jong was jij toen, Gerda?
2: Oh, dat is lang geleden.
0: Maar het was in elk geval spannend genoeg.
2: Jazeker.
0: Oké. Gerda, we gaan zorgen dat jij supersnel onze weekendborrel rugzak krijgt. Lekker voor in de vakantie. En ik wens je een heel fijn weekend.
2: Dankjewel, jullie ook.
3: Graag gedaan, hè.
0: Doei. Dat was Gerda. En Derek is natuurlijk helemaal goed. Stefan Derek en Harry Klein.

0: Het is wel tijd om te gaan.
1: Ja, daar is misschien, is het tijd, collega.
0: Ik zie Simone al staan aan de andere kant van de ruit. Ze komt eraan met de avondstart. Dit was Yves Berendsen. Laat ook een beetje aan de andere kant van hemzelf zien. We zien Yves niet in de kroeg of in de feesttent, maar komt met een complete liveband. En dat sluit aan bij de groei die hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt. 14, 15 november staat Yves opnieuw in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Ja, en dat gaan we komende zondagavond zien bij Royal Park in Paleis Soestdijk. Bij ons achter, zeg maar, in Soestdijk.
0: Geweldig.
1: Daar is die serie concerten bezig met Level 42 was er van de week, Tom Jones en zo. En daar is zondagavond Yves Berendsen. En daar ga ik heen. En dan mag ik ook nog een uurtje radio maken na afloop.
0: Ja. Ja, weer een snabbel.
1: Weer een snabbel, inderdaad, Corné.
0: En wat betaalt het?
1: Daar ga ik het niet over hebben op NPO Radio.
0: Niet over hebben. Wat ga je doen dit weekend, Jan?
1: Nou ja, zondagavond naar Yves Berendsen. En voor de rest eigenlijk geen plannen. Ik denk in de zon zitten vanavond. Even, en dan morgen naar Sterren NL uiteraard. Radioshow met Jan Smit tussen 3 en 5. En zondag naar Yves Berendsen.
0: Super en gezellig. Zon zitten, is dat streeploos?
2: Nou ja!
1: Nee, ik ga niet streeploos zitten.
0: Oh, je gaat niet
1: nee.
0: Dat kan. Maar goed, je hoort het
1: en
0: al. Chantal reageert. Dus Chantal, wat ga jij doen dit weekend?
2: Ik ga doen? Ik ga zo meteen eerst even een lekkere borrel bij mijn moeder drinken.
0: Oh, lekker.
2: Ja, en morgen ga ik varen. Zondag helemaal niks.
0: Dat is ook lekker, lekker.
1: En jij, Cornelis?
0: Ik heb van alles te doen op allerlei zenders dit weekend.
1: Gaat maar door bij jou, hè?
0: The hardest working man in showbusiness.
1: Jij moet ook verdienen.
0: Ik ga zo meteen beginnen met lekker in de auto luisteren. Ik zet mijn DAB plusje aan. Maar Simone en de avondstart, ze komt eraan. En ze begint met een hele fijne plaat van Cream. Oh, goed. De laatste, je weet het, elke week in de weekendborrel. Een lekkere, foute disco classic van Mai Tai. Dit is

0: Avrotros, de omroep voor ons. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
8: Goedenavond. Rusland heeft een klein aantal camera's gehackt langs militaire routes in ons land. Dat melden de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens de diensten gaat het om camera's van particulieren en bedrijven die via internet toegankelijk zijn en ook slecht beveiligd zijn. Rusland kon zo meer inzicht krijgen in militair logistieke routes en ook in het materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. Vanaf morgen geldt in het midden en zuiden van Nederland weer het hitteplan. En dat betekent dat je een extra oogje in het zeil moet houden bij ouderen en bij kwetsbare mensen. Ook in Frankrijk is de komende dagen erg heet. In 24 departementen geldt code rood, zegt correspondent Eline Huisman.
9: Dat betekent dat ook voor gezonde personen de temperaturen levensgevaarlijk zijn. Dus dan wordt aangeraden om 2 of 3 uur per dag te koelen, niet te veel buiten.

0: levensgevaarlijk zijn. Dus dan wordt aangeraden om 2 of 3 uur per dag te koelen, niet te veel buiten te komen overdag. Er zijn een heleboel crisiscentra die worden geopend en bibliotheken, gemeentehuizen, sportzalen en musea gaan langer open, soms parken ook, om te zorgen dat er afkoelruimte is.
1: In het zuidoosten van Frankrijk, bij Perpignan, mogen nu de laatste mensen die vanwege die natuurbranden daar eerder geëvacueerd waren, weer naar huis. Eerder deze maand moesten zo'n 10.000 inwoners daar vertrekken. Het kabinet heeft het coronatoegangsbewijs in de zomer van 2021 te snel ingevoerd, erkent toenmalig zorgsminister Hugo de Jonge. Jongeren mochten toen na een coronavaccinatie direct weer naar clubs die na een lange lockdown weer open waren gegaan. En het leidde tot veel nieuwe besmettingen. Daarom werd die maatregel ook snel weer teruggedraaid. De Jonge zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het een te grote stap was. En hij sprak ook van een dure les. Na 18 jaar is een diamant teruggevonden die werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen. Het gaat om een Siberische diamant die ook nog in een brok vulkanisch gesteente zit. Hij dook ineens weer op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger, zegt de directeur van het Universiteitsmuseum bij Omroep Oog Groningen.
2: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek, dat hoort hier helemaal niet. Ze hebben in Borger advies gevraagd. En de oud-conservator van het Natuurhistorisch Museum in Groningen, die werd benaderd en zei, ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
1: Ja, en wat er dan in de tussentijd mee is gebeurd, dat is eigenlijk helemaal niet bekend. Die diamant die is vanaf vandaag weer te zien in een tentoonstelling in Groningen. Het weer vanavond nog zonnig. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen veel zon, 27 tot lokaal misschien wel 33 graden.
3: Avondstart. Simone Walraven.

0: Fijn dat je erbij bent. Het mandje peilt uit van de Evergreens. Waaronder een zalige klikjesdrilling van verzoekjes. Maar eerst gaan we een leeg plekje op de playlist vullen aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Arnold Schwarzenegger is bekend van de volgende legendarische uitspraak uit de film The Terminator.
2: I'll be back.

0: in love with me.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Weet je wie de favoriete zangeres is van Bonnie Raitt? Ann Peebles. Ja, Cyndi Lauper is ook heel groot fan van haar. Die hebben zelfs nog samengewerkt op Cyndi's album Memphis Blues uit 2010. Ja. En die draait al heel lang mee. Inmiddels is ze 79. Geniet in Memphis van een welverdiend pensioen. Je kent haar natuurlijk van de singles I Can't Stand the Rain, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. Maar ze heeft nog veel meer moois gemaakt. Waaronder deze uit 1970.

Het leukste muzikale verslag van een treinreis ooit door Marokko. Graham Nash maakte die reis. En de trein ging van Casablanca naar Marrakesh. En hij was gebiologeerd door zijn illustere medereizigers, waaronder kippen en eenden en varkens. Maar daarvoor moest hij wel naar de tweede klas verhuizen. Hij zat eerst in de eerste klas. Maar daar zaten volgens hem alleen maar dames met blauw haar. Graham, daar is helemaal niets mis mee. We gaan door met de nieuwe single van Melanie Ryan en die stevig Glass Half Full.

0: Come and Home Baby van Mel Tormé. Hij had een bijnaam, The Velvet Fog. Ja, omdat hij zo zong als fluwelen mist. Hij was echt een wonderkind. Op zijn vierde trad hij al op met een compleet orkest. Het Coon Sanders Orkest hier op de achtergrond. Jazz stroomde letterlijk door de aderen van Mel, want hij groeide op in een zwarte buurt in Chicago. Deze muziek was overal.
1: Vrijdag is dag.
0: En er zijn weer stapels verzoekjes en suggesties beland in het mandje. Ik ga er 3 uit plukken. Om te beginnen een berichtje van boezemvrienden Fabio en Henry. Hallo! Wij zijn zojuist vertrokken van Groningen richting België met de boot. Natuurlijk staat Radio 5 aan. Wil je Black Slade met Amigo draaien? Ja.

weet van Wanten. Face to Face. Met dank aan Nina uit Harlingen voor deze plaat. Ze is ooit bij een concert van hem geweest. En schrijft dat ze nog nooit zo uitzinnig is geweest bij een optreden. Nou, ik zie het voor me, Nina. Daarvoor Average White Band met When Will You Be Mine. Van het album Feel No Fret uit 79. Het werd aangevraagd door Mason en Kelsey, omdat ze er zeg maar hele goede herinneringen aan hebben, maar niet in detail willen treden. Dat is helemaal oké. Ja, hartstikke bedankt voor alle zalige klikjes. Blijf ze sturen. De NPO Luisterapp staat open voor je suggesties. Maar je kan ons ook even mailen. Gewoon even naar avondstart@omroepmax.nl. Even rust in de tent en een traantje wegpinken met Roy Orbison.

0: avondspreuk.
1: Bluff. Alles is liefde leidt ons naar Arnold Schwarzenegger in de film The Terminator. En daar zei hij...
2: I'll be back. Ja. I'll be back.
1: Ja. Heel veel dank voor het meedenken over een mooie muzikale omlijsting voor deze uitspraak. Ik zie Paul Young binnenkomen. Come back and stay. Benny Joling. Ik kom altijd weer terug. Leuk. The Simple Minds. Don't you forget about me. Maar het meest genoemde is toch wel Get Back van de Beatles. Maar de Beatles, die hebben we al 2 keer gedraaid deze week. Maar daarom niet getreurd, want ik heb een weergaloze vrijdagavondgevoel cover gevonden van het nummer door de Deirdre Wilson Tabak.

After Midnight van J.J. Cale. Daarvoor Back in Your Arms Again van de Mavericks. Dubbele dosis avondspreuk, we konden het niet laten. Tot zometeen aan de andere zijde van 7. Ik heb nog veel meer heerlijke muziek voor je. Waaronder van onze avondster, bassist Pino Palladino. Ik heb een weergaloos nummer voor je waar hij op meespeelt. Ik wil het al zo lang voor je draaien. We hebben nog net even tijd voor de Stray Cats. Nog steeds lekker bezig met live shows en zo. Eind van de maand toeren ze door de VS. We're gonna rock this town.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Dat migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven. Camera's die op afstand kunnen worden bekeken. Door die camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein.

0: Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. De poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. En nu geeft China dus wel groen licht voor een beursgang in Hongkong. Waarschijnlijk in september of oktober. Dan het weer nog. Vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avondstart. Simone Walraven.

0: Mexicaans volksliedje dit, hè? La Bamba. Richie Valens zette het op de muzikale wereldkaart in 1958... en Los Lobos deed het nog eens dunnetjes over in 87. Maar de oudste opname die komt uit 1938 van El Jarocco.
1: Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Allá arriba, arriba y arriba y me, que no soy marinero pero títere.
0: Van harte welkom bij je tweede gang vrijdagavond start. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo 50 kaarsjes uitblazen voor het North Sea Jazz Festival. Feest. En we richten nog een keertje de schijnwerpers op onze avondster van deze week. Pino Palladino. Natuurlijk is onze huisband ook weer van de partij met de nieuwe notenkraker. En wat je ook doet dit weekend, doe het rustig aan met de hitte. Hier zijn de Wiz Stars en Ease On Down The Road.

0: catacombe der vergetelheid.
1: Het North Sea Jazz Festival is vandaag voor de 50ste keer losgebarsten in Ahoy in Rotterdam. Maar het begon allemaal in het congresgebouw in Den Haag in 1976... met onder andere Ella Fitzgerald, Nina Simone, Count Basie en Oscar Peterson. Er waren toen zo'n 9000 bezoekers. Een jaar later waren dat er al aanzienlijk meer. En we hebben daar een heel leuk polygoonverslagje over gevonden in de archieven van Beeld en Geluid.
2: Zo'n 15.000 jazzliefhebbers woonden in Den Haag het tweede North Sea Festival bij. De driedaagse jazzmarathon, waarin van Nederlandse zijde onder andere Boy Edgar's Big Band optrad, met Gerry van der Kleij als solist. Andere Nederlandse muzici waren de leden van de Dutch Swing College Band. Als gastsolist trad de bekende Amerikaanse trompetist Wild Bill Davison op, die ondanks zijn 72 jaar nog een swingende partij meebliep. Meeslepend was het concert van Cab Calloway, die ook al bijna 70 is. Hij is de vocalist van de band, waarvan alle leden behalve de drummer al meer dan 50 jaar meelopen. Gary Portnoy was harmonica-solist in de bluesband van Good Old McKinley Morganfield, beter bekend onder de naam Muddy Waters. Het tweede North Sea Jazz Festival is zo'n succes geworden dat inmiddels al de data voor volgend jaar zijn vastgesteld.
1: Zo hé. En Muddy Waters bleef een graag geziene gast bij North Sea Jazz. En dit was echt een publieksfavoriet. Got my mojo working!

0: love the hell out of y'all. Just don't wear Kobe.
1: In het muzikale verleden. Dit is de avondstart.

0: Brothers. And This Old Heart of Mine.
1: De Avondster.
0: De hele week hebben we sessiebassist Pino Palladino en zijn vele samenwerkingen voor het voetlicht gezet. Maar er is er nog één die we niet mogen missen. En dat is die met Tears for Fears op het album The Seeds of Love. Pino speelt mee op 3 nummers, waaronder Woman in Chains en Batman's Song. Met een sterrenrol voor Olise Adams op zang en piano.

Massada en hun heerlijke debuutsingle uit 1978, Latin Dance. En er is weer een muzieksleutelhanger te vergeven zometeen bij de notenkraker. En Grady heeft een hint voor je geknipt. Let op. Love don't come easy. Maar ja, ik hoor allerlei kwartjes vallen door het ganse land. Zometeen ga ik het hele fragmentje voor je draaien. En dan kun je bellen als je de titel weet van de Evergreen. Die is omgetoverd door onze huisband. Maar eerst de nieuwe single van Lois Lane. Takes a Million.

over helden en heldinnen. No more heroes. Jawel, ze zijn er nog. We gaan de notenkraker spelen. Pak je telefoontje vast en typ in 0800 3000 555. Ik ben heel benieuwd of jij de titel weet van deze evergreen die onherkenbaar is gemaakt door onze huisband. Succes!

Leuke cover. Ben alleen op zoek naar de titel. Artiest mag, maar daar hoeft niet. 0800 3000 555. En dan ligt hier een sleutelhangertje te glanzen. Speciaal voor jou. Komt hier nog een keer.

0: de avond start. Met wie spreek ik?
1: Hey, met Els. Goedenavond.
0: Dag Els. Vertel het eens.
1: You Can't Hurry Love. Ja, van het
0: ja, dat heb je helemaal goed. Alles helemaal briljant goed, Els.
1: Ja, leuk hè.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hey, blijf even aan de lijn alsjeblieft. Je krijgt een sleutelhangertje en ik ga hem nu voor je draaien.

The Road Again van Manfred Mann's Earth Band. En daarvoor de Supremes, You Can't Hurry Love. Oplossing van de notenkraker, geraden door Els. En er is weer een muzikant heen gegaan. Calvin Hayes. Gisteren plotseling op 63-jarige leeftijd overleden. Hij was de zoon van legendarische producer Mickey Most. Hij drumde mee op het debuutalbum van zijn liefje Kim Wilde. En was in de jaren 80 toetsenist en co-producer van Johnny Hates Jazz. En ik heb hem in die dagen veel meegemaakt. Dus het komt een beetje als een schok, dit nieuws. Vanaf deze plek, Calvin, thank you for the music.

You Can Do. Bobby Bland. Tot zover een week vol avond starts met liefde bereid. Ik dank mijn team Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Grady Milovic. Veel plezier zo met Jeroen Snel. Fijn weekend. Hier is Daniel.

0: Samen Max. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Nu bij Dirk. Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. En die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. Cholera, besmettelijke darmziekte, verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. Het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Jeroen Snel.

De Britse New Wave popband uit de jaren 80. ABC, Poison Arrow, dan ook uit 1982. En we openen met Ed and James uit I Just Wanna Make Love to You, 1961.

Ja, het is weer vrijdagavond. Leuk dat je luistert naar de avond van 5. Wat een heerlijke dag was het, hè? Hij is nog niet voorbij natuurlijk, maar zoals het weer vandaag was... nou, lekker zonnetje, een lekker windje, noord, noordoost. Vooral niet te heet. Nou, zo mag het van mij altijd zijn. Maar goed, de temperaturen lopen eigenlijk vanavond al verder op... en het weekend wordt ook best wel warm. Dus ik hoop maar dat je jouw huis en ook je hoofd koel kunt houden. Hoe dan ook, wij zijn er vanavond tot 11 uur. En wij, dat zijn Rob en ik. Wij spelen straks Wat mis je? En sowieso natuurlijk de lekkerste muziek en de beste evergreens 3 uur lang. Michel Delpes, die kennen we natuurlijk van Pour un Fleur. En voordat dat een hit werd, volgde hij lessen aan het Petit Conservatoire de Mireille. Waar ook Françoise Hardy haar eerste stappen zette. Al snel volgde White is White, dat was echt zijn eerste hit. En 2 jaar later, in 1971, Pour un Fleur. Het werd zijn grootste in Nederland.

0: Ja, rommelen in 1998, ja. Morgen is het toch wel een merkwaardige dag, zou je kunnen zeggen. Het is dan precies 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed. Onze nationale rockheld had een tragisch einde in Amsterdam. En dit weekend staat er eigenlijk van alles op stapel om Herman Brood te herdenken. Zoals in Tilburg, waar hij precies 25 jaar na zijn dood een tweedaags eerbetoon krijgt. En dat allemaal in Stadstheater De Boemel. Met overdag een gratis expositie en 's avonds volop live muziek. Jan Ophuis is initiatiefnemer van het evenement. Goedenavond, Jan.
1: Dag Jeroen, mooie aankondiging Jeroen, bedankt.
0: Ja, nou graag gedaan Jan. Ja, waarom wilden jullie juist zo uitgebreid stilstaan bij Herman Brood?
1: Want ik ben een eeuwige fan van Herman en altijd geweest. Wel na zijn hoogtepunt in 1982. Dat was eigenlijk al eind jaren 70. Mm-hmm. En vorig jaar zat ik op het terras in een café, burgemeester Jansen in Piershaven. En ik zag iemand voorbij komen met een Herman Broodhemd.
0: Ja.
1: Een kennis. En ik zeg, waar heb je dat hem voor nodig? Nou, zegt hij, vandaag is je 24 jaar dood, Herman. Ik zeg, oké, na 3 glazen bier zei ik, oké, dan ga ik volgend jaar een grote tribute organiseren. Maar ik dacht alleen aan muziek. Maar het werd steeds meer. Als muziek eerbetoon begon, is uitgegroeid tot veelzijdige theaterproductie.
0: Ja.
1: Met muziek, beeldende kunst. Dus moet je denken aan een multimedia voorstelling. Met AI-technieken.
0: Okay.
1: Op 8 grote projectieschermen. Je moet denken aan museumstukken uit Zwolle.
0: Ja.
1: Door Art Nof in Maastricht. Dus die worden en te koop aangeboden en men kan natuurlijk gratis kijken.
0: Ja.
1: Dus het is een hele grote productie geworden van 2 dagen. En inderdaad, zaterdagavond is eigenlijk de grote live muziekavond met Ernst Lo en Deborah komen uit Antwerpen. En daarnaast komt er een grote big band, de Big T-band. En die gaan dus gewoon nummers vertolken in een jazzjasje van Herman Brood. Want Herman Brood heeft ooit in 1999 bij een big band, met een big band opgetreden. Nou, dat halen we helemaal terug, die big band. En daarna een grote 1,5 uur optreden van een tribute band met Peter van Dorst, Ernst Leu. Peter van Dorst is iemand die nog echt 5 keer met Herman Brood in zijn oude bezetting heeft gespeeld. Dat is €15 entree en dat gaat naar het goede doel Allegria, zo'n stichting.
0: Hoeveel euro entree zeg je?
1: €15.
0: Oké, nou dat is goed te doen. En overdag is de expositie gratus, zei ik net.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja,
0: en s'avonds het concert is dan €15 en dat gaat naar een goed doel, zeg je.
1: Ja, Stichting Allegria, waar ik zelf secretaris van ben. En daarna het bestuurslid natuurlijk.
0: En wat is dat voor stichting?
1: Wij doen de goede doelen in Brazilië. En dat betreft kinderen bieden wij sowieso onderwijs.
0: Ja.
1: Beter onderwijs, beter leren schrijven, beter lezen en schrijven. En ze kunnen een cursus volgen, een praktijkcursus bijvoorbeeld. Ik wil monteur worden.
0: Terug naar Herman Brood. Ik vroeg Herman haar Brood. Dus ook mijn schuld. Maar voor veel mensen blijft Herman een icoon. Wat maakt hem volgens jou nog altijd zo geliefd?
1: Ja, hij is niet weg te denken. Kijk, het is een man met had een enorme uitstraling. Hij was een veelzijdige kunstenaar, niet alleen muziek. Die wil later van zijn kunst gaan houden. Dus die veelzijdigheid, ja. Die schilderij worden steeds gretig verkocht en in huis hangen. Van ook tig nummers gemaakt. Het was een podiumbeest. Hij is 2 keer in Amerika geweest. Tig mooie cd's gemaakt, LP's moet ik zeggen eigenlijk. Niet weg te denken. Hij was voor mij puur rock and roll.
0: Ja, Herman Brood, 25 jaar geleden overleden. Morgen is de dag, hij is 54 jaar geworden. Hebben we in die jaren dat hij artiest was en bekend, hebben we hem echt ooit leren kennen?
1: Ik heb hem zelf persoonlijk een keer gesproken op het terras in Tilburg, waar hij moest optreden. Hij zat aan een Grand Marnier. En ik zei, kom op Herman, schiet eens op, want de soundcheck moet zo beginnen.
0: Ja.
1: Dat had natuurlijk niks mee te maken, maar hij was heel erg makkelijk aanspreekbaar. Zeer toegankelijk.
0: Ja.
1: En ik heb een keer op zitten rennen in het Noorderlicht in Tilburg, wat tegenwoordig 013 is.
0: Ja.
1: De eerste keer, als ik mag zeggen van jou, heb ik hem in 82 gezien, na zijn hoogtepunt, in het café Het Centrum in Goorlen. En daar trapt hij op, hij was over zijn hoogtepunt heen. Hij maakte een diepe val qua carrière en hij trapt er alleen op een biljarttafel met een Bombita, Robbie Schmitz, een tape en Koos van Dijk zijn manager.
0: Dat was
1: anderhalf uur lang. En die had de viltstift bij.
0: Ja.
1: En hij ging in de wc regelmatig. En daar ging hij heel de boel volkladderen. Dat was het begin van zijn kunsten.
0: Ja. Nou, genoeg om te zeggen. Blijf even hangen, Jan. We gaan even naar een fragment. Want zeldzaam en kostbaar waren eigenlijk de televisie-interviews die jij gaf. Zoals in Villa Velderhof kennen we allemaal natuurlijk nog wel. Mario Borsart, hè, van het Leger des Heils, die stopte hem in bad. Zeepte zijn rug in. Maar ook het programma 50-50 van de EO. Daarin ging presentator Henk Binnendijk in gesprek met Herman Brood. Even een kort fragment over wie er deugt en waarom.
2: Nog iets, hè. Het zou me niks verbazen als ik misschien wel veel religieus ben als jij. Ja,
3: onderbouwt dat.
2: Daar moet je rekening mee houden.
3: Waarom?
2: Ik ken jou niet zo goed natuurlijk. Maar ik weet van mezelf dat ik... Omdat Hattie Heitings... Ik deug, weet je. In mijn hart, ik deug. Echt, ik deug. En dan kan ik... Ik weet niet hoe het met jou zit. Jij denkt, vindt dat je deugt omdat je God hebt. Misschien vind ik wel dat je... God hebt omdat je niet deugt. Doe maar een Duits, dan zou ik je
4: willen. Nou, niet een verkeerde Duit. Het is wel een goede Duit, want ik heb God omdat ik niet deug. En daarom deug ik. Beetje moeilijk.
2: Nou, dan is in dit geval is een uitstekende oplossing.
0: Mooi, hè? Ruim 30 jaar geleden vond dit interview plaats. Henk Binnendijk, EO, met Herman Brood over deugen. En ik vond Henk ook goed trouwens met zijn antwoord. Maar hoe luister jij naar dit fragment, Jan?
1: Nou ja, kijk, ik ben zelf niet religieus, dus ik kan me er helemaal niet vinden.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Terug naar jullie eerbetoon. Dit weekend in Tilburg, Stadstheater De Boemel. Hoe moeten mensen uiteindelijk naar huis gaan? Met welk gevoel?
1: Nou kijk, die kunst is een kunst. Maar dat is ook het dagboek ligt daar van Herman Brood. In 1996, er ligt een zakagenda, 1977. Met een tekst, ik speel vandaag in Poschet in Tilburg. Nou komt het. Mario Boshart heeft hem met Villa Velderhof ontmoet. Dat was een zeer...
0: Ik had het er net over.
1: En er ligt ook een bedankbriefje van Mario Boshart. Dat is gewoon te koop, hè?
0: Wauw.
1: Bij de kunsten. Ja, het is tekeningen, originele tekeningen liggen daar. Hoe gaan mensen naar huis? Ik denk dat ze ook overladen worden met emotie.
0: Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jullie weekend in De Boemel in Tilburg?
1: Er stond vandaag groot in het Brabants Dagblad, in het Stadsnieuws van Tilburg, op onze site. Het is www.odeaanbrood.eu.
0: Oké. Okay.
1: Daar kunnen ze meer informatie vinden en een ticket kopen voor die zaterdagavond.
0: Odeaanbrood.eu. Nou, hartstikke goed, Jan Ophuis. Ik zou zeggen, veel plezier dit weekend. En bedankt voor je enthousiasme over Herman Brood, 25 jaar na dato.
1: Je bent ook van harte welkom.
0: Oké, onthoud ik. Dank je wel.
1: Je staat op de gastenlijst.
0: Ja, kort na zijn dood, op 11 juli 2001, verscheen het album My Way, The Hits. En de single My Way werd postuum zijn grootste hit. Maar Frank Sinatra het zong als een triomfantelijke terugblik. Was hij rauw, kwetsbaar en doorleefd. Herman Brood. En

0: nummer In Your Light, ook zo mooi, van John Allen. En dit is zijn nieuwste Shine On Me akoestisch. Ooit ontdekt John Allen door Mark Knopfler, de Dire Straits gitarist. Die hoorde hem zingen op een feestje in Londen. En meteen was hij onder de indruk. En niet veel later staat John Allen dan in het voorprogramma in Wembley in Londen. En reist hij ook mee tijdens Knopfler's Europese tour met Emmy Lou Harris. Het is ruimschoots 8:30. We gaan spelen. Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Nou ja, spelen. Nu is het tijd voor de opgave. En dan over een drie kwartier hoop ik jou misschien wel in de uitzending te hebben. Het gaat dus om een liedje. Een lekker deuntje. Wat gewoon goed mee te zingen is. We laten het even horen. Maar op een gegeven moment stopt het. En dan is aan jou de vraag. Hoe gaat dit liedje verder? Oftewel, wat mis je? Ik zou zeggen, luister goed. Komt-ie aan.
2: We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar.
0: Yeah! Wow, en dan hè, eens even terug in de tijd. Zou ik het zeggen? Ja, natuurlijk. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? Adel Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer, 1969. Maar hoe gaat dat liedje verder vanaf dit punt? Dus luister nog even mee.
2: We bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar?
0: Yeah! Ja, het komt allemaal uit Schaap met de Vijf Poten, het eind jaren 60. Nou goed, wat mis je? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een drie kwartier, wat ik zeg, gaan we het spelen. Dus zorg dat je dan ook bereikbaar bent voorop, zodat ik jou in de uitzending kan krijgen. Geef je het goede antwoord en dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Dat is leuk. Someone Out There, 1958.

was Lapido 2002 voor Juana's heerlijk Spaanse zomerse muziek. Daarvoor Earth, Wind and Fire. En Johnny Kaagman, volgens ons is ze gisteren jarig geweest. 79 jaar geworden. Ja, felicitaties. Kan niet anders zeggen natuurlijk. En we hoorden Memories uit 1972. Dat was eigenlijk hun allereerste nummer 1 hit. En gek genoeg is het nooit... Ja, eigenlijk op een studioalbum uitgebracht. Als eerste van drie The Flirtations en Someone Out There. Ja, soms kan je in slechts een paar minuten tijd... je leven veranderen. En dat overkomt ook Otis Redding in 1962. Otis die reed samen met Johnny Jenkins en de Pine Toppers... naar de Stax Studio in Memphis... voor een opnamesessie na het succes van Love Twist.

Ja, en Otis is ook zanger in de band. Maar zodra ze aankomen, springt hij als eerste uit de bus om versterkers, microfoons en andere apparatuur naar binnen te sjouwen. En daardoor denkt iedereen bij Stax dat hij gewoon de chauffeur is. Nou, terwijl de band opneemt, blijft Otis op de achtergrond. Maar aan het eind van de sessie blijven er nog een paar minuten studiotijd over. En Johnny Jenkins stelt voor om zijn jonge zanger Otis ook een nummertje te laten doen. Producer Steve Cropper die gaat achter de piano zitten en die vraagt in welke toonsoort Otis het liedje zou willen zingen. Hij zegt, nou, dat maakt me helemaal niet uit. En zodra hij begint, verandert de sfeer in de studio. En de eigenaar van Stax hoort het vanuit de gang, rent naar binnen en roept, neem dit op, neem dit op. Muzikanten die hun instrumenten al hadden opgeborgen, pakken alles weer uit en diezelfde avond nemen ze These Arms of Mine op. Het wordt de eerste hit van Otis Redding. En ineens is die chauffeur niet meer de man die de apparatuur naar binnen draagt... maar de artiest Otis Redding, de nieuwe ster van Stax. 1962, These Arms of Mine.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van 5. Jeroen Snel.

is maar goed dat het radio is zonder camera's, want ik deed hier het favoriete Trump-dansje. Weet je wel, dat houterige. Met alleen je armen een beetje zo links-rechts. All American Girls, Sister Sledge, 1981. En ja, begin jaren 80 was dat niet vanzelfsprekend. Gelijke kansen voor vrouwen. Maar het nummer sloeg zo aan dat het in Amerika zelfs een beetje de uitstraling kreeg van een strijdlied voor vrouwen. Fijn dat je luistert. De avond van 5. Mooie reacties op de app van de NPO Luister. Goedenavond Jeroen en... Nou, Rob is er vanavond, Gerrit, uit Scheveningen. Je schrijft, op ons balkon zitten we lekker te genieten van jullie en van een ondergaande zon. Groet uit Scheveningen, de Pronkies. Leuk om te lezen. Rensie schrijft, de heerlijke muziekkeuze, genieten zo in de tuin met een mooi programma op de radio erbij. Nou, leuk dat jullie er zijn. Tot 11 uur, Rob en ik dus. En straks om 9:30 gaat de dansvloer open voor jouw dansplaats van weleer. En dus laat vooral je verzoekje achter. Ook weer op de app van NPO Luister. Want wat was nou jouw favoriete dansplaat in je plaatselijke discotheek toen jij nog jong was? Zo'n beetje, ja, wat zal zijn? Jaren 70, jaren 80? Of op welk dansnummer? Welk dansnummer werd helemaal grijs gedraaid op je klasseavond? Nou, laat het ons weten via de app van de NPO Luister dus. Nou, verder spelen we Wat mis je? Leuke spelletje. Kun je een waterfles winnen. En voor nu natuurlijk de mooiste muziek. Wat dacht je uit 1969 van Creedence Clearwater Revival Lodi, geschreven door John Fogerty. En hij is dan nog maar 23 jaar oud. En toch gaat het nummer al over een muzikant die het gevoel heeft dat zijn beste tijd achter hem ligt.

0: Sound, 1972 in Copacabana. We waren ons inderdaad in Rio de Janeiro op de zonnige boulevard daar in Brazilië. Ja. Bijna kwart over negen, we gaan Wat mis je spelen.
1: Wat mis je?
0: Nou, de vraag is natuurlijk, kan je het liedje afmaken van het fragmentje dat we lieten horen zo'n uur geleden. En we gaan het nog een keer laten horen. In ieder geval aan Miranda de Vries. Dag Miranda uit Monster, goedenavond.
2: Goedenavond Jeroen.
0: Hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja, lekker weertje gehad daar vandaag zo.
2: Ja, ja, heerlijk.
0: De kuststreek.
2: Even
0: ja.
2: Naar de braderie geweest vanmiddag.
0: Oh, die was er. Wat leuk.
2: Ja, ja, het is feestweek in Monster deze week.
0: Oh, en kan je dingen kopen? Een soort markt? Of,
2: Ja, hoe heet dat? Allemaal kraampjes. En dan kan je dan van allerlei spulletjes kopen.
0: En?
2: Nou,
0: wat
2: even
0: gekocht?
2: Een terrasje gepakt. Nee, ik heb niks gekocht.
0: Nee, hoeft ook niet altijd.
2: Ik heb me ingehouden.
0: Ja, anders belandt het toch weer ergens in een hoek en dan weer zonde. Dan
2: ik
0: zit
2: heb
0: je
2: al zoveel spullen.
0: Ja, ja. Vanavond lekker avond. Het zonnetje gaat onder. Kan je hem goed zien? Of is hij al achter een huis of boom verdwenen?
2: Hij is aan de achterkant, denk ik.
0: Oké. Okay.
2: Ja, want hier zie ik hem. Ik zit aan de voorkant, daar zie ik hem niet.
0: Hier zie ik hem ook niet ondergaan. Maar gisteren was ik thuis, zie ik hem wel. En zo mooi oranje. Echt geweldig deze avond.
2: Ja, prachtig
0: avonden.
2: Is dat.
0: Ja, dus we genieten er maar van, hè, van deze zomer.
2: Nou, zeker. Heerlijk.
0: Nou, wie weet met een avond van 5 waterfles in je hand. Waar je ook iets anders in kunt doen. Had je die al?
2: Nee, die heb ik nog niet.
0: Nee, nou, dat zou heel goed uitkomen. Maar goed, daar moet je wel wat voor doen, zeiden ze vroeger op de radio. Ik zou zeggen, hier is het fragment aan jou de vraag. Ja. Wat mis je? Of je ga je het zingen of zeggen?
2: Nou, ik ga het zeggen. Ik doe de mensen het maar niet aan zingen.
0: Maar als je het melodietje hoort, misschien kom je toch nog in de stemming.
2: Nou, ik krijg altijd commentaar thuis. En dat ik beter niet mee kan zingen. Dus,
0: Jawel, joh. Gewoon doe ik ook mee een beetje.
2: Ja.
0: Miranda, komt-ie aan.
3: We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar.
0: En dan?
2: Ja, we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar.
0: Ja, dat is helemaal goed.
3: Hey,
0: je hebt het toch gezongen.
2: Een beetje, hè?
0: Nou,
2: ja, een beetje,
0: helemaal. Nee, geweldig, want dit is inderdaad het antwoord. Ja, nee, gefeliciteerd. De waterfles van de avond van 5 is voor jou.
2: Heerlijk.
0: Heb je dit destijds in die eerste serie allemaal bewust meegemaakt? Het schaap met de 5 poten?
2: Nee. Nee. Ik heb er wel van gehoord, maar ik denk dat dat een beetje voor mijn tijd is.
0: Ja, voor mij ook hoor. Maar later kwam natuurlijk de tweede versie met Jean-Marie Huibrechts, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Onder andere. En was het toch ook... daar heb ik nog wel iets van meegekregen. Maar destijds, 1969, was het Tante Toos, Lucas Blijdschap en Cootje de Beer, oftewel Adelle Bloemendaal.
2: Ja, ik wou zeggen Adelle Bloemendaal. Ja. Ik kon niet op de naam komen.
0: En Piet Reumer. En alle drie zijn ze inmiddels wel overleden. Maar goed, dit muzikale erfgoed, dat blijft natuurlijk.
2: Zeker.
0: Miranda en Monster, dankjewel voor het meespelen. Blijf even hangen. Rob die gaat jouw gegevens noteren. En die waterfles die komt jouw kant op.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Oké.
2: Okay. Oké,
0: fijne avond.
2: Fijne avond.

Sandy Coast, 1981, The Eyes of Jenny. En het verhaal achter dit nummer begint al jaren voordat Hans Vermeulen het nummer schrijft. Als 16-jarige ontmoet hij tijdens een vakantie in Italië een 9-jarig meisje uit Schagen, Janni. Jaren later stapt ze in Rotterdam op hem af, een jonge vrouw inmiddels. Maar Vermeulen herkent haar meteen aan haar ogen. En die ontmoeting inspireert hem tot The Eyes of Jenny, waarbij haar naam Janni, voor de Engelstalige tekst dus veranderd is in Jenny. Ja, we gaan naar Bruno Mars. Vorige week stond hij nog in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Zelf hou ik niet zo van concerten. Eigenlijk, ja, het is een beetje te massaal, maar hier had ik misschien wel bij willen zijn. Bruno Mars. Dit is zijn allernieuwste single, On My Soul.

0: I'm your vehicle. No, I love you. Uit of March 1970. En van March naar Mars. Daarvoor hadden we namelijk Bruno Mars, All My Soul. En daarmee is het ruimschoots 9:30 geworden. En dat betekent tijd voor de Friday Night Fever.
1: Friday Night Fever.
0: Wij gaan terug naar de dansvloer van vroeger. En daar hebben wij jouw hulp bij nodig. Want op welke plaats ging jij helemaal los? Op welke plaats schuifelde je misschien wel? Met je toenmalige vriendje of vriendinnetje? En misschien was je wel helemaal niet zo'n danser, maar stond je stilletjes te genieten met een drankje in een hoekje. Hoe dan ook, wat was jouw favoriete plaat voor de klasavond? Of in de plaatselijke discotheek, zo pak een beetje jaren 80, 90? Laat het even weten via de app van de NPO Luister. En wie weet hoor je me over een paar minuten hier al op de zender. Ik ben erg benieuwd. Ja, mijn persoonlijke voorkeur is altijd jaren 80, 90. Maar het kan alle kanten op. Zo blijkt wel met James Brown. Want daarmee gaan we even terug naar 1966. I got you. I feel good.

0: Hey.
1: Hij is redelijk dansbaar. James Brown, I got you, I feel good. Ik heb even Zeger aan de lijn. Goedenavond, Zeger.
2: Goedenavond.
1: Ja, jij appte vorige week al met een leuke suggestie. Toen was de tijd inmiddels voorbij. Maar we dachten, nou, we gaan het gewoon deze week draaien. Wat is jouw favoriete dansnummer?
2: Divine, Shoot Your Shot.
1: Is dat nou een muzikaal hoogstandje voor jou?
2: Nou, nee, niet helemaal. Maar wel, dat vind ik altijd mooi van dansmuziek ook. Het brengt ook herinneringen terug. En dit nummer brengt me gewoon helemaal terug naar Oostenrijk, ergens in de jaren 80. Volgens mij is het 85 of iets dergelijks. Wij waren in Oostenrijk en we gingen naar een plaatselijke discotheek. Nou ja, Oostenrijk discotheek, dat was niet echt heel denderend.
1: Buurtje. Dus
2: de muziek was gewoon echt helemaal niks. Nee. Dus ik liep naar DJ toe. Ik zeg van, ik weet iets heel leuks voor jou. Dus nou, kom erop. Dus wij naar de auto toe om een cassettebandje, terug te halen die we gewoon meegenomen hadden. Wij brengen maar DJ toe. En wat er toen gebeurde was echt briljant. Dus hij zet een cassettebandje op. Nou moet je voorstellen, Dolby Sound B, of ik weet niet wat je tegenwoordig allemaal
1: had. Met lekker veel ruis.
2: Ja, precies. Dus dat kwam dit nummer kwam tevoorschijn. Nou, dat was echt top. Ja. En iedereen helemaal de dansvloer.
1: Ja, het werd gelijk een hit daar in Kirchberg in Oostenrijk.
2: Ja, klopt, Kirchberg. En het was niet in Londen hoor, maar was in een andere plaatselijke discotheek daar.
1: Leuk.
2: Echt heel leuk. Hè.
1: Nou, leuk verhaal hoe jouw cassettebandje daar door de DJ werd gedraaid.
2: Ja, en ook een hit in Oostenrijk.
1: Nu gewoon uit de computer zonder al te veel ruis, Zeger. En ik zou zeggen, geniet ervan. 1982,
2: Divine. Ik zou het wat hoger.
1: Oké, bye. Dankjewel. Bye. You shoot your shot.

Ja, dat was gewoon divine. Shoot your shot. Misschien niet het grootste muzikale hoogtepunt uit de jaren 80. Maar wel heel leuk. Bracht Zegen terug naar de discotheek in Oostenrijk. Waar dus zijn cassettebandje met deze dansplaat werd gebruikt. Wij kregen een verzoekje van Wim. Hij zegt, mijn favoriete dansplaat, dat was Anita Meijer. Why Tell Me Why. Wat leuk. 1981, Wim.

Blijf lekker. En natuurlijk gaan de speakers ook hier harder met Anita Meijer en Why Tell Me Why. Een paar jaar terug kwam er nog een heftige, echt een disco beat versie uit. Maar dat misschien voor een andere keer. We kregen nog een berichtje van Brigitte. Hoi Brigitte, je schrijft hi Jeroen en Rob. Ik hoorde vandaag het nummer Miss You van de Rolling Stones in de oude zone. Ik dacht, dit is ook wel een leuk dansplaatje. Maar ik kon op dat moment niet dansen. Maar nu wel, nu ik thuis ben. Nou, leuk Brigitte. Ik zou zeggen, zet je radio harder. En geniet van de Rolling Stones, die weer helemaal terug zijn met een nieuw album natuurlijk. Maar dit nummer komt uit 1978, op jouw verzoek. Miss You.

Absolute dansmuziek uit de jaren 70, 1978. Voor Brigitte, Miss You en The Rolling Stones. En dan nu 1965 op verzoek van Roberto. Hij vroeg aan Going to a Go-Go. Ja, dat is gewoon een nachtclub, toch? Smokey Robinson en The Miracles. Het is wel de jaren 60, maar we draaien hem graag, Roberto. 1965.

Going to a go-go, Smokey Robinson and the Miracles, 1965. Nou, de jaren 80 en 90 komen terug. We gaan naar 1996. Van het laatste album van Queen, Made in Heaven, is dit You Don't Fool Me. En Wim die schrijft, dit is een top dansplaat. Hij moet even op gang komen, maar dan lukt het echt. Bedankt voor je suggestie, Wim. Ik zou zeggen, heb jij nog thuis één favoriete dansplaat die je nu nog wil horen? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Dan kunnen we hem nog lekker draaien, zo net voor 10:00.

0: Pluspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: Friday Night Fever.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans. Alleen de prijs is anders.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers. Aan tafel!
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van de auto. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

Every Time I Turn Around, Back in Love Again, 1978 voor LTD. En dat staat dan voor Love, Togetherness and Devotion. Liefde, samen zijn en toewijding. En ja, LTD zorgt in de jaren 70 voor 100% de Philadelphia Soul. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van vijf, paar minuten geleden, zo even voor 10 is de zon ondergegaan. Het is nog steeds 23 graden hier in Hilversum. Ik weet niet hoe het bij jou is. Het wordt warm, hè? Maar ja, toch wel lekker. Nou, ik hoop dat je er ook een beetje van kunt genieten van ja, deze zomeravonden. Want dat zijn het gewoon. Rob en ik, we zijn vanavond nog bij je tot 11 uur. Straks weer een heel mooi naamplaatje. Dus ja, een nummer met een naam erin verwerkt. En misschien verwijst dat wel naar een dierbaar persoon van jou. Dus heb jij een keer een liedje met een naam erin wat veel voor je betekent? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Straks een mooi voorbeeld daarvan. In 2 voor de prijs van 1 ook bijzondere muziek uit Amerika. Straks erover meer. Maar eerst even naar Randy Crawford. Want ik denk dat veel mensen, of eigenlijk dat er niet veel mensen zijn die een hekel hebben aan de muziek van Randy Crawford. Nou, voordat ze in 1980 One Day I'll Fly Away opneemt, heeft ze een hele grote hit te pakken met Street Life van de Crusaders. En die samenwerking bevalt zo goed. Dat toetsenist Joe Sample, tekstschrijver Will Jennings, speciaal voor haar nieuwe nummers schrijven. Zoals in 1980 One Day I'll Fly Away.

0: 68 voor Eleanor en The Turtles.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, zo tegen 11 straks is het uiteraard weer tijd voor 2 voor de prijs van 1. Vanavond met muziek van, je hoort het al, Rolls Royce. Ik zou zeggen, ga eens even snuffelen in je cd-kast of in je ouderwetse platenkoffer. Want welk nummer van Rolls Royce zou je graag willen horen in 2 voor de prijs van 1, net voor 11 uur? Wij draaien het nummer wat je al een beetje hoort, RR Express uit 81. Maar welk nummer zullen we eens daarna draaien? Ik zou zeggen, app je suggestie voor een mooi nummer van Rolls Royce naar de app van NPO Luister. Is dit Coco van Sweet uit 71?

0: 26 juni zag Jealous Lover het levenslicht, de Rolling Stones, van hun nieuwste album. En dat album kwam vandaag uit, Foreign Tongues.
1: Naamplaatje, naamplaatje.
0: In de avond van 5:10 voor 10:30 is tijd inderdaad voor het naamplaatje. En het naamplaatje van deze week komt van Shirley. Shirley van der Hoef. Hi Shirley, leuk dat je ons schreef. Met een prachtig verhaal. Ik lees het graag even voor. Shirley die schrijft: toen ik klein was, ging mijn knuffelbeer Donna overal met me mee. Op vakantie, naar logeerpartijtjes en zelfs een keer stiekem mee naar school. En op een gegeven moment had Donna nog maar één oog en een scheef oor. Maar voor mij bleef het de allerliefste beer van de wereld. En als ik dit liedje hoor, moet ik altijd glimlachen om hoe belangrijk zo'n knuffel vroeger kon zijn. Leuk Shirley, ik zou zeggen geniet ervan. Uit 1958 is hier Ritchie Valens en Donna.

Ruim 20 jaar oud is deze versie. Al de liefste, Ramses Shaffy en Lisbeth List. Laat me vieren. Het nummer werd dus in 2005 opgenomen. En dat in de studio, zo staat het er, in Loenen aan de Vecht. De studio. Ramses was toen 72 jaar oud in 2005. 4 jaar later zou hij overlijden. Hij woonde al in het Sarfati-huis in Amsterdam en leed aan de gevolgen van het syndroom van Korsakoff. Maar ondanks zijn broze gezondheid veranderde Shaffy zodra de microfoon aanging. En met zijn onmiskenbare rauwe stemgeluid improviseerde hij en zong hij de teksten alsof zijn leven er op dat moment van afhing. Nou, en Lisbeth List fungeerde, zoals altijd natuurlijk, als de perfecte, heldere tegenstem. Laat me vieren. Heel mooi. Dit is Ry Cooder uit 79. A Little Sister.

Laura Pausini, 1994, en Strani Amori, vertaald Vreemde Liefdes. Zoals in je tienertijd misschien wel. Nu gaat het nog over jonge vrouwen die blijven vechten voor een relatie. Zelfs als ze diep van binnen weten dat de liefde niet oprecht is. En dit is de Ritchie Family.

0: 1978 voor de Ritchie Family in die American Generation. Een soort ode aan de Amerikaanse cultuur. Nou, dat was in de jaren 70 nog volop het geval. Ja, toch leuk nummertje even. Het is 10:45 geweest al. We gaan naar 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Vanavond in 2 voor de prijs van 1. Rolls Royce. Wij kozen voor RR Express uit 1981. Het is een nummer dat in een thuisland, de Verenigde Staten, vrijwel volledig werd genegeerd en niet eens de Billboard Hot 100 behaalde. Maar bij ons in Nederland groeide het uit tot hun allergrootste hit. In de zomer van 81 schoot het door naar de 2e plaats in de nationale hitparade. Daarmee scoorde de band met RR Express in Nederland een nog grotere hit dan een wereldberoemde klassieker Car Wash, die destijds op nummer 4 bleef staan. Na de RR Express, die al de bel luidt, hoor je Love Don't Live Here Anymore. En dat komt uit 1978. En dat is de keuze van Marja. Marja, dankjewel daarvoor. Geniet de komende minuten, de komende 8 minuten, van Rolls Royce. In 2 voor de prijs van 1.

0: toch wel relax nummers op de late avond. Rolls Royce en Love Don't Live Here Anymore, 1978. Ja, dat was hem alweer, de avond van 5. Ik hoop dat je genoten hebt van onze gezelligheid en natuurlijk de muziek. Maandag, dan is Gerja er uiteraard weer, maandagavond. Met ook ergens in Nederland of daarbuiten Bob. En uiteraard gaat de avond van 5 douche dan weer aan voor Shower Power. Kan jij van nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren. Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht, of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust, Rob en ik wens je het allerbeste voor deze nacht. En je weet het, hè? Waar je ook bent op deze wereld, of wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent nooit alleen. Dank voor alle lieve berichten, dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot volgende week.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
2: Radio 5. Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.

0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Spanje heeft zich door een 2-1 zegen op België geplaatst voor de halve finales van het WK. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar werd kort voor tijd in Spaans voordeel beslist door Miguel Merino, die een grote fout van invalkeeper Senne Lammens afstrafte. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. En bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Tot besluit het weer nog. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zon, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
16: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Middernacht, het begin van zaterdag 11 juli. Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is volgens hem voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij zou hebben gelogen over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar gisteren bleek dat dat niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn van die knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten, tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna klaart het overal op. Komt de zon door, wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drinkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door de Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 gistermiddag in botsing met een personenauto. De politie maakt zojuist bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen of de vrachtwagenchauffeur gewond.